0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamatama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: Veel score, ja. Maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder, 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat komt, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In de woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen aangetroffen, meldt de politie. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart waarbij de straat is afgesloten. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder enorme kosten mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt hoogspanningsnetbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. De Eemshaven is samen met Borselen, Terneuzen en de Tweede Maasvlakte in beeld voor de bouw van nieuwe kerncentrales. En de brug bij Dorkwerd werkt sinds eind gistermiddag weer. De brug kwam maandag door de harde wind, scheef naar beneden en ging niet goed dicht. Volgens Rijkswaterstaat is het probleem voor nu opgelost, maar wordt nog gekeken naar een oplossing voor de lange termijn. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, daar gaan we weer. Luchtige kleding vandaag hoor, want het gaat warm worden, zo is de verwachting. Welkom bij de ochtendploeg. We zijn tot 10:00 bij je.
7: Radio Noord. Goedemorgen Edwin, goedemorgen.

0: James Blunt in de ochtendploeg. Welkom een gast bij ons en stay the night. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is donderdag vandaag, het is 18 juni. Een dag met regelmatig zon, zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. 25 tot 27 graden. Zeg in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries, nogmaals, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dat te vroeg om te klagen dat het te warm is? Ja, is nog te vroeg, hè?
2: Veel
0: te
2: ja,
0: warm. Ik weet niet wat er vannacht aan de hand was onderweg. Want normaal als ik hier naartoe fiets, dan kom je echt niemand tegen. Een verdwaalde krantenpersoon, zijn kat of een ander dier. Vanochtend een stuk of 6-7 auto's gezien. Brommers. Oh. Mensen die al de hond aan het uitlaten. Ik snapte echt niet wat er aan de hand was.
2: Druk. Tropenrooster misschien?
0: Nou, ik denk dat mensen inderdaad nu eens... Ja, dat zou best kunnen. Al vroeg aan de slag.
2: Ja.
0: Ja. Normaal ben je een soort Remy. Alleen op de wereld, niet van mannekes. Nee, maar dat was vanochtend absoluut niet het geval. Ja, mensen nu al tropenrooster in stellen.
2: Ja, nou, dat zou best kunnen. Gewoon vroeg beginnen, vroeg naar huis.
0: En dan vanmiddag lekker ergens plonzen. Heerlijk, ja. We geven vandaag weer Vaderdag cadeaus weg. Dat doen we weer in de verschillende programma's vandaag op Radio Noord. Bijvoorbeeld vandaag hier in de ochtendploeg een goed gevulde 56-delige gereedschapskoffer voor de handige vader of de vader die handig wil worden. En waarom moet jouw vader dat cadeau hebben? Je mag ons appen met jouw verhaal. 050-3188-288. We gaan vandaag weer een vader verrassen daarmee. En waarom? Komende zondag is het Vaderdag.
1: De grote dag voor alle vaders.
0: Is het een belangrijke dag in het leven?
1: Omdat je vader bent?
0: Ja.
1: Ja. Dat is ja.
0: Kan er niet vaak genoeg op wijzen.
1: Oh ja, Gerard. Nou,
2: ben je bang dat je wordt overgeslagen?
1: Ja. Gerard, die appt ons en die vraagt of, zijn, of het aan hem, of aan zijn tv ligt of aan ons ligt. Hij zegt een bepaalde camera van ons tv-beeld.
0: Donker, hè?
1: Komt wat donkerder over.
0: Ja.
1: Dat klopt, dat is bij ons al gemeld. Het ligt in ieder geval niet aan jouw tv, Gerard. Of aan jouw tv als je ook zit te kijken.
0: Zo de zonwering dit toch alvast, hè?
1: Ja, ja. Zo lijkt het wel, hè? Ja, wat donkerder, ja. Ja.
0: Nou, zodra er iemand wakker is die daarover gaat, die geeft af van een schop tegen die camera.
1: De televisie is gewoon keurig in orde.
2: Ja, het gaat om het overzichtsbeeld van boven, zeg maar.
0: Ja,
2: topshot, in
0: feite. Maar Sergej is bijvoorbeeld kraakhelder, goed. Uitgelicht in beeld.
1: Ja, prachtig.
0: Belangrijk. Ja. We praten hier even bij over het WK voetbal. Dit is wel mooi. Eergisteren nacht, zeg maar, nacht voor deze nacht, scoorde Haaland op het WK voetbal voor Noorwegen. Mm-hmm. Dat leidde in Noorwegen tot zoveel gejuich dat het seismisch station in Bergen signalen ontving. Nee, er was geen aardbeving. Er werd gescoord met voetbal. Zeg maar, belden ze daar vanuit Noorwegen. Nou, dan even wat de uitslagen. Zojuist afgelopen, slecht voor mijn poeltje. Oezbekistan, Colombia 1-3.
1: Oh.
0: Ik had een gelijkspelletje daar.
1: Oh,
0: geen idee. Ja, punten gescoord.
2: Weet ik niet, ja, moet ik even kijken. Ik geloof dat ik Colombia op een 1-2 overwinning heb gezet. Dus dan krijg ik een deel van de
0: punten. Ze scoorden in de 8e minuut van de blessuretijd, Rob. Helaas dan voor jou.
2: Ja.
0: Portugal tegen Congo 1-1. En Engeland won met 4-2 van Kroatië gisteravond laat. Twee doelpunten van Harry Kane. Eentje was een strafschop en daarmee is hij nu koploper bij het aantal strafschoppen in reguliere speeltijd. 5 in totaal op een WK voetbal. Hij deelde dat record met enkele anderen, waaronder Messi en voormalig Oranje International Rob Rensenbrink. Dat record is Rensenbrink dus kwijt. Ja, en waar we een beetje op konden wachten is ook gebeurd bij dat WK voetbal. De eerste boegeroepen zijn er geweest in verband met de drinkpauzes.
2: Oh.
0: Eerste helft, tweede helft na 23 minuten. Dan hebben we een verplichte drinkpauze.
2: Ja.
0: Omdat het zo warm is daar. Nou, dat is op zich logisch.
2: Niet overal.
0: Als het warm is.
2: Ja, precies. Ja.
0: Maar gisteravond Engeland tegen Kroatië. Nou, dat was een dicht dak. Het was namelijk in hetzelfde stadion waar Nederland ook speelde, in Dallas.
2: Ja.
0: Dan is het gewoon binnen in het stadion 23 graden.
2: Precies. Dan is zo'n... Die airco die staat volop te loeien daar.
0: Precies. Dus is er niks aan de hand. Heb je geen drinkpauze nodig.
1: En toch doen ze het.
0: Ja, dat is natuurlijk reclame verkocht. Ook de NOS zendt nu reclame uit. En in Amerika zijn ze al helemaal niet gewend dat de wedstrijd 2 keer 45 minuten duurt. En dat het dan ook nog 0-0 kan worden. Die Amerikanen niks aan. Dus zit daar reclame nu in.
1: Ja.
0: Ja, en ze zeggen voor de hitte, maar het is ook wel met...
1: Beetje voor de centjes.
0: Nou, dat denk ik wel, ja.
2: Vooral dat.
0: Dus in het stadion is daar boegeroep over geweest. Het zal niet helpen, overigens.
1: Nee.
0: Het zal gewoon blijven, want de reclamezendheid is al verkocht.
2: Ja, het zou me niks verbazen als we dit nu ook gaan invoeren bij de Champions League. En ja, misschien straks wel bij de Eredivisie.
0: Niet uit, inderdaad. Ik vind die regel overigens dat als jij geblesseerd raakt en behandeld wordt, dat je een minuut buiten het veld moet wachten, vind ik een goeie.
2: Oh ja.
0: Want we hebben helemaal geen blessures meer ineens, hè?
2: Nee.
0: Veel minder onderbreking.
2: En gisteren was er een geval bij, volgens mij was het Engeland, Kroatië of bij die wedstrijd van Portugal, dat het iets te lang duurde voordat een hoekschop werd genomen.
0: Oh ja.
2: Nou, werd het een doeltrap.
0: Ja. Ik vind het een uitstekende maatregel. Als het goed toegepast wordt, mag ook in de Eredivisie wat mij betreft. Dan wordt een beetje lekker doorgevoetbald. In plaats van de hele tijd die stervende zwanen op het veld.
2: Ja.
0: Och, over stervende zwanen gesproken. Het is 18 juni vandaag. Vandaag in het jaar 1815. En we hebben dat vroeger geleerd op school tijdens de geschiedenisles. Napoleon Bonaparte werd verslagen door een gezamenlijke Britse, Duitse, Pruisische en Nederlandse troepenmacht. Napoleon werd gedwongen om afstand te doen van de troon. Na al die jaren werd verbannen naar Sint Helena. Daar waar Napoleon zijn Waterloo vond. Daar hebben wij dat spreekwoord nog aan te danken. En een overwinning van ABBA op het Songfestival.
2: Nou, ook dat nog.
0: En nagen wat dat toch teweeg heeft gebracht. Op deze dag in 1815. Zometeen hier vroeg.

0: Als je deze hoort van Wham op Radio Noord, dan weet je dat het mooi weer is.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Club Tropicana. Hans Stop, de dakdekker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, we gaan van het ene uiterste in het andere, hè, qua weer.
3: Ja, dat hoort dus. Dat hoort precies bij Nederland.
0: Ja.
3: Ja, allemaal uitersten.
0: Ja.
3: De ene keer regent het en de andere keer is warm weer. En dan snijden, dan regent het, dan hagelt het. Er is altijd wel wat in Nederland.
0: Nou ja, maar we hebben de afgelopen twee, drie weken echt wel heel veel regen gehad, hè?
3: Ja, dat klopt. En wij ook heel veel last van, Edwin. Echt ongelooflijk veel last van hebben daar. Want je kunt heel slecht daken slopen. Dat doe je niet als het buiten wordt verspeld. Kijk, en dan komen we op volgende terug. Nu wordt het knetterheet. Ja, maar dan kun je wel werken.
0: Ja,
3: ja, en dan ga je mijn tempootje langzamer even op AOW-tempo. Weer de pet op de kop en een paar liter water mee. Ja, dan krijg je werk wel klaar.
0: Ja, ja, dus jij hebt liever deze hitte dan die regen.
3: Ja, veel liever. Want, weet je, wij klagen altijd over alles wat er maar is. Of wat er komt, of wat er niet komt. Want het wordt ook heel vaak voorspeld en dan valt het nog wel eens weer mee. Ja, je moet je aanpassen. Ja, en laatst hebben we die marathon hier in Groningen. Als je je niet aanpast, ja, dan kom je altijd in een probleem. Wij ook.
0: Ja.
3: Als ik nou als een dolle gek aan het werk ga, als het zo warm is, hè. Ja, dan is het om 12 uur gaat de lamp ook uit. Maar mijn lamp die brandt om 6 uur 's avonds nog, hoor.
0: Maar betekent voor jou, Hans, aanpassen dan ook dat je op het heetst van de dag bijvoorbeeld even niet het dak op gaat?
3: Nee, dan zijn we wel op dak. Alleen dan werken we anders.
0: Ja.
3: Kijk, je moet het zo zien. Dakbedekking, dat wordt aangebracht met een brander. Wij zetten alles in de schaduw. En zodra je het uit de schaduw haalt en je werkt het er even in. Ja, dat kan allemaal. Kijk, en als je met de dakranden aan de gang bent, je moet ook geen beschadigingen hebben. Dan pakken wij een... Vaak waar we aan het werk zijn, hebben mensen wel water. Pakken we een waterkraan. En dan maken we handdoeken nat. En die leggen we op de plek waar we aan het werk zijn. Waar je lang blijft stilstaan, zodat je geen beschadiging krijgt. Ja, jongen, het zijn allemaal foefjes. Ja, hoe je met hitte omgaat.
0: Ja, ja.
3: Ja, als een kameel in de woestijn is. Ja, die past zich ook aan. Oh. En mensen die passen zich niet aan.
0: Nee, maar jullie wel zonder bult op de rug, zullen we maar zeggen.
3: Ja, zonder dikke bult op de rug. Ja.
0: Zeg maar, ken je ook als sportman in hart en nieren? Zit je ook 's nachts voor de buis voor het voetbal?
3: Nou, ik zal niet vertellen, Edwin. Zoals gisteren heb ik ook nog in Engeland-Kroatië gezien.
0: Oeh, laat het je.
3: Ja, kijk dan. Ja, dan maak ik een kort nachtje. Maar dat heb ik er voor over, want het is nu. Ja, en ik ben echt voetballiefhebber, jongen. Mag het heel graag zien. En ik pik nu mijn wedstrijd nog uit. Ja, zoals de Argentijn mag ik graag zien. De temperament. En Marokko. Marokko, jongen, dat is helemaal mijn land worden.
0: Ja,
3: echt waar.
0: Ja.
3: Volle inzet, volle bak. Ja, en...
0: Maar het valt niet tegen, tot nu toe, dat toernooi. Het is een best leuke wedstrijd al.
3: Ik vind het machtig, machtig mooi. Want als je ziet, zoals Spanje ook. Ja, die had heel veel moeite met Cape Verde. Jong, en als je dan ziet de vreugde, de blijdschap van zo'n doelman. En van dat hele team en van dat hele volk, jongen. Dat is ook met Curaçao zo, jong. Waar gaat het om? Het gaat om beleving.
0: Ja, mooi, hè?
3: Weet je?
0: Ja,
3: ja jongen,
0: ja.
3: Dat vind ik zo machtig mooi, kerel, jongen. Dan kan ik de tv inspringen. Echt geweldig mooi. Ja, jongen.
0: Ja. En gaan we winnen morgen, overmorgen van de Zweden?
3: Nou, ik denk dat Nederland even heel tactisch moet zijn. Die moet gewoon zorgen dat ze derde zorgen. Ik heb Zweden gezet op... Zweden op 2-1 winst gezet.
0: Oeh.
3: Ja, Nederland moet tactisch zijn. Ze moet niet tegen Marokko of tegen Brazilië.
0: Oh, ze moet
3: dat moeten ze niet.
0: Ze moeten opzichtig gaan verliezen, zeg maar.
3: Ja, ja. Nou, ik moet je
0: spelen
3: even
0: met
3: zeggen,
0: vuur.
3: Natuurlijk ben ik Nederlander en ik hoop dat Nederland wint, zo simpel is. Maar ik heb geen hoge pet op van Nederland. Hoor. Dat tikkie breed, tikkie terug, breed terug, breed terug. En dan kan ik nog 100.000 keer herhalen. Ik wil passie zien, ik wil die strijd naar voren zien. Kijk, het hoeft niet zoals kick and rush. Ja, dat de spitsen geen voortand meer in een voorgevel hebben. Het moet veel meer power op zitten. Als je ziet die Marokkanen, hè, die speelt met hun hart.
0: Ja.
3: Ja, en dat gaat zo snel. En Nederland, jongen, de vertraagde versnelling. Zoals Frenkie de Jong ook, maar geef die vent stoppen naar pens, maar. Godverdikke, man.
0: Hans.
3: Zo met actie.
0: Hans, de tijd roept.
3: Ja.
0: En jouw dak ook. We zetten een punt achter.
3: Ja, jongen. Okay. Ik vond het weer geweldig.
0: Ik ook. Hey, tot volgende keer.
3: Goeie uitzending.
0: Hoi.
1: De Vroege Vogel. Hoi.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. 6:05, eens kijken naar nieuws uit binnen- en buitenland. Amerika en Iran hebben hun tijdelijke deal ondertekend om een einde te maken aan de oorlog. Gebeurde digitaal met een handtekening onder een document. De straat van Hormuz lijkt nu open te gaan. De Franse president Macron paaide president Trump gisteren nog na de G7-top met een diner in het paleis waar Lodewijk XIV ooit woonde, de Franse zonnekoning. Na een rondleiding door de Spiegelzaal volgde een diner vanwege de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: President Macron had een missie deze week. En dat was president Trump tot het einde van de G7-top aan tafel houden. Dat is gelukt. En dat is misschien wel mede te danken aan het etentje hier vanavond in het kasteel van Versailles. Want Macron weet, als Trump ergens van houdt, is het wel een koninklijke ontvangst.
0: In bergachtig gebied in Slovenië is een Nederlandse wandelaar omgekomen na een val, melden Sloveense media. De 57-jarige man viel bij de afdaling van de Triglav, dat is de hoogste berg van het land. Ooggetuigen in een nabijgelegen berghut zagen de man in een diepe kuil vallen. Reddingsdiensten rukten nog uit, maar de man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En omwonenden van de explosie vorige week in Amsterdam werden gisteravond bijgepraat op een bijeenkomst. 7 mensen raakten gewond, onder wie 2 verdachten die nog vastzitten. Deze vrouw vertelt wat ze vond van de bijeenkomst.
2: Ze hebben heel veel dingen aangesneden, dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik 1 ding, de financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Mm-hmm. Kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben.
0: De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten, zegt het Openbaar Ministerie. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat zit daarin?
3: Ja, dan hoor je waarom de gemeente Groningen erg blij is met een aankoop van liefst 10 miljoen.

0: Even een toontje lager dan stiekem gedanst. Het is 1:07. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht twee overleden personen aangetroffen. Heeft de politie bekendgemaakt via sociale media. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart. Rechercheurs hebben de straat afgezet. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder miljarden investeringen mogelijk is twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt hoogspanningsnetbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Het advies zou het realiseren van de Nederlandse kernenergieambities zeer onzeker maken. Voor de regio is de bouw van kerncentrales in Groningen onbespreekbaar. Zo heeft de provincie meermaals aangegeven dat er geen draagvlak voor is. Toch is de Eemshaven een van de locaties die wordt verkend voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Ook Borselen, waar al een kerncentrale is, de Neuzen en de Tweede Maasvlakte zijn hiervoor in beeld. Volgens de Volkskrant maakt het kabinet morgen meer bekend. In september zou de regering de knoop willen doorhakken. De gemeente Groningen is van plan een schoolgebouw te kopen van het Noorderpoort. Het gaat om het pand aan de Hora Sikkema Singel in Stad. De komende jaren zijn veel middelbare scholen in de gemeente toe aan een opknapbeurt. Het pand dat de gemeente wil kopen gaat de komende 20 jaar dienen als tijdelijke huisvesting voor die scholen. Doordat het Noorderpoort College steeds meer samenwerkt met het Alfa College is er ruimte om het pand te verkopen. Wethouder Carina Bloemhof is blij met de deal.
2: Dat is een lot uit de loterij voor ons als gemeente, want het is echt ingewikkeld om zoveel leerlingen op een andere plek les te geven. En dan kun je krijgen dat scholen opgeknipt moeten worden, docenten moeten overfietsen, leerlingen moeten overfietsen. Dat is niet fijn. Dit is een pand van bijna 10.000 vierkante meter. Ja, en we moeten daar mogelijk scholen in kwijt van 1.000 tot 1.500 leerlingen. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.

0: reclamebureau in Groningen kreeg die prijs overhandigd in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Omdat design dit jaar 30 jaar bestaat, reisden alle 16 medewerkers af naar Oost-Europa. Daar troefde het Groningse bedrijf grote reclamebureaus uit onder meer Amsterdam, Londen en Berlijn af. Op alle fronten, zegt eigenaar René Blokzeil.
1: Nu pak je maar liefst 3 awards. Hè. We winnen brons, zilver en goud. En goud ook nog eens in de meest prestigieuze categorie.
0: Vanaf vanochtend 10 uur is het Nationaal Hitteplan van kracht. De KNMI geeft die waarschuwing omdat het zeer warm en benauwd wordt. Morgen wordt de warmste dag met 31 tot 33 graden in onze provincie. Maar ook de dagen daarna is het nog warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: De Ochtendploeg
3: met Edwin Pasveer.
4: Goedemorgen over die hitte straks om 6:15. Harma Boer, maar eerst zometeen de discussie die gisteren wel eraan toe ging hoor. Met of zonder uitjes, die Hollandse nieuwe.
5: Ja, goedemorgen Edwin. Goedemorgen Ochtendploeg.
6: Ja, goedemorgen.

0: Thomas, myself.
1: Lopend vuur.
0: Nou, hij smaakte lekker gisteren. De haring die Theo gisteren bij ons langsbracht.
2: Lekker vet?
0: Hij was vet en romig, hoor je dan te zeggen. Nee, hij was gewoon lekker. Ja, het was lekker.
2: Ja, mooi.
0: En hij was zonder uitjes, want dat zat er niet bij. Dus ik ben normaal wel van met uitjes. Maar dit keer zat hij er niet bij. En nou, was ook lekker. Zonder uitjes. Ja, ik vind van haring altijd, als hij dan eenmaal op is, die smaak blijft nog heel lang hangen. Dat is wel ontzettend lekker, vind ik persoonlijk.
2: En de omgeving?
0: En die was aan het werk gisteren.
2: Oké, nou, dat scheelt
0: ja, ja. Ja, gisteren was hij er weer. De Hollandse nieuwe, de liefhebber, heeft hem vast al zo aan het staartje naar binnen laten glijden. Of in stukjes, dat mag ook, hè. Ja. Hollandse nieuwe, eet je zonder uitjes, was gisteren onze keiharde stelling in het lopend vuur.
2: Nou, Marianne Bijl heeft er liever wel uitjes bij. Ellie Huizing allebei, dus het maakt haar niet zoveel uit. Met en zonder uitjes, het gaat er allemaal in. En Gea Piek, die zegt, de Hollandse nieuwe eet ik zonder uitjes. Sowieso, haring eet ze zonder uitjes. Maar ja, iedereen mag dat natuurlijk zelf weten. Smaken verschillen en nou ja, geniet hoe je wilt. Lekker een haring, zegt Jannie, maar zonder uitjes, dan is de lekkere smaak beter te proeven. Daniel Siekman is best gek op haring, zegt hij zelf. Maar het hoeft niet per se een Hollandse nieuwe te zijn. En dat heeft vooral met de prijs te maken. Hij heeft geen €3 over voor 3 hapjes vis. Wel graag met uitjes en een paar plakjes augurk erbij. Nou, dat lust hij ook wel. En Ronald, die er ook wel van houdt, zoals we allemaal weten, die ging gisteren de straat op met dezelfde vraag.
3: Het is vandaag een bijzondere dag.
4: Ja, ik bedoel, het is de naaien.
3: De naaie hering,
4: ja,
3: hè?
4: Precies. Ja, ja, ik ben er alles van.
3: Ja.
4: Ik had goed in de gehoord.
5: Lekker, hè?
3: Hebt u hem al geproefd?
6: Nee, nog niet.
3: Nog niet?
6: Nee,
5: ik heb hem niet gehaald.
3: Nee.
5: Vrijdag dan krijg ik hem altijd en dan neem ik een visje. En dan krijg ik even een Hollandse nieuwe ervoor op. Okay. Die moet de weg vrijmaken voor het visje.
3: Hebt u wel eens haring gehaald?
4: Ja, elke week.
3: Elke week?
4: Ja. Dinsdag is een vaste prik.
3: Ja.
4: Heerlijk.
3: Ja.
5: Zo gaat dat, hè?
3: Dat de keel lekker glad wordt.
5: Dat zeg ik dan tegen een vrouw, hè? Die begrijpt dat natuurlijk niet. Maar ik vind het heerlijk. Dan neem ik hem weer van tevoren. Zo gaat dat.
3: Ja, dus vrijdag neemt u hem?
5: Vrijdag is het visdag.
3: Ja. En als u hem proeft, neemt u hem dan met ui of zonder ui?
6: Ik neem hem helemaal niet.
4: Met sibbel, hè?
3: Ja.
4: Ik ben echt een sibbelmeer. Ik vind een sibbeltje erop heerlijk.
3: Ja.
4: Hou ik van.
5: Ja. Met een sibbeltje. Ja, zeker, zeker. Dat hoort erbij, hè?
3: Ik ben even van slag.
6: Ja, ja, ja. Maar het kan gebeuren, hè?
3: Ja. Ja.
4: Eén houdt er niet van, een ander wel.
3: Ja.
4: Maar ik ben echt, er moet een sibbel bij.
3: Nou, hoe kun je niet van haring houden, zeg ik dan. Maar...
6: Ja, ja, ja. Maar jij lust het wel, maar ik niet.
3: Nee. Hebt u het wel eens geprobeerd?
6: Jawel. Ja.
3: En wat staat u dan tegen dan?
6: Ja, het...
3: Nee. Nee.
6: Het smaakt me niet.
3: Moet de haring lekker vet zijn en zout zijn, ja, of wat harder?
5: Ik vind ze altijd lekker. Ja, ik heb niet speciale voorkeur.
3: Nee.
5: Wat dan wel en niet goed is.
3: Nee. Hij is altijd lekker.
5: Hij is altijd lekker. Ja.
0: Een siepelmens, die zin heb ik nog niet gehoord. Mooi. Hollandse nieuwe, eet je zonder uitjes. Uitslag uiteindelijk 39% voor de

0: Romy en cheerleader. Nou, we juichen voor het weer, hoewel er ook gelijk wel weer een beetje overdreven wordt, lijkt het, Arba, qua weer.
1: Ja, het gaat wel heel hard.
0: We slaan weer door, overgang. Hè? Ja.
1: Ja, en het is er ook nog eens een keer, het is nou alleen nog de temperatuur die het hem doet, het is ook vooral de luchtvochtigheid. En als de luchtvochtigheid hoog is, dan wordt het inderdaad van het benarde weer. Ja, en dan maar we natuurlijk allemaal koor denken, maar vergeet de duiden natuurlijk ook nooit, hè. De honden en de katten, die hebben er ook ontzettend veel last van. Dus koele plekjes proberen te creëren en nou, vooral nice drak maken als het niet nodig is. De stad Oranjebuurt, gisteren 21,5 groot, 16,5 op dit moment, wat sluier bewolken, 16 mm is de vaal van gisteren en de barometer stand tussen 18 millibar. Visverlies 21 graden gisteren, 1 mm is de vaal, sluierbewolking is zo'n 15 graden momenteel, een zwakke zuidelijke wind en in Roodschouw gisteren met 1,5 uur de zon erbij, 21,5 graden, viel een dikke millimeter op dit moment half bewolkt, 12 kilometer zicht en 16 graden. Nou, vandoor doet de zon gouden best. Er komt later ook wel stolpenwolken en de wind zwak tot motig, komt uit westelijke richting met 25 graden, zo in het noorden van de provincie tot 27 graden verder de provincie. Vanop met vannacht opklots. Er zou een enkele buik in vuur komen met een minimum van 18, 19 graden. En morgen een dag met flink wat zon. En de wind zwakt tot motig uit zuidoost tot noord en zuidwest. Brengt 30 tot 33 graden.
0: Oké. En vandaag hebben we dus wel een beetje die hoge luchtvochtigheid. Een beetje benauwd voelde vandaag.
1: Ja,
0: dus.
1: Dat gaat geleidelijk aan er wel in. Ja, omdat die wind in westelijke richting komt, komt u wat meer door het oosten en hebben wat meer droge lucht. Maar de luchtvochtigheid is er eigenlijk verdolgen naar morgen. Wordt natuurlijk de mond niet te droog. Ja, en dan is er dus een lote kans op regen en onweer.
0: En zo gaat dat. Dankjewel, tot over een uurtje, Arme.
1: Jo, tot zo.
0: En zometeen aandacht voor de armoederegelingen van de gemeente Groningen.

0: Riesolma en de Zummertiet. Inwoners van de gemeente Groningen weten armoederegelingen van de gemeente steeds beter te vinden. Blijkt uit cijfers die de gemeente Groningen heeft gedeeld. Wethouder Eelco Eikenaar.
1: We hebben bijvoorbeeld een regeling voor als je een laag inkomen hebt en je hebt moet naar de tandarts. Dan worden die kosten vergoed. Die is in 2024 zo rond de 500 keer gebruikt. En in 2025 meer dan 900 keer. Dus zie je een grote stijging in. En die stijging gaat ook door. Maar ook andere regelingen worden steeds beter gebruikt.
2: Ja, dan zou je zeggen, als de regeling beter wordt gebruikt, dan zijn er dus meer arme mensen. Of zit dat anders?
1: Nee, de armoede daalt ondertussen licht. Dat gaat gestaag, maar wel een duidelijke daling. En tegelijkertijd meer gebruik van regelingen. Dan moet er iets goed gaan in hoe we mensen bereiken.
2: Ja, en hoe ziet u dat het goed gaat?
1: Nou, dat er meer mensen er gebruik van maken. En volgens mij komt dat doordat wij ervoor zorgen dat die regelingen zo zijn gemaakt dat mensen nooit het gevoel hebben, ik moet er 10 hoepels springen of ik moet 80 formulieren invullen. Het wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt. En het is belangrijk omdat het dan makkelijk is. Maar het is ook minstens zo belangrijk omdat heel veel armoederegelingen vaak een vernederend aspect in zich hebben. Mensen toch het gevoel hebben, ik moet mijn hand ophouden. En wij maken mensen voortdurend duidelijk, je hebt hier recht op. En als je er recht op hebt, maak er dan ook gebruik van.
2: Is het moeilijk om regelingen makkelijker te maken?
1: Ja, want de wet zit best ingewikkeld in elkaar. En je mag van alles niet. En wij proberen zoveel mogelijk op te rekken om het zo makkelijk mogelijk te maken. Maar het Rijk maakt het ons niet altijd gemakkelijk.
2: Nee. Zit er nog meer rek in de hoeveelheid mensen die dat soort regelingen kunnen vinden?
1: Ja, volgens mij zit er nog wel meer rek in. We moeten vooral voort op de weg die we in zijn geslagen. En kijken waar kunnen we nog meer het nog makkelijker maken. Waar kunnen we nog meer een taal gebruiken richting mensen. Die ze ook duidelijk maken dat ze er gebruik van kunnen maken. En dat ze er recht op hebben. In plaats van dat ze van allerlei dingen moeten doen. En dat de taal is van, maak je maar vooral geen gebruik van. Dus ik denk dat daar nog wel ruimte in zit. En de bekendheid helpt ook.
2: Nou, waarom is het zo belangrijk dat mensen deze regeling ook daadwerkelijk zoveel mogelijk gaan gebruiken?
1: Omdat als mensen er geen gebruik van maken, ze een te laag inkomen hebben, feitelijk. Hè? Lager dan noodzakelijk is. En mensen van een laag inkomen, van armoede, heel veel stress hebben en ellende in hun leven. En het is ook een voorspeller voor van allerlei dingen die nog verder misgaan in je leven. Dus mensen moeten gewoon een fatsoenlijk inkomen hebben.
2: En als we bijvoorbeeld even zo'n tandartsvergoeding erbij pakken als voorbeeld. Waarom zou het volgens u belangrijk zijn dat mensen daar ook echt gewoon gebruik van maken?
1: Nou, iedereen die wel eens met het kiespijn heeft rondgelopen en daar eens mee door gaan lopen, die weet hoe ellendig kiespijn is. En als jij wel een wortelkanaalbehandeling kan krijgen of wel een gaatje gevuld kan krijgen en niet zorgen hoeft te maken over de kosten, dan is dat toch een hele grote opluchting. En een ander aspect daarvan is dat een slecht gebit ook voor heel veel schaamte zorgt. En dus ook allerlei andere ontwikkelingen in je leven tegenhoudt.
0: De Groningen wethouder Eelco Eikenaar in gesprek met Wouter Holzappel.

Gracie Abrams en That's So True in de ochtendploeg op Noord. Donderdag vandaag, 18 juni. Mocht je nog twijfelen over de lange of de korte broek. De korte broek kan best vandaag hoor. Het is nu al warm buiten namelijk. En het wordt alleen maar warmer. En komende zondag, dan is het Vaderdag. En in het kader daarvan zetten wij al vaders in het zonnetje deze week op Radio Noord. Bijvoorbeeld middels een gereedschapskoffer. En die ga ik straks weggeven, na 7 uur hier. Nu de Pet Shop Boys. And Always On My Mind.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
4: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
3: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
5: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
7: In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen aangetroffen, meldt de politie. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog niet bekend. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek. Uit een bord in de tuin wordt duidelijk dat het huis net verkocht is. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder extra miljardeninvesteringen mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt hoogspanningsnetbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. De gemeente Groningen is van plan het schoolgebouw van het Noorderpoort aan de Hora Sikkema Singel in de stad te kopen. Het pand gaat de komende 20 jaar dienen als tijdelijke huisvesting voor een aantal middelbare scholen die aan een opknapbeurt toe zijn. Wethouder Carine Bloemhof trekt zo'n 10 miljoen euro uit voor het pand.
8: Het is een goed bereikbaar gebouw, ook ingericht voor grote aantallen leerlingen. Het ziet er gewoon nog goed uit. Zullen wel een aantal dingen natuurlijk moeten aanpassen van een mbo naar een middelbare school. Maar heel goed en direct inzetbaar.
7: Meer nieuws straks om 19:30.
6: En er is verkeersinformatie, Sergej.
9: Ja, we gaan even naar het spoor. Er is op dit moment geen treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden. Het heeft te maken met een aanrijding in de buurt van Buitenpost. Naar verwachting is de dienstregeling vanaf 9:30 vanmorgen weer als vanouds.
10: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
12: Scherer Meubelen in Uithuizermeeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizermeeden.
13: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren.
14: Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Radio Noord. De ochtendploeg. met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, welkom bij de ochtendploeg. Ik ga zo meteen een Groningse vader weer blij maken. Er is een nieuw lopend vuur. En dit zijn de Eurythmics.
16: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
17: Goedemorgen. Hallo.
18: Goedemorgen. Hoi hoi.

0: Dave Stewart en Annie Lennox, de Eurythmics en Sweet Dreams op deze donderdag. Het is 18 juni en opeens is het warm en wordt het warm. Het is nu al aardig warm buiten. Het wordt vandaag 24 tot 27 graden. Zon, later ook wel bewolking. Een beetje hoge luchtvochtigheid, dus kan benauwd aanvoelen. En morgen dan jakkeren we door naar de 33 graden misschien wel. Het is komende zondag, Vaderdag. En in het kader daarvan zetten wij hier bij ons op Radio Noord een aantal vaders in het zonnetje. Vaders die door jou zelf aangedragen zijn. En dat kan ook nog steeds door ons even een appje te sturen via 050-3188-288. Met vooral ook het verhaal daarbij waarom jouw vader iets van ons verdient. En het hoeft niet iets bijzonders te zijn, maar gewoon waarom jouw vader de allerliefste vader of de allerbeste of de allerleukste vader is. Laat dat maar weten via 050-3188-288. En misschien zoeken wij dan wel contact. Ilona Wever, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want jij hebt ook contact met ons opgenomen.
1: Ja, dat klopt.
0: Over jouw vader Roelof.
1: Ja, die staat voor mij en mijn zus altijd klaar. En wij hebben beide een eind november 22 een huis gekocht. Echt allebei een serieus klushuis. En hij heeft geen zoons, maar hij heeft ons alle knifjes van het klusvak geleerd, zeg maar. Dat, en daar is hij hartstikke trots op. En wij op hem, dat hij na zijn pensioen zoveel tijd in ons en onze huizen heeft gestoken. Ja. En vooral dat ons ook allemaal heeft geleerd.
0: Maar dat was wel lastig voor hem. Want de even dagen zat hij dan bij jou en de oneven dagen bij je zus. Of hoe ging dat dan?
1: Nou, mijn zus die heeft een huis gekocht bij hun in de straat in Zandweer. En dat was dus altijd lekker dichtbij.
0: Ja.
1: Ik zelf ben naar Drenthe gegaan in Borger. Dus dan kwamen ze vaak een paar dagen hier. En dan even wat klusjes doen en dan weer naar Zandweer.
0: Ja. Mooi man. Nou, en hij is nu op vakantie, hè?
1: Ja, klopt. Hij is net gisteren vanaf Denemarken naar Noorwegen gegaan. Dus we zitten daar nu lekker in de camper.
0: Wij gaan bellen met de camper. Kijken of hij op gaat nemen. Of die al wakker is.
2: Hallo.
0: Hallo?
2: Hallo, Roelof even.
0: Roelof, dit is Edwin Pasveer van Radio Noord. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent live op Radio Noord, zeg ik er even bij.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en ik heb iemand voor jou aan de lijn.
1: Oké. Okay. Hey, pap, goedemorgen.
2: Oh, Ilona, goeiedag. Zeg
1: het dus. Ik heb je opgegeven voor de Vaderdagactie van RTV Noord.
2: Oh,
1: en daarom bellen ze je nou even.
2: Oké, dat waardeer ik.
0: Ja, want Roelof, ze vindt jou de beste vader die ze zich voor kan stellen.
2: Ja, dat hebben ze al vaker gezegd.
0: Ja, want je hebt alleen maar dochters, geen zonen, maar je hebt je dochters het klusvak bijgebracht.
2: Ja, als je mijn dochters bij een aannemer aan het werk zou zien, dan zou je niet merken dat het geen man is.
0: Zeg, en voor klussen heb je natuurlijk gereedschap nodig. Een gereedschap dat raakt wel eens af als je veel klust natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, en dus krijg jij...
2: Helemaal als je zoveel klust.
0: Nou ja, precies. En als je dan twee dochters hebt die allebei ook nog eens een keer een huis tegelijkertijd aanschaffen, een klushuis. Daarom krijg jij van ons van Radio Noord een goed gevulde 56-delige gereedschapskoffer.
2: Geweldig, dankjewel.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Ja.
0: Ja, dat dacht ik wel. Want ze hebben vast nog wel weer klusjes voor je binnenkort.
2: Ja.
0: Toch, Ilona?
2: Ja, het meeste is al klaar, hoor. Dus, maar ja, soms dan krijg je nog een telefoontje van pap, kun je me nog even helpen? Ja, en dan staat papa weer klaar natuurlijk.
0: Nou, het wordt tijd om te verhuizen dan weer, Ilona. Dan heb je weer een nieuw klushuis nodig.
1: Dan zou ik je niet meer helpen, had hij gezegd.
0: Ja, jawel. Zeg, Roelof, je bent op vakantie, hè? In Noorwegen.
2: Ja, ze zitten nu in Noorwegen voor de eerste dag, ja.
0: Mooi land.
2: Heel mooi land. We gaan er al jaren heen. En ieder jaar verlangen we er weer naar dat we erheen kunnen. Het is geweldig. Je schrijft vierkante meter gelijk. En als je rondrijdt, dan zit je weer boven in de bergen. En dan zit je weer in een dal. En dan ben je weer bij de fjord. Ja, het is geweldig.
0: Oh, fantastisch mooi. Ik wens je een hele mooie vakantie verder. We gaan alle gegevens even noteren hoe je het krijgt. En dan kun je binnenkort lekker aan de klus met je gereedschapskoffer.
2: Ja. Moet ik blijven hangen?
0: Ja, of? Dat is misschien wel handig. Ja. Fijne vakantie verder, hè?
2: Ja, oké. Okay, bedankt.
0: Boy. Hey, Nilode, dankjewel. Ja, leuk. Nou, wil je je vader ook in het zonnetje zetten? Dat kan nog steeds, hoor. Stuur je verhaal door via de app van Noord op 050-3188-288. Want zondag is het immers vader.

0: ach, word ik vrolijk van deze plaat. Peter Allen, I Go To Rio, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, na een paar natte weken eindigt deze week met twee zeer warme dagen. En op die dagen is een bui toch niet uitgesloten. Zeker morgen niet, om droog over te komen. Kijk, menigeen snel even in de weerapp. We hebben natuurlijk Harma Boer, straks om 19:15 weer bij ons. En ook online bij ons op de site. Meerdere malen per dag een update van het weer. En je hebt die weerapps, hè? Buienradar, buienalarm. Je hebt ongetwijfeld nog wel meer.
2: KNMI.
0: Die hebben soms heel nauwkeurig wanneer een bui valt. Maar kunnen er ook behoorlijk naast zitten. Afgelopen week heb ik toch een paar keer gehad dat ik dacht, nou, ik kan wel op fiets. En dat ik dan toch volledig nat het aankomt op de plek van bestemming. In Gelderland deze week hebben ze ook nog een probleem daarbij gekregen. Dat is wel bijzonder. Een rij bomen namelijk verstoort daar de weerradar van het KNMI in Herwijnen. Ze zijn precies op de verkeerde plek. Met als gevolg, er is een strook waar het volgens de app of regent of droog is, terwijl het net andersom is.
2: Oh ja.
0: Ja, dus daar moeten ze iets doen. Een verzoek tot snoeien is bij de gemeente neergelegd inmiddels voor dat ding. Nou,
2: ja.
0: Los daarvan. Wat is nou handig? Ik vaar regelmatig toch wel op de weer-apps, zeg maar. Om even te kijken, kan ik naar buiten? Kan de was naar buiten? Dat soort dingetjes.
2: Mm-hmm.
0: Maar werkt naar de lucht kijken niet gewoon veel beter? En dat is dezelfde dan ook in het lopend vuur. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weer-app.
3: Ja, dan moet je wel weten waar je op moet letten natuurlijk, hè?
0: Ja, maar vroeger hadden we ook geen weer-app. Keek ook een beetje naar buiten, nou, ik wel, droog over,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, ja. Als de zwaluwen laag vliegen, dan vraag ik altijd nog aan mijn familie, ja, wat betekent dat nou? Wordt het dan mooi of slecht weer? Nou, dan weten zij me allemaal te vertellen.
2: Even een boekje met weerspreuken erbij pakken.
0: Ja, maar één zwaluw brengt nog geen zomer, Sergei. Nee, bijvoorbeeld, hè?
3: Dat weet ik, maar je moet wel, je kan wel naar die lucht zitten te kijken, maar dan moet je wel weten waar je op moet letten natuurlijk. Ja,
0: donkere wolken.
2: Gisteravond zat ik even naar de lucht te kijken en het was ontzettend donker in een bepaalde richting. En we wilden nog even een stukje fietsen, even naar de supermarkt. En toen dachten we, ja, zullen we nou gaan of niet? Het was hartstikke donker. Echt dreigend. Het zou me zo onweer kunnen zijn. Maar nou ja, goed, we hebben even op het weer-apps gekeken. En die beloofden ons dat dat niks zou vallen. En dat was inderdaad het geval.
0: Oh, oké. Okay, ja.
2: Oh. Dus ja, het kan van beide kanten uit. Maar ja, feit is dat de atmosfeer gewoon momenteel vrij onrustig is. Dus dan kunnen buien zomaar opeens oppoppen natuurlijk. Ja,
0: het kan zo ook snel weer, als je in die weer-app ook kijkt, dan eens zie je een bui en een kwartier later is hij weg. Of heel klein, of andersom.
2: Precies, ja.
0: Nou, naar de lucht kijken werkt beter dan de weer-app, is ons op het vuur.
3: En we zijn heel benieuwd hoe dat er bij jullie zit. Wat doe je zelf? 050-3188-288. Bellen of appen. Ik zit voor je klaar. Kom maar op. Het Lopend Vuur is er natuurlijk ook vandaag weer terug te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord. Daar kun je dus ook terecht om je reactie even achter te laten.
0: En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Dat kan de hele dag. Tussenstandje nu. 73% van de stemmen zegt eens tegen de stelling, naar de lucht kijken werkt beter dan de weer.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend Vuur.
0: Dat is een collega van ons jarig, Reinder Smit.
3: Oh.
0: Ja, onze huishistoricus. Straks horen we hem weer.
3: Leuk, ja.
0: Met ons spelletje, wat is dat? Na achter kun je een weerstation winnen. Reinder wordt 65 vandaag.
2: Nou, van harte.
0: Ja. Ja. Henny Huisman is ook jarig.
3: Oh.
0: Snuitje. 75 wordt hij vandaag. Irene Moors, ook bekend vroeger van de televisie. Tegenwoordig komt ze nog wel af en toe voorbij, maar niet zo vaak meer. Ze wordt 59 vandaag. Acteur Soy Kroon is jarig. 31, net als Egbert Jan Weber, opgegroeid in Haren overigens. Speelt hij veel Nederlandse films en series. 45 geworden vandaag. Kathleen Aert van K3 is jarig.
3: Oh, proficiat.
0: Haar 48ste verjaardag. Ze heeft nog net een hele serie concert achter de rug. Flink gecashed. En ze heeft aangekondigd dat dat ook echt haar laatste keer op het podium was. Dat was de blonde, hè?
2: Van ja.
0: 48 worden vandaag. En het is de verjaardag van Paul McCartney.
3: Oh.
0: Die viert zijn 84ste verjaardag. Even kijken, hoor. K3 of de Beatles.
3: Nou, dan weet je het wel.

0: mooi dit, hè, op de verjaardag van Paul McCartney. De Beatles, natuurlijk de Beatles. En The Long and Winding Road. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat heb je zo voor ons?
1: Ja, dan hoor je welke schrijver met Groningse roots gisteravond een zilveren griffel heeft gekregen voor het mooiste kinderboek.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Het is precies 19:30, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. In een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht twee overleden personen aangetroffen. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog niet bekend. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek in en om het huis. Zometeen horen we meer van verslaggever Rick Russen die ter plaatse is. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder extra miljarden investeringen in nieuwe hoogspanningsverbindingen mogelijk is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt netbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Het advies zou het realiseren van de Nederlandse kernenergieambities zeer onzeker maken. Want voor de regio is de bouw van kerncentrales in Groningen onbespreekbaar omdat er geen draagvlak voor is. Het kabinet gaf eerder aan Groningen te willen ontzien vanwege de schade door de gaswinning. Ook Borselen, waar al een kerncentrale is, Terneuzen en de Tweede Maasvlakte zijn in beeld voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Volgens de Volkskrant maakt het kabinet morgen meer bekend en wil het kabinet in september een besluit nemen over de locatie voor de bouw van de twee nieuwe kerncentrales. In de gemeente Oldambt zijn gisteravond vier wethouders geïnstalleerd. Drie van hen, Erich Wunker, Gert Engelkens en Ger Klein, zaten voorheen ook al in het college. Maar CDA Tim van Borselen is nieuw en neemt het stokje over van Jurie Nieboer van de Partij voor het Noorden. Toch hoeft van Borselen niet te wennen aan de titel wethouder van Borselen.
7: Klinkt eigenlijk niet eens nieuw. Kijk, voor mijzelf wel. Maar mijn vader is het geweest, ooms van mij zijn het geweest. Dus de naam wethouder van Borselen is een voortzetting van.
1: Een busje is gisteravond op de jachtlaan in Delfzijl in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en politieagenten hebben de bestuurder in de boeien geslagen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Naast het voertuig raakte ook een verkeersbord beschadigd. De 32-jarige Pim Lammers, die werd geboren in Groningen, heeft gisteravond een zilveren griffel gekregen. De zilveren griffels en percelen zijn de belangrijkste juryprijzen voor de best geschreven en mooist geïllustreerde kinderboeken. Lammers ontving in de categorie poëzie een zilveren griffel voor zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan? En dat was alweer zijn derde zilveren griffel. Hij vertelt wat volgens hem een goed kinderboek maakt.
8: Ik denk dat voor mij heel belangrijk is dat ik kinderen serieus neem. Dus dat ik niet met kinderen praat op een kinderachtige manier, want kinderen zijn daar gewoon heel erg allergisch voor. Maar dat ik ze serieus neem. Dus dat ik ook moeilijke onderwerpen niet uit de weg ga. Nou, neem zoiets als de dood bijvoorbeeld, of klimaatverandering. Of pesten, dat soort onderwerpen.
1: En de komende 3 dagen zijn de Nationale Archeologiedagen. In Groningen wordt daar op een bijzondere manier invulling aan gegeven. Iedereen die dat wil, mag komende zaterdag meedoen aan archeologisch onderzoek. Er is namelijk nog grond uit de middeleeuwen dat nog niet gezeefd en doorzocht is. De grond komt van opgravingen uit 2022 aan de voet van de Martinitoren, zegt Felicia Kalkman van de gemeente.
9: Grote Markt, dat is toen ook al in de middeleeuwen zo'n druk bezochte plek geweest. En soms gooide iemand eens een keer een kapotte beker op de grond, of ze verloren een keer muntje geld.
1: Meedoen kan zaterdag van 10 tot 4 uur in de Kreupelstraat in de stad. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl.

0: Wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
1: Oh nee, mam.
0: Dus advies van Anneke? Kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Carwash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Zet alle vaders in vuur en vlam met de stalen tuinhaard Fancy Flames van Escher Design. Zo zit pa er deze zomer lekker warmpjes bij. Nu bij Bauhaus voor maar €59. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Pasveer.
8: Goedemorgen, Rob zei het zojuist al. De politie heeft 2 overleden personen vannacht aangetroffen in een woning aan de Meerhoven in de wijk Meerstad bij Groningen. Zometeen hoor je verslaggever Rick Ruschen daarover.
9: Goedemorgen, Edwin.
10: Hallo, Edwin. Goedemorgen.

0: half acht. Je hoort het al in ons nieuwsoverzicht. In een woning aan de Meerhove in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen aangetroffen. De politie heeft de straat afgezet, doet onderzoek in en om de woning. Verslaggever Rick Ruschen is daar. Rick, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, is al duidelijk wat daar gebeurd is?
1: Nee, daar is nog helemaal niks duidelijk. De politie doet hier nu volop onderzoek bij de woning. Ze doen buurtonderzoek. Ik zie heel veel agenten hier lopen, rechercheurs lopen hier ook. En wat verder opvalt, dat het vrij rustig is hier op straat. Het is niet zo dat de hele buurt is uitgelopen om te kijken wat hier nou allemaal gaande is. De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, die vloog ook een andere buurtvrouw om de armen. Niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt. En die buurvrouw vertelde ook, ja, ik hoorde wel rond 2:30 een enorme knal. Maar het kan ook zijn de politie die naar binnen is gegaan naar de woning waar dus die 2 lichamen zijn gevonden. Nee, veel is nog niet duidelijk. We weten dat er een hond in de woning aanwezig was. En die hond is opgevangen door een van de buurtbewoners. Maar verder, ja, blijf ze nog even gissen naar wat er precies gebeurd is vannacht.
0: Ja, de woning, daar stond een te koop bord in de tuin. Die woning was net verkocht, hè?
1: Ja, als ik naar die woning kijk, dan zie je daar inderdaad ook nog een groen bord staan. Ik sta er 1,30 meter van af, maar daar staat inderdaad een bordje onder met verkocht. Dus ja, die woning is recentelijk verkocht. Ja, ik weet niet aan wie en hoe en wat, maar ja, dat is natuurlijk wel bizar.
0: Want is je dan duidelijk geworden middels de buurvrouw wat voor mensen daar woonden? Was dat een gezin of wie woonde daar?
1: Nee, daar wilden ze eigenlijk niks over vertellen. Het is wel een straat waar heel veel gezinnen wonen. Want als ik even om me heen kijk, dan zie ik ook dat ja, mensen gewoon eigenlijk doorgaan met hun leven. Want even verderop worden 2 kinderen in een kinderstoel gehesen. Ik kijk even stiekem door de ramen bij mensen. Maar ja, dan zie je wel dat gewoon het leven ook hier doorgaat. Want ja, kinderen moeten naar de school, kinderen moeten naar de opvang. Ik zie ook heel veel fietsjes hier in de straat staan, trekkertjes, kinderspeelgoed. Dus het is wel een buurt waar heel veel kinderen wonen.
0: Ja. En de politie gaat voorlopig door met buurtonderzoek daar.
1: Ja, de politie is hier druk bezig. Ze lopen hier rond, ze bellen aan bij mensen. Ze proberen toch een beeld te krijgen van ja, wat zou hier eventueel gebeurd kunnen zijn. Ze proberen natuurlijk bij iedereen informatie op te doen. Er staat ook een grote bus van de politie. Er staan meerdere politiewagens. De recherche is bezig. Ja, en wij worden eigenlijk een beetje op afstand gehouden. Dus we kunnen niet heel dichtbij komen. Er is nog niemand van woordvoering van politie bij ons geweest om iets meer te kunnen vertellen. Dus ja, tot dusver weten we niet meer dan wat we nu weten.
0: Dankjewel, verslaggever Rick Ruschen. En zometeen andere zaken. Design is namelijk uitgeroepen tot het beste creatieve bureau van Europa. En Harma is er met een warme dag na John Legend.

0: John Legend en Save Room. Het is 14 minuten voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Luchtige kleding aan vandaag, denk ik, hè?
1: Ja, lijkt me wel. Ook al zucht er op dit moment een beetje weer wat rijdt nu. Want ik schroef nog een wat bewolking over van nu het westen. Nou, en over 2 uurtjes is daar ook weer weg. Ja, en dan wordt het een dag met nu wat zon, hoor. Vanmiddag wel weer wat stolbewolking, maar de temperatuur die bouwt flink wat winst. In vergelijking met gisteren alweer, waar met een zwakke tot motige wind uit zuidwest tot noordwest wordt 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht opklootst, er zou een enkele bui in vuur komen met een minimum van 18, 19 graden. In muiden wordt het dag met flink wat zon. De wind zwak tot motig uit zuidoost tot lote zuidwest brengt 30 tot 33 graden. In de avond en nacht een kans op regen en onweer.
0: Dankjewel. Ja, een prijs winnen is altijd leuk, maar hem dan ophalen in Bulgarije misschien nog wel leuker. Het Groningse creatieve bureau Design mag zich een jaar lang European Design Agency of the Year noemen. Wat dat betekent, ga ik vragen aan eigenaar René Blokzijl. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, de Agency of the Year, dat is een prestigieuze onderscheiding, wordt gezegd. Waarom is dat een prestigieuze onderscheiding?
2: Ja, kijk, we leven op dit moment een beetje in de tijd van het wereldkampioenschap voetbal natuurlijk. En ik denk dat je deze prijs in ons vak kunt vergelijken met een Europees kampioenschap. Hè, of een Champions League of de Oscars in de filmwereld. Ik denk dat je die vergelijking mag treffen. En als wij dan als Gronings Bureau zo'n Europese hoofdprijs winnen, op dat podium die erkenning krijgen. Ja, daar zijn we natuurlijk super trots op.
0: Waarom hebben jullie hem gekregen?
2: Ja, dat is. We hebben maar liefst 3 awards gewonnen. Je moet je voorstellen, voor de European Design Awards zend je als bureau werk in waar je trots op bent. En dat doen honderden bureaus uit heel Europa. En tussen die bureaus zitten trouwens ook heel veel van mijn eigen helden van vroeger toen we met dit bureau begonnen. Dus dat is altijd heel erg mooi om met die mensen op het podium te staan. Maar we hebben 3 awards gewonnen voor 2 van onze inzendingen. Notabene voor Groninger opdrachtgevers. Forest Wave en Landschapswerkplaats. Dat is een touwkonstproject van het Nationaal Programma Groningen. We hebben goud, zilver en brons gewonnen. En dan zit het zo in elkaar, dat is in de categorie branding. En de categorie branding is de zwaarst bezette categorie tijdens deze European Design Awards. En op basis van een hele formule die daaronder ligt, zijn wij vervolgens uitgeroepen, ja, tot onze grote verrassing, tot Agency of the Year.
0: Ja, daar had je geen rekening mee gehouden.
2: Nee, die hadden we absoluut niet zien aankomen. Je weet van tevoren dat je genomineerd bent voor een awards. En dan hoop je dat je in de prijzen mag vallen. Vorig jaar wonnen we brons bij de eerste keer dat we meededen. Ja, en dat je dan nu goud, zilver en brons wint. Ja, dan sta je al te stuiteren, kan ik je vertellen. En als je dan vervolgens op het slot van de avond, op het moment suprem, dat de hoofdprijs bekend wordt gemaakt van European Agency of the Year. Als je dan door hebt in het praatje van de voorzitter van de jury, dat het wellicht jouw kant op komt. Ja, toen waren we in extase.
0: Ja. Ja. Ja. En opent dat dan ook deuren voor andere opdrachten als je deze Europese prijs pakt?
2: Ja, dat durf ik je niet te zeggen. Ik denk maar heel nuchter, het zal zeker niet tegen je werken, toch?
0: Ja,
2: maar laten we hopen dat dit zichtbaarheid krijgt, dat mensen doorhebben dat er goede bureaus in Groningen zitten. Want wat nog wel leuk is om te vertellen is, wij waren niet het enige bureau uit Groningen dat daar op het podium stond. Ik denk dat we trots mogen zijn op de creatieve sector in het noorden. Groningen Home of Talent zeggen we volgens mij tegenwoordig. Want er stonden nog 2 Groningen bureaus op het podium. G2K.
0: Ja.
2: G2K uit Groningen won zilver. En het kunstenaarsduo Paul en Albert wonnen brons met heel mooi werk. Dus 3 bureaus uit Groningen vertegenwoordigd in Bulgarije op het hoogste podium. Dus ja, ik denk dat aangeeft dat de creatieve sector in Noord-Nederland van een hoog niveau is.
0: Ja.
2: En dat organisaties en overheden voor hun werk geen bureaus uit de Randstad hoeven te selecteren. Ja.
0: Geen Amsterdam, Londen of Berlijn, maar gewoon Grun, zeg maar.
2: Ja, precies.
0: Ja. precies. En jullie zijn gelijk maar met het hele bedrijf die kant op gegaan, hè?
2: Ja, wij hebben ook nog het mooie feit dat we dit jaar ons 30-jarig bestaan vieren. En Frank, mijn compagnon en ik dachten van ja, wat is nou mooier als je weet dat je 3 keer genomineerd bent. Laten we dan als jubileumfeestje voor onszelf met z'n allen die kant op gaan. Maar ja, zo'n groot feest zou worden hadden we van tevoren nou ook weer niet verwacht.
0: Nee. Bijzonder bedrijfsuitje, zullen we maar zeggen.
2: Ja, exact. Ja, ja. Wat anders dan een bootje naar Schier.
0: Ja. Ja. Hartelijk dank dat jij even in uitzending wilde komen.
2: Graag gedaan, dankjewel.
0: Joe, boy, René Blokzijl.
2: Bye.

0: Party.
1: Lopend vuur.
0: Gaat vandaag over het weer, of de weer-app beter gezegd. Want die kan er nog wel eens naast zitten. Maar is ook soms heel handig natuurlijk om te weten of er regen aankomt. Als je onderweg gaat naar de lucht kijken. Werkt beter dan de weer-app, is ons lopend vuur, Sergej.
2: Nou, Ineke Tonkers die gebruikt beide. Dus de weer-apps en haar eigen gezonde verstand en haar ogen. En Arend Klinkhamer zegt, ja, de weerberichten achteraf, die kloppen meestal wel. Ja, dat is vaak zo, dat is makkelijk natuurlijk. Koos Kleveringa, die is niet zo van de weer-apps. Af en toe naar de lucht kijken, dat is veel beter. Pas dan wel op dat je niet tegen een lantaarnpaal aanloopt. Ja, je moet natuurlijk ook voor je kijken. Martin Wieringa, die zegt, ja, dus één ding dat zeker is, een weer-app zaait alleen maar paniek in zijn ogen. En Sari Hofman, die zegt, ja, naar de lucht kijken, dat deed Pelle Boer ook altijd. En Ineke Tonkers reageert daar weer op. En die zegt, ja, ik vraag me wel eens af wat Pelle Boer van al deze nieuwe ontwikkelingen gevonden zou hebben. Dat was natuurlijk ook echt een vakman natuurlijk.
0: Ja, die gaf daar altijd een cijfer bij. Mooi is dat, hè? Ja. Pelle Boer. Even kijken. Oh, je kunt reageren. Doe dat. 050-3188-288. Een stem via rtvnoord.nl. En de app van Noord vind je trouwens ook ons weerbericht. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weer-app. Daar is 74% van de stemmers het mee eens. Straks na 8 uur komt er een kerncentrale in Groningen. Nu Dolly Parton, 9 to 5.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches are looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 8 uur.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
13: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
12: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
14: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
12: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
16: De politie heeft vannacht dus 2 overleden personen aangetroffen in een woning aan de Meerhoven in Meerstad. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog onbekend, zegt verslaggever Rick Ruschen.
17: De politie is hier druk bezig. Ze lopen hier rond, ze bellen aan bij mensen. Ze proberen toch een beeld te krijgen van wat zou hier eventueel gebeurd kunnen zijn. Ze proberen natuurlijk bij iedereen informatie op te doen. Er staat ook een grote bus van de politie. Er staan meerdere politiewagens. De recherche is bezig.
16: De brug bij Dorkwerd werkt sinds eind gistermiddag weer. De brug kwam maandag door de harde wind, scheef naar beneden en ging niet goed dicht. Volgens Rijkswaterstaat is het probleem voor nu opgelost, maar wordt nog gekeken naar een oplossing voor de lange termijn. En op de jachtlaan in Delfzijl is gisteravond een busje in de berm beland. Politieagenten hebben de bestuurder in de boeien geslagen. Waarom is niet duidelijk. Meer nieuws, straks om 8:30.
15: En Radio Noord Verkeersinformatie, Sergej in het Veen.
18: Ja, daarvoor kijken we even op het spoor. Vanwege een aanrijding in de buurt van Buitenpost is er op dit moment nog steeds geen treinverkeer tussen Groningen en Buitenpost. Reizigers die kunnen de gewone lijnbussen gebruiken. Je bent dan 1,5 uur langer onderweg om in Buitenpost te komen. Vanaf daar rijden de treinen wel gewoon naar Leeuwarden. Arriva verwacht de dienstregeling vanaf 9:30 vanmorgen weer te kunnen hervatten.
19: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
22: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
23: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
24: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
25: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
26: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen. De Eemshaven is de enige locatie in ons land waar het technisch en zonder extra kosten mogelijk is twee nieuwe kerncentrales te bouwen, zegt TenneT.

0: Roberto Giacchetti en de Scooters. En I save the day. Het is 8 minuten over 8. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder extra miljarden investeringen in nieuwe hoogspanningsverbindingen mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt netbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanmorgen. Verslaggever Robert Pastoor, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Is dit een verrassend advies?
1: Ja, dit slaat in als een bom op het provinciehuis. Dat kan bijna niet anders. En bij de gemeente het Hoge Land. Want daar is natuurlijk tijden gezegd, en ook door het ministerie zelf, ja, wij kijken naar de Eemshaven omdat we alles juridisch willen uitsluiten. Dus als we dan zometeen met een advies komen, dan willen we niet dat er nog wordt gezegd door mensen, door advocaten bijvoorbeeld, van hé, maar waarom hebben jullie daar en daar, waaronder de Eemshaven dus, niet gekeken? Dus er is altijd gezegd, wij doen dit eigenlijk voor de vorm, maak je maar niet bang, zeg ik dan in mijn eigen woorden. Zover zal het wel niet gaan lopen. Ja, en dat dus nu blijkt dat Tennet, de netbeheerder, zegt vanuit systeem en kostenefficiëntie adviseren we om de inpassing van een nieuwe kerncentrale niet in Zeeland, maar in de Eemshaven te doen. Ja, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een klap in het gezicht.
0: Ja, is Groningen dan zand in de ogen gestrooid?
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Want er is hier in de afgelopen tijd op het provinciehuis in Provinciale Staten wel veel om te doen geweest. Misschien weet je het nog, maar de provincie heeft bijvoorbeeld ook bijna een halve ton aan geld, €470.000 gekregen van het ministerie, om te werken aan kennisopbouw rondom kernenergie. Toen werd al gezegd in Provinciale Staten, neem dat geld nou niet aan. Want waarom zou je geld aannemen voor iets wat je helemaal niet wil? Nou, toen heeft de gedeputeerde altijd gezegd van nee, zo vaat loopt dat niet. Wij kunnen daar bijvoorbeeld ook advocaten voor gaan inhuren om te zeggen, wij willen dit niet. Dus ja, als je het in dat licht bekijkt, toen waren er al fracties die zeiden van niks van dat geld weten, uppakee, gewoon terugstorten. Niet moeilijk doen. En daar werd op het provinciehuis wel een beetje anders tegen aangekeken. Ja, en met die eerste opmerking van ja, wij doen dit voor de vorm, want we moeten juridisch alles uitsluiten, kan je toch misschien wel een beetje zeggen dat er sprake is van zand in de ogen strooien. Ja, zeker met dit advies.
0: Of zou het kabinet ook verrast zijn door het advies van Tennet?
1: Ja, dat is natuurlijk lastig. Wij beschikken zelf niet over die stukken. Maar de minister heeft eerder altijd gezegd van ja, wij willen ook niet dat het naar de Eemshaven komt, gezien de afspraken die we eerder hebben gemaakt. Dus ik sluit inderdaad misschien ook niet uit, zeg ik zonder dat wij het advies zelf in handen hebben, dat dit misschien ook wel een verrassing is voor het kabinet.
0: Ja, want is Borselen, waar de meest logische plek leek, is dat dan echt dan op deze manier dan buiten beeld volgens Tennet?
1: Nou ja, daar is het in elk geval lastiger om het te gaan realiseren. Want ik begrijp uit het stuk van de Volkskrant, en dat is ook eerder gezegd, dat Zeeland het helemaal niet zo erg vindt. Want die hebben tenslotte al een kerncentrale. Maar volgens het stuk uit de Volkskrant staat er dat het daar echt wel grote technische bezwaren zijn om daar weer 2 nieuwe kerncentrales erbij te gaan bouwen. Ja. Dus in dit opzicht, de Eemshaven lijkt gewoon echt de meest ideale plek, hoe wrang het ook is.
0: Ja, maar daar is geen draagvlak voor in Groningen.
1: Nee, daar is zeker geen draagvlak voor. Want onlangs is de omgevingsvisie aangenomen. Nou, dat is een document waarin staat wat er wel en niet kan in Groningen, om het maar even plat te slaan. En daarin staat heel erg duidelijk dat er geen ruimte is voor kernenergie. Eergisteren is nog een ander rapport gepresenteerd op het provinciehuis, de zogenoemde energiemix. Dus waar haal je je energie vandaan? Of wat wek je zelf op? Heb ik ook nog de vraag gesteld, nou, hoe zit het dan, hè? Kernenergie? Toen werd het nog duidelijk gezegd, nee, daar hebben wij geen ruimte voor in Groningen. Dus ja, ze willen daar, en dat standpunt gaat ook niet veranderen.
0: Ja, dit rapport is er dus nu nog geheim overigens. En hoe gaat het dan verder nu?
1: Nou, ik denk dat de kans groot is, want dat valt ook te lezen in het artikel, dat er vrijdag meer informatie zou gaan komen. Dus dat het dan voor ligt in de ministerraad. Want de ministerraad zal er dan iets van moeten vinden. Dus het kan zomaar zo zijn dat vrijdag we meer gaan horen vanuit Den Haag. En dat ze zeggen van ja, wij zien dit als meest ideale locatie. Dat zou kunnen, maar nogmaals, wij hebben dat rapport ook niet. Maar ik denk dat er vrijdag meer duidelijkheid zal komen, in elk geval vanuit Politiek Den Haag.
0: Vrijdag is morgen al overigens. En vandaag komen ongetwijfeld ook al reacties uit Groningen, denk ik. Hè?
1: Ja, dat denk ik wel. Die gaan snel komen. En ik kan ze wel uittekenen. Namelijk dat ze echt geen kerncentrale willen. En dat nog maar een keer heel erg duidelijk gaan maken. Maar ja, Ze hebben het al heel erg duidelijk gezegd. En toch rolt dit advies eruit. Dus zeg het maar. Aan de andere kant kan je ook zeggen van ja, er wordt nu heel erg geredeneerd vanuit systeem en kostenefficiëntie. En wat dat betreft is de Eemshaven de meest geschikte optie. Ja,
0: Kan Groningen, als Groningen ligt dwars, Groningen wil het niet. Maar kan Groningen overruled worden in deze door het kabinet?
1: Ja, dat is de vraag. Die heb ik mijzelf vanochtend ook gesteld. Want met sommige dingen kan dat, hè. Dan kan gewoon het kabinet zeggen van nee, wij wijzen dat aan en dat gaat gebeuren. Ik weet niet zeker of dat in dit geval kan. Als dat gaat gebeuren, ja, nou dan weet ik niet wat bestuurders in Groningen gaan doen. Want ik zei al van dit is een klap in het gezicht. Nou, als ze dat gaan doen, dan rijden ze eerst vooruit over Groningen heen en dan weer in de achteruit. En dan nog weer een keer vooruit. Dus terwijl Groningen op de grond ligt. Dus dat kan ik me bijna niet voorstellen.
0: Verslaggever Robert Pastoor, dankjewel. En zometeen, de gemeente Groningen is van plan een schoolgebouw te kopen van het Noorderpoortcollege. Waarom? Daardoor je zo. En we spelen Wel is dat.

0: Mars en I Just Might. Toen zal het nieuws geweld door.
1: Wel is dat.
0: Kun je ook nog eens een keer een weerstation winnen vandaag. Reindersmit, de jarige Reindersmit. Waarom al gefeliciteerd, hè? Maar bij deze nogmaals. Heeft een paar opgaves voor je. En aan de hand daarvan hopen we dat je raadt wie wij zoeken vandaag in Wel is dat. Je kunt het weerstation winnen van RTV Rood. En als je het weet, dan app je ons op 050-3188-288. Over een half uurtje ongeveer bellen we één iemand terug. Na de drie aanwijzingen die het goed heeft. Maar dan moet je wel de telefoon opnemen om het weerstation te winnen. Dit is de eerste aanwijzing van Reinder.
2: Deze man mag graag zijn mening geven. En daar luisteren we al decennia naar.
0: Oh, ja. 050-3188-288. Er lopen hier ook een hoop collega's rond. Die zouden precies in dit profiel passen natuurlijk. Wij allemaal hier al een al. 050-3188-288.
2: Deze man mag graag zijn mening geven. En daar luisteren we al decennia naar.
0: En als je nog niet weet, over een paar minuutjes de tweede aanwijzing.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Marieke met het speciaal.

0: Gronings Goud van deze week. Marieke Klooster en het Speed Me. De gemeente Groningen neemt voor 10 miljoen euro een schoolgebouw over van het Noorderpoortcollege. Pand is bedoeld als tijdelijke plek voor als middelbare scholen in de stad gerenoveerd moeten worden. Wethouder Carine Bloemhoff legt uit waarom de aankoop belangrijk is.
1: Ja, als we scholen opknappen en renoveren, dan moeten de leerlingen naar een andere plek. En dat is een hele belangrijk puzzelstukje in onze aanpak. En we zijn heel blij dat we met Noorderpoort tot overeenstemming zijn gekomen dat wij het pand Horace Sikkema Singel 177 kunnen kopen.
2: Ja, hoezo kunnen zij zomaar zonder dat pand?
1: Ja, Noorderpoort en het Alpha College werken steeds meer samen, gaan ook opleidingen samenvoegen. Dus daar zit economie en bedrijfskunde in. En ze willen dat ook op een moderne manier dichter op dat bedrijfsleven vormgeven. Dus zij zullen de komende jaren gaan kijken van, hey, kunnen wij dat op een andere manier doen? En de komende 2 jaar nog in het pand blijven. En dan in de zomer 2028 overgaan naar een nieuwe locatie, waardoor wij het kunnen inzetten.
2: Nou, hoe gunstig is dat deze locatie dan vrijkomt?
1: Dat is een lot uit de loterij voor ons als gemeente. Want het is echt ingewikkeld om zoveel leerlingen op een andere plek les te geven. En dan kun je krijgen dat scholen opgeknipt moeten worden. Docenten moeten overfietsen, leerlingen moeten overfietsen. Dat is niet fijn. Dit is een pand van bijna 10.000 vierkante meter. Ja, en we moeten daar mogelijk scholen in kwijt van 1.000 tot 1.500 leerlingen. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
2: Ja, om hoeveel scholen gaat het die daar straks aan heen moeten gaan?
1: Ja, we gaan stapsgewijs een aantal middelbare scholen aanpakken. We beginnen met het Maartenscollege. Dan het Montessori Vaklyceum. Dan het Augustinus. Het Parsifal en het Gomarus. En we schatten dus in dat we dit gebouw wel 1 jaar of 20 nodig zijn om daar een mooi treintje van te maken. Eerst de ene school erin, terug naar het nieuwe gebouw, dan de andere school. Zodat we uiteindelijk onze plannen waar kunnen maken.
2: Ja, het klinkt inderdaad wel als een lot uit de loterij. Ook als je kijkt waar dat gebouw dan staat. Het is goed bereikbaar.
1: Het is een goed bereikbaar gebouw, ook ingericht voor grote aantallen leerlingen. Het ziet er gewoon nog goed uit. Zullen wel een aantal dingen natuurlijk moeten aanpassen van een mbo naar een middelbare school. Maar heel goed en direct inzetbaar.
2: Ja, want wat als dit pand niet beschikbaar was? Wat voor oplossingen moet je dan aan denken voor al die duizenden leerlingen?
1: Ja, we hebben natuurlijk meerdere scenario's bekeken. En dan kom je toch bijvoorbeeld op tijdelijke huisvesting. Nou, dat kan heel duur worden. Of ja, andere gebouwen en dan deels inzetbaar. Dus het opknippen van scholen over meerdere locaties. Dat soort zaken moet je aan denken. Ja, nogmaals, omdat dit gebouw vrij kwam en we wisten dat het Noorderpoort eruit wou. Ja, was dit een hele goede deal voor ons en voor het Noorderpoort.
0: Wethouder Carine Bloemhoff van Stad van de gemeente Groningen in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven voor het plan.
3: Wel is dat.
0: We hadden zojuist de eerste aanwijzing van de jarige Rijn de Smit.
4: Deze man mag graag zijn mening geven en daar luisteren we al decennia naar.
0: Ja, nou, naar wie luisteren we graag wiens mening en wie is het toch niet?
5: Nou, moet je eens opletten wie er binnenkomt. Ja? Hein Bloemink wordt genoemd.
0: Ja!
5: Onze vaste gast in het nieuwspanel op de vrijdagochtend. Gerard komt daarmee, maar Gerard, ja, het klopt wel, maar het is niet de persoon waar we naar op zoek zijn.
0: Misschien dat aanwijzing nummer 2 gaat helpen.
4: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkspoot.
0: Ja, dat valt hij af. En 050, weet ik niet. En 050-3188-288 is ons appnummer voor het weerstation van Radio Noord. Als je het nu weet.
4: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkspoot.
3: Wel is dat.
0: Zometeen ons nieuwsoverzicht. Wat zit erin, Rob?
6: In Nieuwe-Pekela is een decennia oud mysterie ontrafeld. Welk mysterie? Dat hoor je zo.
4: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkspoot.
0: 050-3188-288, het appnummer van Noord. En mocht je er niet uit zijn, er komt nog 1 aanwijzing, hè, straks na 8:30. 's Ochtendploeg op Noord op deze warme donderdag met Stevie Wonder en I Wish.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja,
2: wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja,
4: lekker.
3: Ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: 1 minuut over 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De politie heeft vannacht 2 overleden personen aangetroffen in een woning aan de Meerhoven in Meerstad. Wat er is gebeurd is nog onbekend. De politie heeft de straat afgezet en doet onderzoek in en om de woning. Zo wordt met buurtbewoners gepraat. Verslaggever Rick Ruschen sprak eerder vanmorgen ook met een buurtbewoner.
11: En die buurvrouw vertelde ook, ja, ik hoorde wel rond 2:30 een enorme knal. Maar het kan ook zijn de politie die naar binnen is gegaan naar de woning waar dus die 2 lichamen zijn gevonden. Nee, veel is nog niet duidelijk. We weten dat er een hond in de woning aanwezig was. En die hond is opgevangen door een van de buurtbewoners. Maar verder, ja, blijf er nog even gissen naar wat er precies gebeurd is vannacht.
10: Zometeen schakelen we weer met Meerstad naar verslaggever Goos de Boer. Vanaf vanochtend 10:00 is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het KNMI geeft die waarschuwing omdat het zeer warm en benauwd wordt. Morgen wordt de warmste dag met 31 tot 33 graden in onze provincie. Maar ook de dagen erna is het nog warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen daar gezondheidsklachten door krijgen. Een busje is gisteravond op de jachtlaan in Delfzijl in de berm terechtgekomen. Hulpdiensten kwamen te plaatsen. Politieagenten hebben de bestuurder in de boeien geslagen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Naast het voertuig raakte ook een verkeersbord beschadigd. In de gemeente Oldambt zijn gisteravond 4 wethouders geïnstalleerd. 3 van hen, Erich Bunker, Gert Engelkens en Ger Klein, zaten voorheen ook al in het college. Maar CDA'er Tim van Bosselen is nieuw en neemt het stokje over van Jurri Nieboer van de Partij voor het Noorden. Van Bosselen krijgt onder meer de portefeuille jeugd en jongeren.
12: Ik ben ook jongste collegelid, dus misschien dat ook. Maar dat vind ik ook echt mooi en super interessant om daarmee mee aan de slag te gaan. Kunst en cultuur, evenementen, bibliotheken is ook een onderdeel. En ik zit geregeld ook ergens in een theater of iets anders. En dat vind ik ook hartstikke mooi om daar nu ook bij betrokken te zijn. En de landbouw ligt mij toch ook heel erg aan het hart. Dus ik ben heel blij dat we de landbouw weer een duidelijke plek hebben kunnen geven. Want is ook echt gewoon een landbouwgemeente.
10: Het Groningse reclamebureau Design is uitgeroepen tot het beste creatieve bureau van Europa. Het bureau kreeg die prijs overhandigd in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Dat hoefde het Groningse bedrijf grote reclamebureaus uit onder meer Amsterdam, Londen en Berlijn af, vertelt eigenaar René Blokzeil.
13: Nu pak je maar liefst 3 awards. Hè. We winnen brons, zilver en goud. En goud ook nog eens in de meest prestigieuze categorie.
10: En in Nieuwe-Pekela is een decennia oud mysterie ontrafeld. Op basisschool Groen van Prinsterer stond al sinds mensenheugenis een geheimzinnige kluis achter twee klapdeurtjes onder het koffiezetapparaat. Niemand wist wat erin zat en ook een klein bouwcameraatje door het sleutelgat bood geen uitkomst. Nadat de school er al weken naartoe leefde, opende een slotenmaker gisteren eindelijk de kluis. Bleek tot teleurstelling van de kinderen geen schat, maar een stapel oude handgeschreven documenten in te liggen. Zag ook burgemeester Jaap Kuin.
4: Ik wil jullie wel feliciteren, want ik was wel een beetje zenuwachtig vanmorgen.

0: Buitenpost. Reizigers die daar wel naartoe willen kunnen gebruik maken van de gewone lijnbussen. Vanaf daar rijden de treinen wel gewoon weer door naar Leeuwarden. Je bent in elk geval 1,5 uur langer onderweg. Riva verwacht vanaf 9:15 vanmorgen weer volgens de dienstregeling te kunnen rijden.
1: En wie wil het weerstation van Radio Noord winnen? 050-3188-28 is ons appnummer. En de vraag is, wel is dat?
2: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkspoot.
3: Raamdecoratie op maat gemaakt.
4: Timpweg.
3: Eigen productie- en montagedienst.
4: Timpweg.
3: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
5: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
6: Mijn koffer?
5: Ja, we gaan op wereldreis.
6: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
5: Op Rockledice, van 24 tot en met 28 juni. Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
6: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
8: Voordeelhaartjes.nl. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
9: Riga!
11: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
9: Riga!
11: Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: De Ochtendploeg
13: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen. Wat is er vannacht gebeurd in Meerstad? In een woning heeft de politie vannacht 2 doden gevonden. Je hoorde Rob er al over praten. Verslaggever Goos de Boer praat ons zometeen bij. Wat?

0: Coldplay in de ochtendploeg en Viva La Vida. Ja, in een woning aan de Meerhoven in Meerstad zijn afgelopen nacht 2 overleden personen gevonden. Je hoorde daar al een nieuwsoverzicht over. Politie doet onderzoek, verslaggever Goos de Boer is daar. Goos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er al iets meer bekend over wat er nou precies gebeurd is?
1: Wat er exact gebeurd is en waarom deze mensen op het leven zijn gebracht, dat is niet duidelijk. Er is wel wat meer duidelijkheid, hè, door met mensen hier te praten over wie daar wonen en wie het slachtoffer zijn. Er woonde een echtpaar met een puberdochter. En de ouders zouden zijn overleden. Ik heb net gesproken met een familielid, die woont eigenlijk in dezelfde straat. Die hoorden vannacht om 2 uur hoorden ze een enorme knal. En een jaar later hebben ze ook meegekregen dat de dochter naar een andere plek is gebracht. Dus met andere woorden, dat de slachtoffers... Ja, daarbij gaat het om een echtpaar. En er is verbazing al om in deze straat. Jeetje, hoe is het mogelijk hier? Wat is daar aan de hand? Dat zijn alle reacties die je horen. Want ja, het is een kinderrijke buurt. Mensen brengen hun kinderen... die brachten hun kinderen zo pas naar school. Blijven even bij de linten van de politie staan. En iedereen is in opperste verbazing dat dit is gebeurd. En ja, vragen zich ook af van, ja, hoe dan? Wat is daar nou in dat huis? Wat heeft daar plaatsgevonden? Ja, het was een gezin, woonde hier eigenlijk al heel lang. De dochter, ik heb met wat jongens gesproken, die hebben bij haar in de klas gezeten. Daar was eigenlijk, ja, zij was gewoon een puber eigenlijk. En ze had een bepaald gedrag, maar er was puberaal gedrag. Maar verder niks aan de hand eigenlijk. En ja, als het over het huis gaat, dat hoor ik dan ook. Er staat inderdaad een bordje op verkocht. Die is inderdaad verkocht. Heeft al een keer eerder in de verkoop gestaan. En dat had ermee te maken dat mensen hier verderop... wordt helemaal weer een nieuwe wijk, nieuwe huizen enzovoort worden daar gebouwd. Dat is de driehoek. En daar zouden ze een huis hebben gekocht. Dus het is wat dat betreft hier ter plekke één groot mysterie.
0: Ja, en wat gebeurt er aan dit moment?
1: Nou ja, de politie is druk bezig met onderzoek. Alles is afgezet met linten. Buurtbewoners staan van een afstandje staan te bekijken. En ja, wij wachten op een woordvoerder van de politie die misschien iets meer zou kunnen zeggen van wat daar nou aan de hand is geweest. Dus het is eigenlijk afwachten of er wat duidelijkheid komt wat voor drama zich daar heeft plaatsgevonden. Want dat is wel duidelijk. Dat is een vreselijk drama natuurlijk. Wat daar is gebeurd achter het huis waar ik nu een stukje van afsta.
0: Dankjewel, verslaggever Goos de Boer in de wijk Meerstad in Groningen.

0: toen hij uit de Police stapte, maakte hij een hoop solo-hits. En deze Sting, Love is the Seventh Way.
1: Wel is dat?
0: Ja, die zoeken wij eigenlijk.
2: Ooit was deze man die we zoeken een begaafde linkspoot.
0: Nou, we gaan nog iemand wegstrepen voor we de derde aanwijzing laten horen.
3: Ja, welke naam heel veel binnenkomt. Dat zit er echt een beetje in de voetbalhoek. Ja. Marie-Christine en Dieneke komen daar onder andere mee. Johan Derksen.
0: Ja.
3: Maar dat mag een dikke streep duren, hè?
0: Wel haar mening.
3: Ja, dat is ook een mening.
0: Oké, dan geven we de allerlaatste aanwijzing. Althans, Roed Reinder.
2: Behalve voetballen bleek deze man ook nog heel goed te kunnen schrijven.
0: 050-3-188-288. Je hebt nog een paar minuutjes om te reageren. App ons je antwoord door. Misschien bellen we jou zo wel terug.
2: Behalve voetballen bleek deze man ook nog heel goed te kunnen schrijven.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Nou, de temperatuur gaat aardig oplopen vandaag.
4: Ja, inmiddels is het al 18 graden, dik 18 graden op Lauwe Zoog. Het is nog maar 8:45. Hè. En 20 graden, een warme dag inmiddels in Nijbeerte. En de zon is er mooi bij. Het noorden van de provincie heeft wat meer bewolkt. Dat schroeft straks allemaal weg. Het lust ook deels op. Ja, en die gaat die zon gouden best down. En dan gaan we vanmiddag al oplopen met de temperatuur richting zo'n 25 graden in het Lauwersmeergebied. Tot 27 graden misschien nog wel een beetje meer in het oosten. Zuidoosten van de provincie. En de wind die is zwak tot matig, komt uit westelijk regens. Vanavond en vannacht opklaart. Ja, er zou een enkele bui in vuur komen. En een minimumtemperatuur 18-19 graden, dus lekker slopen, wat ook al nooit. En met een dag met flink wat zon. De wind zwak tot matig uit zuidoost tot zuidwest brengt 30 tot 33 graden. En in de avond en nacht een grote wordende kans op een regen- of onweersbui.
0: Een dag puff vanmorgen.
4: Jeetje. Ja, echt wel.
0: Jo, dankjewel, Abba. Jo, hoi.
2: Behalve voetballen bleek deze man ook nog heel goed te kunnen schrijven.
0: Ja, wie zoeken wij voor het weerstation van Radio Noord? Mag je nu nog snel hebben. 050-3-188-288.

0: Du bist als schönes Rien, je hoorde krudden.
1: Wel is dat?
0: Wie zoeken wij? Wie zoekt collega huishistoricus Rijn de Smit eigenlijk? De jarige Rijn de Smit. Nou, eens kijken of de volgende persoon het weet die we terug gaan bellen.
2: Rika.
0: Dag Rika, met Edwin en met Serge van Radio Noord.
3: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo Rika.
2: Ja.
0: Hoe heet je verder Rika, waar kom je weg?
2: Van der Veen.
0: Uit?
2: Hoogkerk.
0: Uit Hoogkerk.
2: Hoogkerk.
0: Uit Hoogkerk. Is het ook al warm bij jou?
2: Ja, het weer bevalt me niks zo.
0: Nee?
2: Het is te benauwd.
0: Ja, hè? Ja, het is wel benauwd inderdaad. Hè? Maar ja, die weken die we hadden met al die regen was ook niks.
2: Nee, dat is zo.
0: Nee. Want als jij het weer wil weten, kijk je dan naar Harma? Of kijk je op zo'n weer-app? Of kijk je gewoon naar de lucht?
2: Ik luister altijd naar Harma.
0: Dat is de beste oplossing om het te weten, zeg maar.
2: Ja, ik wil niet zeggen dat ze altijd gelijk heeft, maar meestal wel.
0: Het is ook de verwachting, hè? Dan weet nooit of dat helemaal uitkomt natuurlijk, hè?
2: Ja. Nee, dat is zo.
0: Goed, leuk dat we even bellen, leuk dat we even kletsen, Rika. Maar even de zaken nu. Want wie zoeken wij eigenlijk in ons spelletje? Wel is dat?
2: Jan Mulder.
4: Jan Mulder is de man die we zoeken.
0: Ja hoor.
2: Oké, hartstikke mooi.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, daar ben ik blij mee.
0: Ja, er waren inderdaad heel veel mensen die zeiden Johan Derksen. En ik moet ook zeggen dat veel van de aanwijzingen ook wel op Johan Derksen hadden kunnen slaan. Maar we zochten toch echt Jan Mulder. En jij wist dat. Hartstikke goed, Rika. Ja. Gefeliciteerd.
2: Mooi. Bedankt.
0: Je krijgt namelijk het weerstation.
2: Ik ben er blij mee.
0: Dat dacht ik.
2: Ja.
0: Dat hoor ik. Wat ga je doen vandaag? Beetje rustig aan met die warmte?
2: Ja, niet te veel, want we hebben al een beetje in de tuin al wat voorgewerkt. En omdat we al wisten dat het zo warm werd.
0: Ja, het is geen weer om te gaan grasmaaien momenteel, denk ik.
2: Nee, daarom. Nee, je moet een beetje rustig gaan, want ik zweet nou al. ik vind het gewoon benauwd.
0: Ja, wij zitten lekker in de airco hier, is heerlijk.
2: Ja, ik heb ook de airco. Oh. Die gaat ook wel aan vanmiddag, denk ik.
0: Ja, dat zou ik ook doen. Nou, dankjewel Rika. Veel plezier met de prijs. Kom binnenkort naar je toe.
2: Oké, hartstikke bedankt.
0: Yo, boy.
2: Oké,
1: wel is dat?
0: Ja, ik vroeg er al even naar. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. Sergej is ons lopend vuur. Want die weerapp die wil er ook best wel eens naast zitten. Dat je toch zeikenat aankomt als je toch denkt droog te houden via de app. Wat komt er binnen aan de reacties?
5: Nou, Richard die zegt nog, ja, een combinatie van beide. Zowel naar de lucht kijken als de weerapp gebruiken. Vaak kan je het ook wel zien hoor aan het type bewolking wat er aankomt. Onweersbuien laten zich steeds nog niet goed voorspellen. En dat kun je in de lucht wel gewoon goed zien. Peter Huizinga die zegt, ja, de beste ervaring heb ik met de Duitse weerapp. Met de Nederlandse moet je altijd nog maar afwachten in hoeverre het klopt.
0: Naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. Praat met ons mee 050-3188-288. En laat je stem ook even achter via rtvnoord.nl en de app van Noord. 74% van de stemmers is het eens met de stelling in ons lopend vuur. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. De ochtendploeg op Noord met straks weer een top 3 natuurlijk. Hè. En nu het groen, Blanks en Mr. Sunshine.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
12: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
11: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
13: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
11: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
5: Geschokte reacties nadat in een woning aan de Meerhoven in Meerstad vannacht twee lichamen zijn gevonden. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog onbekend. De politie hoopt er later vanmorgen meer over te kunnen zeggen. Verslaggever Goos de Boer weet meer over de slachtoffers.
14: Er woonde een echtpaar met een puberdochter. En de ouders zouden zijn overleden. Ik heb net gesproken met een familielid. Die woont eigenlijk in dezelfde straat. Die hoorde vannacht om 2 uur hoorden ze een enorme knal.
5: En de Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar technisch en zonder extra miljarden investeringen in nieuwe hoogspanningsverbindingen mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van netbeheerder Tennet, schrijft de Volkskrant. Het kabinet gaf eerder nog aan Groningen te willen ontzien vanwege de schade door de gaswinning. Het Rijk kan daarop terugkomen, maar, zegt verslaggever Robert Pastoor,
15: als dat gaat gebeuren, ja, nou dan weet ik niet wat bestuurders in Groningen gaan doen. Want ik zei al van dit is een klap in het gezicht. Nou, als ze dat gaan doen, dan rijden ze eerst vooruit over Groningen heen en dan weer in de achteruit. En dan nog weer een keer vooruit. Dus terwijl Groningen op de grond ligt. Dus dat kan ik me bijna niet voorstellen.
5: Meer nieuws, straks om 9:30.
4: En Radio Noord Verkeersinformatie, Sergej in het
16: Veld. Ja, nog altijd een melding op het spoor. Op dit moment is er geen treinverkeer tussen Groningen en Buitenpost. Dat komt door een aanrijding eerder vanmorgen. Reizigers kunnen gebruik maken van de gewone lijnbus om in Buitenpost te komen. Vanaf daar rijden de treinen wel gewoon naar Leeuwarden. Arriva verwacht binnen een 30 minuten weer volgens dienstregeling te kunnen rijden.
17: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
18: Riga!
19: Riga Keukens, daar word je blij van.
20: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Riga!
22: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
21: Riga!
22: Riga Keukens, daar word je blij van.
23: Het seizoen is weer begonnen.
21: Oh, lekker!
23: Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
24: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
25: Radio Noord.
26: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen. 4 nieuwe wethouders gisteravond geïnstalleerd in de gemeente Oldambt. 3 oude bekenden, 1 nieuweling. En die stelt zich zometeen even voor.
27: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
28: Goedemorgen, Edwin.

0: wakker uit een slechte droom. Je hoorde Teddy Swims en Bad Dreams. Ja, in de Halte Democratie in Winschoten zijn gisteravond 4 wethouders geïnstalleerd. Met 1 nieuwkomer erbij, Tim van Bostelen van het CDA. Het wethouderschap is voor hem niks nieuws. Het zit namelijk in de familie.
1: Wethouder van Bostelen, hoe klinkt dat?
2: Ja, dat klinkt eigenlijk niet eens nieuw. Nee, dat kijk voor mijzelf wel. Maar mijn vader is het geweest, ooms van mij zijn het geweest. Dus de naam wethouder van Bostelen ja, is een voortzetting van.
1: Okay. En kwam het eerst ook als een verrassing dat u hier in Oldambt wethouder zou gaan worden?
2: Nou ja, kijk, na de verkiezingen en de uitslag zie je wel iets ontstaan. Maar dan is het altijd nog wel een verrassing van, goh, je bent echt daadwerkelijk degene die mee mag doen in de onderhandelingen. En daar waren we enorm dankbaar en gevereerd voor.
1: Ja, wat heeft het CDA nou uit de onderhandelingen gehaald? Waar bent u het meest trots op?
2: Nou, okay, als we naar het coalitieakkoord kijken en we leggen ons verkiezingsprogramma daarnaast. En onze fractievoorzitter zei het eigenlijk ook al. Ja, dan zit daar heel veel CDA in dat akkoord. En een aantal elementen die erin zitten zijn ook wel rondom de wegen. Ik heb jarenlang als raadslid dingen geroepen over de Oudlandse weg, Gerenweg. Staat ook expliciet genoemd. Wil nog niet zeggen dat die er daarmee gelijk ligt. Maar dat is wel iets waar ik echt heel hard mijn best ook voor ga doen. En niet alleen die weg, maar alle wegen. En daar hebben we echt goede dingen over opgeschreven.
1: Ja, want u bent nu wethouder, u heeft straks de touwtjes in handen. Waar gaat u zich mee bezighouden de komende 4 jaar?
2: Ik ga me ook bezighouden met jeugd en jongeren. Ik ben ook jongste collegelid, dus misschien dat ook. Maar dat vind ik ook echt mooi en super interessant om daarmee mee aan de slag te gaan. Kunst en cultuur, evenementen, bibliotheken is ook een onderdeel. En ik zit geregeld ook ergens in een theater of iets anders. En dat vind ik ook hartstikke mooi om daar nu ook bij betrokken te zijn. En de landbouw ligt mij toch ook heel na aan het hart. Dus ik ben heel blij dat we de landbouw weer een duidelijke plek hebben kunnen geven. Want Oldambt is ook echt gewoon een landbouwgemeente.
1: En als we even teruggaan naar de jongeren, wat wilt u voor hen betekenen?
2: Ja, zoals er ook al gezegd werd vanavond hier, er is al heel veel goed in gang gezet. Maar ze hebben blijvend gewoon aandacht nodig. Daar moeten we gewoon mee aan de slag blijven gaan. En met de jongeren in gesprek van wat vinden ze belangrijk. Ook bij nieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld in Scheemda als het centrum ontwikkeld wordt. Wat vinden zij daar nou bijvoorbeeld belangrijk? Dus dat je ze niet confronteert met iets van nou, dit vinden wij voor jou goed. Nee, met hun aan de slag om hoe kun je Oldambt nou mooier maken.
1: Helder. Dan kreeg u... U en uw medewethouders nog een veeg uit de pan van Jan Kenter van de VSP over oude jongens krentenbrood. Hoe ziet u dat?
2: Ja, denk ik, dat zijn ook uitingen zoals we die kennen van de heer Kenter. En die laat ik ook vooral aan hem. Tuurlijk, we kennen elkaar al lang. Maar ik denk dat het ook gewoon van belang is om in zo'n positie te zitten. Vraagt ook een goede onderlinge samenhang. En een goede verbondenheid met elkaar. Niet alleen binnen het college, maar ook met de hele raad. En als het dan geen oude jongenskrentenbrood is. Dan wordt het best lastig als je ook op de relatie goed moet werken.
1: Heeft u er zin in de komende 4 jaar?
2: Ik heb er zeker zin in.
0: Wethouder van Bostelen neemt het over van Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden. Van hem werd gisteren afscheid genomen. De vragen werden gesteld door Jonar Venema. En zometeen in Nieuw-Pekela werd gisteren een oud mysterie ontrafeld. Doet het zit, hoor je straks. En

0: Inner Circle en Rock With You. Het is 8:15.
1: Top 3.
0: Het nationale hitteplan is in werking getreden. Kijk een beetje naar Macron is eigenlijk de boodschap. Met code geel ook vanaf 10:00. Stap maar naar buiten. Het is klam, het is warm en het wordt morgen nog veel warmer. De hitte is terug in het land na een paar kwakkelweken. En we hebben het al eerder gezegd vanochtend zeggen. We overdrijven ook gelijk weer qua weer. Hè. We gaan van steeds regen naar...
1: Uiterste.
0: Ja, een beetje te warm. Ja. Hitte, daar hebben we het al vaker over gehad in onze top 3. Maar ja, het is vandaag...

0: kennen van
1: het liedje, Hans.
0: Ja, Maria Magdalena zong ze ook. In the heat of the night. Oh, Albert, Adrie, Willem komen met Lucas en Gea. En ook deze is leuk, van Galaxy Link. Can I believe we're gonna have a long hot summer? 050-3188-288. It's gonna be a long hot summer. 050-3188-288. Wat kunnen we draaien straks in onze top 3 over de hitte?

0: Mel Smith, Niall Horan en Drive Safe. We gaan naar Nieuwe Pekela. Daar is een decennia oud mysterie ontrafeld. Op basisschool Groen van Prinsen stond namelijk al sinds mensheugenis een of andere mysterieuze kluis. En niemand wist wat erin zat. Tot gisteren. De hele school leefde er al weken naartoe. En toen werd het geheim onder toeziend oog van de burgemeester eindelijk onthuld.
1: Daar staat hij dan, ergens in de hal van de school onder het koffiezetapparaat. Een mysterieuze kluis die misschien wel honderden jaren oud is. Niemand die weet wat erin zit. Ook leerkracht Bernard Westerholt heeft geen idee.
2: Ja, dit is hem, ja. Ja, die kwamen we tegen, we waren aan het koffiezetten. En op een gegeven moment deed ik de grappige deur eens even open en kwamen we kluis tegen. Dus we weten echt niet hoe die komt. En de vraag is, wat zit erin?
1: De afgelopen weken mochten de kinderen meedenken. Via een speciale site lieten de leerlingen hun fantasie de vrije loop. En dat leverde nogal uiteenlopende ideeën op.
3: Ik denk oude schoolboeken. Wapens van de Tweede Wereldoorlog, denk ik.
4: Oude muntjes van vroeger.
5: Er zat met geld erin of zo.
1: De spanning op de school in Nieuwe Pekela is dan ook om te snijden. Want het moment van de waarheid is nu echt aangebroken.
2: Vandaag komt de slotenmaker en die maakt hem open. En ik hoop stiekem wel dat er iets in zit.
1: Spannend, hè, jongens? Ja! Dan is het moment daar. Om de rust te bewaren gaan alleen meester Bernard en de slotenmakers naar de kluis. De kinderen blijven achter in de aula, maar kijken via een live videoverbinding ademloos mee op het grote scherm.
6: Ja, daar komt ie.
1: De slotenmaker zet zijn gereedschap op het slot.
2: Wow, heel veel oude dingen. Nou, ik zie hier 1918 en ik zie hier een heel oud boek.
1: Geen goudstaven of wapens, maar historische documenten. De kluis blijkt tot een nok toe vol te zitten met stokoude boeken en papieren. Wat er precies in staat, moet nog grondig worden onderzocht. Maar het oudste document dat Bernard tevoorschijn haalt, stamt uit het jaar 1858. Hij loopt met de documenten naar de aula en de kinderen beginnen te juichen en te klappen.
2: Kijk eens!
1: Niet alleen de school viert feest, ook burgemeester Jaap Kuin is speciaal naar de school gekomen om de inhoud van de kluis te bewonderen. En hij is diep onder de indruk.
7: Ik wil jullie wel feliciteren, want ik was wel een beetje zenuwachtig vanmorgen, jongelui. Want Strijdenhout had er helemaal niks in gezeten had. Dat was natuurlijk wel een teleurstelling geweest, ook voor mij. Maar voor mij hebben jullie een soort... Dat ziet er misschien niet uit als schat, maar ik zie het wel als een schat. Want dit soort oude dingen... He, dit vertelt iets over de school, dit vertelt iets over Pekela. Ver voor ons aan. Ik feliciteer jullie met deze opbrengst. En ik zou zeggen, wees er zuinig op zijn grond.
8: Dat gaan we doen.
0: Burgemeester Jaap Kuin van Pekela als laatste op de Groen van Prinsteren School in Nijpekel. In een bijdrage van Rick Rusje. Daar hebben ze de komende tijd nog wat te doen. Daar, met die kluis. Chronix Nieuws, zometeen om 9:30 krijg je van Rob de Vries. Wat zit erin, Rob?
9: Ja, dan weer over het drama in Meerstad, waar vannacht twee lichamen zijn gevonden in een woning aan de Meerhoven.
0: Horen we zometeen in ons nieuwsoverzicht. En na 9:30 ook nog aandacht voor ons lopend vuur. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weer-app. De Cup stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 74% van de stemmers is het eens met de stelling op dit moment. Ach, rustmomentje in de ochtend. Dat kan wel even. Hier is Hazes, want Hazes is de basis. Zij gelooft in mij.
10: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Knauwste Grunnige van 2026.
1: SS, veel score. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
13: 1 minuut voor 9:30, nieuws uit Stad en Ommeland. Rob, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Geschokte reacties nadat in een woning aan de Meerhoven in Meerstad vannacht twee lichamen zijn gevonden. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog onbekend. De politie doet onderzoek en hoopt er later vanmorgen meer over te kunnen zeggen. Het huis van de slachtoffers was net verkocht. Het gezin zou volgens een familielid verhuizen naar nieuwbouw iets verderop. Verslaggever Goos de Boer weet meer over de slachtoffers.
15: Er woonde een echtpaar met een puberdochter. En de ouders zouden zijn overleden. Ik heb net gesproken met een familielid. Die woont eigenlijk in dezelfde straat. Die hoorden vannacht om 2 uur hoorden ze een enorme knal. En een jaar later hebben ze ook meegekregen dat de dochter naar een andere plek is gebracht. Dus met andere woorden, dat de slachtoffers. Ja, daarbij gaat het om een echtpaar. En er is verbazing al om in deze straat. Jeetje, hoe is het mogelijk hier? Wat is daar aan de hand? Dat zijn alle reacties die je horen.
14: De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder extra miljarden investeringen in nieuwe hoogspanningsverbindingen mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Die conclusie trekt netbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies, schrijft de Volkskrant vanochtend. Het advies van Tennet slaat in als een bom bij de provincie en de gemeente het Hoge Land, denkt verslaggever Robert Pastoor.
16: Want daar is natuurlijk tijden gezegd, en ook door het ministerie zelf, ja, wij kijken naar de Eemshaven omdat we alles juridisch willen uitsluiten. Dat er nog wordt gezegd door mensen, door advocaten bijvoorbeeld, van hé, maar waarom hebben jullie daar en daar, waaronder de Eemshaven dus, niet gekeken? Dus er is altijd gezegd, wij doen dit eigenlijk voor de vorm. Maak je maar niet bang, zeg ik dan in mijn eigen woorden. Ja, en dat dus nu blijkt dat Tennet, de netbeheerder, zegt vanuit systeem en kostenefficiëntie adviseren we om de inpassing van een nieuwe kerncentrale niet in Zeeland, maar in de Eemshaven te doen. Ja, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een klap in het gezicht.
14: Want Borselen leek altijd de meest aangewezen locatie voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales, omdat daar al een kerncentrale staat en wel draagvlak is. Een busje is gisteravond op de jachtlaan in Delfzijl in de berm terechtgekomen. Politieagenten hebben de bestuurder in de boeien geslagen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. Naast het voertuig raakte ook een verkeersbord beschadigd. De gemeente Groningen is van plan een schoolgebouw van het Noorderpoort te kopen. Het gaat om het pand aan de Hora Sikkema Singel in de stad. De komende jaren zijn veel middelbare scholen in Groningen aan een opknapbeurt toe. Het pand dat de gemeente wil kopen gaat de komende jaren dienen als tijdelijke huisvesting voor die scholen, zegt wethouder Carine Bloemhof.
17: We gaan stapsgewijs een aantal middelbare scholen aanpakken. We beginnen met het Maartens College, dan het Montessori Vaklyceum, dan het Augustinus, het Parsifal en het Gomarus. En we schatten dus in dat we dit gebouw wel een jaar of 20 nodig zijn om daar een mooi treintje van te maken. Eerst de ene school erin, terug naar het nieuwe gebouw, dan de andere school. Zodat we uiteindelijk onze plannen waar kunnen maken.
14: De aankoop van het pand kost de gemeente zo'n 10 miljoen euro. De gemeenteraad moet nog wel goedkeuring geven aan het plan. En over een half uur, om 10 uur, wordt het Nationaal Hitteplan van kracht. De KNMI geeft die waarschuwing omdat het zeer warm en benauwd wordt. Morgen wordt de warmste dag met 31 tot 33 graden in onze provincie. Maar ook de dagen daarna blijft het warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename benauwde hitte. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen daardoor gezondheidsklachten krijgen. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Dankjewel Rob. De 32-jarige Pim Lammers, geboren in Groningen, heeft gisteravond de zilveren griffel uitgereikt gekregen. Ga hem zo meteen even feliciteren. Ons loopt het vuur over weer apps of kijk je liever gewoon naar de lucht. En de hitte, Rob had het al over de hitte, die staat centraal in onze top 3. Matarise en de Vandellas, Heatwave. Ja, en in de city is het hot, hè? Billy Idol zingt Hot in the City. Agneta.
6: Oh, dat is een ABBA.
13: Tel de Peter over The Heat is On. Allemaal de hele maand te pakken in onze top 3. En je kunt nog plaatjes doorgeven.
6: Heet de
13: 050-3188-288. Voor onze top 3, straks om 9:45.
2: Vroeg door de zon, gouden beest. Er komen loten wat stolpenwolken. Met een zwakke tot motige wind uit westelijke richtings wordt 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht opkloots, er zou een enkele buik in vuur komen. Met een minimum van 18 of 19 graden. In Muin wordt het dag met flink wat zon. Met een zwakke tot motige zuidoost tot loten zuidwestenwind. 30 tot 33 graden. Loten in de middag in Oom. Een grote wordende kans op regen en onweer.
10: Nu mega-opruiming bij
11: Meertens Meubelen.
10: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf...
18: De koffie staat klaar.
19: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
19: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
21: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
22: Op zoek naar slangen of pakkingen van

0: Blondie en Denise. Gisteravond werden de Zilveren Griffels en Pensela uitgereikt. Bekendste en belangrijkste juryprijzen voor het best geschreven en ook mooist geïllustreerde kinderboek. Onder de winnaars stadjer Pim Lammers. Hij ontving in de categorie poëzie een Zilveren Griffel voor zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan? Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, heel fijn.
0: Daar kun je inmiddels in grossieren in deze prijzen volgens mij.
1: Nou, er zijn bekende kinderboekenschrijvers die al jaren bezig zijn, die een stuk meer hebben, maar ik mag niet klagen. Zeker niet.
0: Nee, want op jonge leeftijd heb je nu al 3 Zilveren Griffels?
1: Ja, dit was de 3e, maar ik moet zeggen, het blijft iedere keer weer even bijzonder.
0: Wat zag je het gisteren aankomen?
1: Nee, totaal niet. Zoals je zei, ik heb in de categorie poëzie gewonnen. En vorig jaar zijn er ontzettend veel prachtige kinderpoëziebundels gewonnen. Dus ik heb zoveel gelezen die ik echt prachtig vond. Dus ik had het niet durven dromen.
0: Want poëzie is belangrijk voor kinderen, vind je?
1: Zeker. Niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen.
0: Ja, maar jij richt je op kinderen, toch?
1: Ja, ik schrijf kinderpoëzie, maar ik moet daar wel bij zeggen dat ik vind dat ook volwassenen wat meer kinderpoëzie zouden moeten lezen.
0: Oh, want waarom?
1: Nou, de kinderblik eigenlijk leert ons weer opnieuw naar dingen kijken. Kinderen en volwassenen vermaken er eigenlijk dezelfde dingen mee. Met het enige verschil dat kinderen dingen voor het eerst meemaken. En door weer op zo'n manier voor het eerst weer naar dingen te kijken, ja, leer je weer anders naar dingen kijken.
0: Heb je het jurycommentaar al tot je genomen?
1: Ja, ik heb daar gisteren naar mogen luisteren. Ja. Dat was ontzettend fijn.
0: Want wat hebben ze over je gezegd?
1: Jij vindt dat lastig om dan zelf te herhalen. Maar ze waren onder andere onder de indruk van dat dat de bundel zo dik was. En toch de kwaliteit van de gedichten hoog bleef. En dat is natuurlijk heel fijn om te horen.
0: Ja, want jij schrijft dan voor kinderen, dat is een aparte doelgroep. Waar hou je dan rekening mee als je voor hen schrijft?
1: Nou, eigenlijk wat heel belangrijk is dat je voor kinderen nooit kinderachtig schrijft. Als kinderen ergens allergisch voor zijn, dan is dat het gevoel dat ze niet serieus genomen worden. Dus wat ik probeer in mijn gedichten is gewoon alle onderwerpen te bespreken zoals ik die ook nu hier met jou zou bespreken.
0: En dat is dan uiteindelijk een mooi geschikt kinderboek, blijkt uit de vele prijzen die je inmiddels gekregen hebt.
1: Ik hoop het. Ja, ik hoop dat dat een van de redenen is. Ja.
0: Geboren in Groningen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Zit er dan ook nog iets Gronings in de toekomst voor jou? Een Gronings kinderboek bijvoorbeeld?
1: Dat zou heel leuk zijn. Ik heb ook lang in Oosterwolde gewoond. En een paar jaar geleden is een van mijn prentenboeken in het Stellingwars vertaald. Ah, ja. En dat was toch wel heel leuk.
0: Dus als er iemand is die jouw werk in het Gronings willen vertalen, dan hou je zeker aangeboden. Nou,

0: absoluut. Absoluut.
1: Ja. En nu zit er, maar je hebt de zilveren griffel gewonnen. Dan kom je automatisch ook in aanmerking voor de gouden griffel.
0: Ja, klopt. Alle kinderboeken die gisteren een zilveren griffel hebben ontvangen, die maken dus kans op een gouden griffel die in oktober tijdens de kinderboekenweek wordt uitgereikt.
1: Spannend moment weer.
0: Heel spannend. Ja. Maar ik moet zeggen, de zilveren griffel is al een hele fijne bekroning. Dus ik durf nog niet te denken aan goud.
1: En komt er ook weer nieuw werk aan van je binnenkort?
0: Ik ben momenteel druk bezig. In september verschijnt een nieuw prentenboek van mij en Natasha Stanford. Die komt ook uit het noorden. En dat prentenboek heet Een bison aan tafel. En ik ben gelukkig al klaar met de tekst, maar Natasha is nog druk bezig met illustraties. Maar de dingen die ik al heb gezien zijn echt prachtig.
1: We wachten dat af. Dankjewel, Pim.
0: Yes, dank jullie wel.
1: Jo, mooi. Pim Lammers was dat.
2: Radio Noord. Goedemorgen.

0: uit Noorwegen. De Bosa en Magnetic Top 3 komt eraan.
1: Lopend vuur.
0: Over de hitte en over de hitte gesproken, daar gaat ons lopend vuur ook over. Want de afgelopen weken was er natuurlijk een hoop regen. Komende dagen zijn buien niet uitgesloten. Dus kijk je even op je weerapp. Komt er een bui aan? Nou, dan denk je dat er geen bui aan komt. En dan word je toch nat. Dat gebeurt af en toe, want ze kunnen er soms ook naast zitten. Ja. En je kunt Harma natuurlijk ook volgen. Maar je kunt ook gewoon naar boven kijken. Naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp, is ons lopend vuur. Wat komt er dan nog binnen, Sergej?
2: Rianne van der Spek, die zegt, ja, als akkerbouwer ben je behoorlijk afhankelijk van het weer. Of je nu gaat zaaien, poten, spuiten, te selecteren, combinen of oogsten. Dan wil je niet weten hoe vaak wij op de app kijken. Maar ik denk als akkerbouwer ben je toch ook wel vaak dat je naar de lucht kijkt, geloof ik. Hè? Ja. Dan je zit midden in de natuur natuurlijk. Ineke Tonkens die gebruikt beide. En dan denk ik dat een beetje de middenweg dat ze dat volgt. Koos Kleveringa die zegt, ja, ik ben niet van de weerapps. Af en toe naar de lucht kijken is toch beter. Moet je wel goed uitkijken waar je loopt. Maar inderdaad, de lucht kan je een heleboel vertellen over het weer.
0: Naar de lucht kijken werkt beter dan de weerapp. rtvnoord.nl en de app van Noord, een andere app. En daar kun je stemmen op ons lopend vuur. Tussenstandje nu 74%. Kijk liever naar de lucht dan de weerapp. Top 3. Ja, en de hitte, die hebben we alles vaker centraal gesteld in onze top 3. Als het weer heel warm is. Maar we hebben er lang op moeten wachten. En we slaan gelijk een beetje door met morgen misschien wel 33 graden. En vandaag is het ook al een beetje klam warm buiten met het Nationaal Hitteplan dat zometeen in werking treedt. Zoeken wij plaatjes over de hitte? Nou, dank voor alle mooie suggesties die binnenkwamen. We kwamen deze tegen in de suggestie. Die is in meerdere versies uitgebracht overigens. Feeling Hot, Hot, Hot. In 1986 was dat nummer ook verbonden aan het WK voetbal. Nou, dat maakt de cirkel wel een beetje rond, toch, in deze week. Dit is Buster Poindexter.

0: Lucas en Gea, top 3.
1: Gek liedje, hè?
0: Wat zeg je?
1: Wel een gek liedje.
0: Ja,
1: ook.
0: Gek liedje wel. Ja, kan op een dag als deze. Ja, Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij komt net van buiten. We zitten hier al 4 uur in de airco. Hoe is buiten?
2: Het is bloody... puntje, hot.
0: Hot.
1: Echt waar?
2: Ja.
0: Nou, stap lekker een fietsje zo meteen.
2: Ja, ik had in de auto, zeg maar, de airco heb ik nooit heel hard aan.
0: Nee.
2: Heb ik ook dit keer ook niet gedaan, maar de warmte brandde gewoon door mijn raam heen.
0: Oh, ja,
2: door mijn voorruit heen, ja. Ja, het is echt warm.
0: Wend er maar aan, want we zitten vanaf nu in een warmere periode. Morgen is echt een hele hete dag, overigens. Nou, het staat 3-0, toch, uit mijn hoofd?
2: Ja.
0: Ja, wist ik wel, maar ik dacht nog even
2: bevestigd. Oh.
0: Nou, kom maar op. Met jouw aanwijzing.
2: Ja, ik heb dus thuis zo'n tegeltje hangen. In het Fries staat daar een boodschap op. Met echt geschilderd, zeg maar handgeschilderd. Willen jullie dat die uitspraak in het Fries of in het Nederlands horen?
0: Nee, in het Fries.
2: Weet je op de wraad ek binnen, oeral skient dezelfde zinnen.
0: Ja.
2: Dus waar je ter wereld ook bent, overal schijnt dezelfde zon. Nou, er is een Spaanse zanger... die heeft over diezelfde zon een liedje geschreven.
3: Alvaro Soler.
2: Nee. Ja, dat is
1: wel, dus waarom zeg je nee?
2: Ja, omdat het 4-0 is.
3: El mismo sol.
2: Ja, natuurlijk.
0: Goed zo, Rob.
1: Gracias, Roberto.
0: Zometeen als eerste plaats bij Femke. Veel plezier in de ochtend door. Ik heb er nog eentje, die is mooi. Galaxy Lynn en The Long Hot Summer. Morgen vroeg hoor je Stefan Kosters in de ochtendploeg hier. En fijne donderdag. Mooi.

0: Ja, dank het vriendelijk en pas sfeer. Dag, dag.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Dorald Degens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Voordeeluitjes.nl.
16: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hetHogeLand.com.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Radio Noord.
20: De ochtend door.
21: Met Femke de Wallen.
22: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar de ochtend door op Radio Noord. Zometeen de Rolling Stones, maar eerst Alvaro Soler en El Mismo Sol.

Elke plaat klinkt fijner als de zon schijnt en als de temperatuur omhoog gaat. Al wordt het wel heel erg warm vandaag en overmorgen nog maar te zwijgen. Maar goed, we gaan er gewoon genieten. The Rolling Stones en Start Me Up op Radio Noord. Het is donderdagochtend. Nu al bloody hot. En het wordt een bijzondere ochtend. En daar ga ik straks wel meer over vertellen. Voor nu wens ik jou een hele fijne donderdagochtend.

Want even orde op zaken stellen. Het is donderdagochtend, de zon schijnt en er is vast een plaat die past bij jou vandaag. Een liedje waarvan je zegt, die zou ik heel graag willen horen vandaag op Radio Noord. Een plaat die past bij het weer, een plaat die past bij wat jij gaat doen vandaag. Misschien doe je wel helemaal niks met deze temperaturen. Misschien ben je lekker aan het werk. Zit je even bij te komen van wat huishoudelijke activiteiten. Ben je iets heel anders aan het doen? Ben je lekker aan het wandelen, fietsen, whatever? Laat mij weten welke plaat jij graag op Radio Noord zou willen horen binnen nu en 6 minuutjes ongeveer. Dan kan ik hem zo meteen voor je draaien namelijk. En er mag echt van alles zijn. Het mag gewoon een liedje zijn dat je al heel lang niet hebt gehoord, of een plaat die je gewoon heel erg fijn vindt. Laat het me gewoon weten. 050-3188-288. Welke plaat wil jij zo meteen horen op Radio Noord? Laat het me weten. En wie weet, hoor je hem zo na Simply Red en Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Simply Red op Radio Noord en Stars in de ochtend door. Oh, ik heb me toch iets leuks. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Met mij gaat het goed, dankjewel.
0: Ja, jij bent op dit moment druk aan het werk, begrijp ik?
1: Dat klopt, ik ben op dit moment in de stad boodschappen aan het bezorgen voor Albert Heijn.
0: Ah, oké. Okay. Maar jij bent eigenlijk ook aan de studie voor wat anders, hè?
1: Dat klopt helemaal. Ik ben aan het leren om buschauffeur te worden.
0: Kijk eens aan. En wat trekt jou zo aan het buschauffeurvak?
1: Nou, ik ben gewoon graag op de weg. En ik mag ook graag mensen van dienst zijn. Dus dat komt allemaal mooi samen bij de buschauffeur.
0: Ja, en hoe ver ben je op dit moment met de hele reis naar uiteindelijk je rijbewijs?
1: Ik ga volgende week beginnen met rijlessen. Ja. En mijn eerste twee routes heb ik al gehaald.
0: Ah, kijk eens aan. Nou, nu wil het toeval, maar ik geloof niet zo in toeval, dat ik een appje kreeg van ene Bert Schaap. En ik weet niet hoe bekend jij bent met Groninger muzikanten en artiesten, maar hij staat ook wel bekend als Birdie. En die wilde graag ook een liedje aanvragen. En ik heb hem ook even gebeld. Birdie, Bert, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: En jij zit op dit moment op de bus, hè?
2: Ja, ik sta nu bij Rijdinghaven even te laden, dus dan mag ik even bellen. Hè.
0: Ja, zo.
2: Ja, hey. Nee, anders hadden we krijgen ruzie.
0: Hoe is het met jou dan? Ja, wat wil je liever? Bert of Birdie? Wat heb je liever?
2: Bert, hè, Bert.
0: Bert, helemaal goed.
2: Ja, joh, ik ben gewoon Bert.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, lekker man. Ja, mooi weertje. Ik heb vandaag de laatste dag en net een tweede vakantie. Gaan we naar Assen, naar de Death TT.
0: Ah, leuk.
2: Ja, leuk man.
0: En ook nog een beetje spelen daar?
2: Ja, ik mag nog zingen op de Grote Markt tijdens de FNV-demonstratie. Dat is donderdagmiddag van 4:30 tot of van 5:00 tot 7:30, geloof ik.
0: Ja.
2: Dan hebben ze een demonstratie voor landelijk tegen de regering, weet je wel.
0: Oh,
2: daar
0: zal ja.
2: Niet te willen voor uitweiden.
0: Nee, maar
2: en,
0: prima.
2: Vrijdagavond in Assen op het podium bij Radio NL.
0: Kijk, wat leuk man.
2: Ja.
0: Ja, en nou hebben we Bert dus Jeroen ook aan de lijn. En die is dus op dit moment aan het leren voor zijn busrijbewijs. Eerste theorie al gehaald. Volgende week eerste rijles. Heb jij tips voor hem?
2: Zeker. Jeroen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij moet lekker eerst gaan lijn verkennen. Hè? Dus dat wordt leuk. Met de chauffeurs mee, als je eenmaal je rijbewijs hebt. En dan, wat ik heel belangrijk vind is, maar dat heb je net ook al gezegd, en je mag graag met mensen omgaan, dat je altijd vrolijk bent en beleefd. En eigenlijk moet je altijd zorgen voor, ja, je moet de mensen met respect behandelen en ja, van A naar B brengen. Maar onderweg moet je altijd zorgen voor afstand. Hè. Kijk ver in het voren, dat is heel belangrijk, want die fietsers in de stad, joh, daar word je helemaal krankjoren van de tijd. Maar als jij van tevoren kijkt, dan weet je gewoon, nou, even uitkijken, want dan komt de fiets van rechts. Of die gaat me voor langs schieten, weet je wel.
3: Ja, precies. Dat, nu ik mijn boodschap aan het bezorgen ben, ik ben net ook in de binnenstad geweest, dat merk je wel.
0: Ja, je hebt al ervaring met rijden in de stad.
2: Ja, precies. Dat ken die al, dat is geen probleem.
0: Nou ja, ik heb het met de auto al in Groningen. Ik was gisteravond even, hadden we een klein feestje met een aantal collega's in de stad. En dan rijd ik gewoon met mijn polootje in de stad. Nou, dat vind ik soms al opletten geblazen. Al die fietsen, ze komen als een soort van wespen, spinnen. Ze komen overal vandaan.
2: Niet normaal, hè?
0: Ja, je moet echt kopje erbij houden.
2: Nee, joh, maar als je dat eenmaal gewend bent. En ik dacht ook de eerste keer op de verlengde bus. Dacht ik, hoe kom ik ooit die bocht om? Maar de achterkant gaat gewoon mee, dus
3: dat is een tip. Nou, fijn om te weten.
0: Heb je hier wat aan, Jeroen?
3: Ja, absoluut, dankjewel.
0: Ja. Nou, nu wil ook het geval, kijk, normaal gesproken draai ik maar één verzoekje. Maar Jeroen, welke plaat wilde jij heel graag horen?
3: Nou, samenhangen met mijn opleiding, graag Roemenboer met Busje Komt Zo.
0: Ja, en welke wilde jij horen, Birdie?
2: Matchbox. Bas, de deadlift.
0: Nou, ik ga ze allebei voor je draaien. Zometeen ga ik Busje Komt Zo draaien. Ik begin even met die van Birdie, want dat is eentje die draaien we niet zo vaak. En zometeen Hollenboer, ik wens jou, Jeroen, ontzettend veel succes. En hou ons even op de hoogte hoe het gaat.
3: Dankjewel, zal ik doen.
0: Goed zo. En jij, Birdie, goede reis, hè?
2: Ja, en Jeroen, succes met de opleiding. En alvast welkom bij de Q-bus.
0: Dag Bert, dag Jeroen. Hoi hoi. Ja.

0: Hollenboer en Busje komt zo op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Tanja Tuinstra. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Ja, de Nationaal Coördinator Groningen moet de bevindingen uit het rapport beoordeeld, maar vertrouwen onder druk van het Adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig onderzoeken.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Het is 11:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Tanja Tuinstra. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Geschokte reacties nadat in een woning aan de Meerhoven in Meerstad vannacht twee lichamen zijn gevonden. Wat de doodsoorzaak van het tweetal is, is nog onbekend. De politie doet onderzoek en hoopt er later vanmorgen meer over te kunnen zeggen. Het huis van de slachtoffers was net verkocht. Het gezin zou volgens een familielid verhuizen naar nieuwbouw iets verderop. Verslaggever Goos de Boer weet meer over de slachtoffers.
11: Er woonde een echtpaar met een puberdochter. En de ouders zouden zijn overleden. Ik heb net gesproken met een familielid. Die woont eigenlijk in dezelfde straat. Die hoorden vannacht om 2 uur hoorden ze een enorme knal. En later hebben ze ook meegekregen dat de dochter naar een andere plek is gebracht. Dus met andere woorden, dat de slachtoffers... Ja, daarbij gaat het om een echtpaar. En er is verbazing al om in deze straat. Jeetje, hoe is het mogelijk hier? Wat is daar aan de hand? Dat zijn alle reacties die je horen.
1: De Nationaal Coördinator Groningen moet de bevindingen uit het rapport beoordeeld, maar vertrouwen onder druk van het Adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig onderzoeken, maar eventuele aanvullende controles en acties moeten de versterkingsoperatie niet vertragen. Dat stelt het staatstoezicht op de mijnen in reactie op het rapport, waaruit blijkt dat 8000 versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden onbetrouwbaar zijn. In het volledige rapport wordt benadrukt dat niet alle 8000 gevallen sprake is van onveilige situaties. Daarbij zou bij zo'n 80 tot 120 adressen sprake van kunnen zijn. Maar welke adressen dat precies zijn, is op dit moment niet bekend. En het kost veel tijd om dat in beeld te brengen. Het staatstoezicht op de mijnen vindt dat de Nationaal Coördinator dit zorgvuldig moet onderzoeken, maar dat het niet moet leiden tot vertragingen bij andere aardbevingsgedupeerden. De Eemshaven is de enige locatie in Nederland waar het technisch en zonder miljarden investeringen in nieuwe hoogspanningsverbindingen mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van hoogspanningsnetbeheerder TenneT, dat schrijft de Volkskrant. Het advies is een enorme domper voor de provincie Groningen en de gemeente De Hoge Land die kerncentrales in de Eemshaven niet zien zitten. Ook het kabinet gaf eerder aan Groningen te willen ontzien vanwege de schade door de gaswinning. Borselen leek altijd de meest aangewezen plek voor de kerncentrales. Maar in technisch opzicht blijkt dat dus niet zo te zijn. zegt verslaggever Robert Pastoor.
12: Daar is het in elk geval lastiger om het te gaan realiseren. Want ik begrijp uit het stuk van de Volkskrant, en dat is ook eerder gezegd, dat Zeeland het helemaal niet zo erg vindt. Want die hebben tenslotte al een kerncentrale. Maar volgens het stuk uit de Volkskrant staat er dat het daar echt wel grote technische bezwaren zijn om daar weer twee nieuwe kerncentrales erbij te gaan bouwen. Dus in dit opzicht, de Eemshaven lijkt gewoon echt de meest ideale plek, hoe wrang het ook is.
1: Volgens de Volkskrant maakt het kabinet morgen na de ministerraad meer bekend en wordt in september een besluit genomen over de locatie van de twee nieuwe kerncentrales. Vanaf 10:00 vanochtend is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het KNMI geeft die waarschuwing omdat het zeer warm en benauwd wordt. Morgen dan wordt het de warmste dag met 31 tot 33 graden in onze provincie. Maar ook de dagen daarna blijft het warm. De combinatie van hoge temperaturen en de luchtvochtigheid zorgen voor onaangename benauwde hitte. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
13: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
14: Vandaag door de zon, gouden beest. Er komen later wat stapelwolken met een zwakke tot motige wind uit westelijke richtings wordt 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht opklootst er zou een enkele buik in vuur komen met een minimum van 18 of 19 graden. In muiden wordt het dag met flink wat zon, met een zwakke tot motige zuidoost tot later zuidwestenwind 30 tot 33 graden. Later in de middag in Oom een grote wordende kans op regen en onweer.
13: Een week geleden kregen wij een bijzonder bericht binnen in de studio. Onze zingende en rapper en psycholoog Deze, die was erbij toen ik het berichtje kreeg. En wij keken elkaar aan en zeiden, wat zou het toch bijzonder zijn als het lukt om dat te doen. Nou, het

0: lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
1: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
2: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.

0: een beetje het gevoel wat overheerst op dit moment. Ai, ai, ai. Jimmy Cliff en Sunshine in the Music op Radio Noord. Het is namelijk donderdag. En op donderdag is het altijd tijd voor... Deze, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat hebben wij, ja, vooral jou, jij, wat op de hals gehaald?
1: Ik heb op deze dag, waar we het straks over gaan hebben, wat voor mensen soms de mooiste dag van hun leven is, dan heb je altijd kriebels in je buik als je opstaat. Ik heb ook kriebels in mijn buik.
0: Ja, we gaan het allemaal uitleggen.
1: Spannend, ja.
0: Want vorige week,
1: ja,
0: kregen wij een berichtje,
1: ja,
0: van André. En André die zei het als volgt. Volgende week gaan mijn dochter trouwen.
1: Ja.
0: Kunnen jullie daar misschien iets mee?
1: Nou.
0: André, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wij halen jou er direct maar even bij. Want
2: goed.
0: Hoe ben jij vanochtend opgestaan?
2: Ja, best wel een beetje emotioneel en zenuwachtig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wat gaat er vandaag gebeuren, André? Kun je dat misschien even vertellen?
2: Nou, mijn dochter die gaat trouwen met Rick. En ja, dat hopen we een hele mooie dag is. Het weer zit natuurlijk 100% mee. Dus wat dat betreft kan het niet stuk.
0: Ja. Maar jij werd dus vanochtend wakker ook met dat bekende kriebeltje wat deze ook omschreef. Met ook een vleugje emotie.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: En waar zit de emotie vooral in, André?
2: Ja, in het feit dat je nou echt je dochter en de zorg eigenlijk overdraagt aan een ander. En ja, natuurlijk blijft je dochter en ze komt altijd wel weer thuis. Maar het is toch de dag dat ze eigenlijk echt uitvliegt.
0: Ja,
1: ja.
0: En voor jullie, voor jou en jouw vrouw misschien ook wel extra spannend, hè?
2: Ja, klopt, klopt. Mijn vrouw die is MS-patiënt, dus die is best wel moeilijk om af en toe haar nog letterlijk in de been te houden. En dat is voor ons wel een dagje dat we zeggen van ja, de dochter vliegt nou echt uit. En ja, dan is het echt wel een dingetje.
0: Ja, ja. Kim heet je dochter. Rick Klopt. Heet haar aanstaande. Na vandaag mogen jullie eindelijk zeggen haar man, haar echtgenoot.
2: Ja.
0: Ik hoor ook gewoon de emotie in je stem. Ik snap dit zo. Ja. Zij weet... dat jij iets hebt gedaan, dat dit speelt? Want wat, voor alle duidelijkheid, voor de mensen die het niet weten...
2: Zij weet als goed is helemaal niks.
0: Oké, okay. Dus zij weet niet dat deze heeft lopen zweten... op een heel mooi, mooi liedje.
2: Nee.
0: Kijk, zullen we haar gewoon even bellen, deze?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ja, wil jij nog iets zeggen ook over dit hele proces? Want ja, voor jou was het ook eventjes...
1: Ja, voor mij was het natuurlijk... Ik kreeg vrij laat alle input natuurlijk. Want het was vorige week werd dit bedacht van... oh, dit gaan we doen. Dus ik heb daar echt nog wel even op lopen zwoegen. En het voelt ook een soort van... Ja, het is gewoon heel belangrijk. Ik ben zelf 2 jaar geleden getrouwd. Ik weet nog hoe belangrijk die dag was voor mij. Dat je wil dat alles mooi en fijn verloopt. En nou ja, dit is dan een heel klein puzzelstukje in zo'n dag. En je wil gewoon dat die goed valt.
0: Ja. Nou, André, zullen wij Kim gaan bellen?
2: Ja, is prima.
0: Goed zo, gaan we dat doen. Dan ga ik eventjes zorgen dat alles open staat. Zodat we ook echt... Oh, ik vind het gewoon spannend.
1: Deze muziek ook.
0: Ja, wacht even hoor. Nou, ik moet even kijken, want hij vliegt meteen eruit. Dus, oh, dit krijgt nu al een leuk staartje. Even kijken, wacht even hoor. Ik ga het nog een keer proberen hoor. Geduld. Even kijken. Die, zo, dan die er even uit. Oh, de boel begint hier ook wat te piepen. Dat moeten we niet hebben. Poging 2.
2: Ja.
0: Hij gaat over.
3: Hi, dat is Kim.
0: Kim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Met Femke en Dees van Radio Noord.
3: Hi.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Ja, jij zit midden in de voorbereidingen volgens mij voor een hele belangrijke dag.
3: Ja, klopt. De haar en make-up is net gedaan. En ik zat wel net naar jullie te luisteren. Dus ik heb al wat meegekregen.
1: Oh nee, joh! Oh nee!
0: Dus we hebben de verrassing eigenlijk al gewoon een beetje gespoild.
3: Ja, maar ik heb wel de lieve woorden gehoord, dus dat was mooi.
0: Ah, hoe gaat het met jou op dit moment?
3: Echt wel heel goed. Ik zat er tot net wel aardig ontspannen bij.
0: Wat goed zeg. Hey, en haar en make-up is dus klaar?
3: Ja.
0: Hebben we de jurk al aan? Hoe is het daarmee?
3: Nee, dat staat op het puntje om dat zo te doen.
1: Oh, wat spannend. We bellen je echt zo precies in het midden van alles. Och, wat leuk.
0: Leuk. Hey, ja. En kan je al iets zeggen over de jurk of houden we dat lekker geheim?
3: Dat gaat nog lekker geheim.
1: Heel straks goed. Dan luistert Rick ook ineens
0: ja,
1: mee.
0: Ja, dat moeten we niet hebben. Dat kan niet. Nee. Heel goed. Hey, Kim, jij weet ongetwijfeld wat er dan nu dus gaat gebeuren. Jouw vader, jouw lieve vader, die heeft vorige week ons bericht met de vraag of wij misschien iets konden doen voor jullie trouwdag. En deze is heel hard aan de slag gegaan om eigenlijk een soort een liedje van jouw ouders aan jullie als bruidspaar eigenlijk cadeau te geven.
3: Ja, dat is super lief.
0: Dus ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor.
0: André, ben jij er klaar voor als papa?
4: Zeker.
0: Je vrouw is ook in de buurt?
4: Ja,
0: die zit bij jou, Kim. Oh, wat leuk. Wij gaan luisteren. Ik ga alles hier stilleggen en ik geef aan jou het woord deze. Ik ben ontzettend benieuwd wat jij hiervoor hebt gemaakt. Voor Kim en voor Rick. Namens André en zijn vrouw.

0: tegen strijd. Tegen liefde voor altijd. Hij houdt van voetbal, zij van paarden. Hij is druk, maar zij kan aarden. En zij is rustig, hij geeft gas. En samen vinden zij balans. Rick was ooit een drukke jongen in de stad, maar vond rust in een dorp. Hoe mooi is dat? Op de Skelter of met vrienden onderweg? En raad eens wie hij tegenkwam op deze plek? Kim. Juist rustig en lief. Een meisje dat een ander echt ziet. En zij hielp Rick met huiswerk op school. En zorgen voor elkaar werd heel gewoon. En zorgen voor, dat snapt Kim het best. Want haar moeder werd ziek en leeft met MS. En dat had natuurlijk heel veel effect. Kim werd volwassen, eerder dan de rest. Maar juist daardoor leerde zij wat belangrijk is. Het waarderen van alles wat er nu is. Dat je er bent voor elkaar, ook op zware dagen. Dat je altijd samen meer kan dragen. Maar ook Rick, die staat voor haar klaar. Zo fietst hij graag mee naast Kim en haar paard. Maar alleen als hij niet op het voetbalveld staat. Mooi hè, als alles zo samen bestaat. Vandaag is de dag waarop jullie verbinden. De liefde vieren met familie en vrienden. Met je eigen paard voor de koets. En nog zoveel moois voor de boeg. Met het zachte van Kim en de grapjes van Rick wens ik jullie oneindig veel liefde en schikken. Dat de liefde, die hoeft niet perfect te zijn. Maar je kunt altijd samen een team zijn. Lieve Rick en lieve Kim, geniet van ieder ogenblik. Koester de liefde en zorg voor elkaar. Het is kwetsbaar en kostbaar en het absoluut waard.
1: Hallo Kim, André, zijn jullie er nog?
2: Hallo.
3: Ja, hallo.
4: Ja, we zijn er nog.
1: Nou, dit was hem.
4: Ja, prachtig.
1: Nou, André, is ja, het een beetje
2: mooi.
1: Gelukt?
2: Echt mooi.
1: Ja,
2: ja zeker, zeker. Top.
4: Ja, echt heel mooi.
1: Ja. Zit de make-up nog goed?
4: De make-up zit nog aardig, maar ik denk dat we het weer mogen bijwerken.
1: Ah. Nou ja, gelukkig is het nog voordat alles helemaal in vol ornaat is, dus we waren net op tijd. Ja,
4: precies.
1: Mogen wij jullie namens Radio Noord en vanuit de studio een ontzettend mooie dag toewensen.
0: Ja.
4: Ja, dankjewel.
1: En dat het begin mag zijn van een heel lang gelukkig huwelijk met heel veel mooie herinneringen die we gaan maken.
4: Ja, dankjewel.
0: Geniet van alles vandaag, lieve mensen. Het is ook zo weer voorbij, dus neem alles goed in je op. En laat je lekker in de watten leggen. En ja, geniet.
4: Ja, dat gaan we doen. Dankjewel. Ja,
2: goed zo. Zeker, doen we.
1: André, dankjewel hè, ook.
2: Ja.
1: Doeg. Doei, doei.
2: Ja, doei.
1: Doeg.
4: Doei.
2: Doei, dank je.
1: Nou, missie geslaagd.
0: Het is de liefde mooi, hè?
1: Ach, ik hou van de liefde.
0: Ik ook.
1: Ja, prachtig. Good job.
0: Thanks.
1: Zit jij nu te luisteren en denk je, goh, dit lijkt me ook wel wat? Mag je even een berichtje sturen? En het mag iets groot zijn als een huwelijk, maar het mag ook iets heel kleins zijn. Gewoon iets wat alledaags is. Dat vinden we ook mooi.
0: Ja, alles is mooi.
1: 050-3188-288. Wil jij ook een rap op maat? Laat het ons weten. Jij gaat de warmte weer in, denk ik.
0: Ik ga de warmte in. Lekker.
1: Is het heel heet?
0: Nee, nog niet. Dus okay. Gewoon lekker water drinken en genieten van het zonnetje.
1: En rustig blijven.
0: Toch?
1: Hey, dankjewel hè.
0: Hey,
1: tot de volgende.

0: de klaukste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 11 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nu mega opruiming bij
11: Meertens Meubelen.
10: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
12: de koffie staat klaar.
13: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
14: Zin in een flinke klus deze zomer? Kom dan naar Bauhaus. Daar krijg je nu bij aankoop van een Skill-machine tijdelijk een gratis Skill-accu-luchtcompressor ter waarde van €69,99 cadeau. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
15: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg, Groningen.
17: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Radio Noord.
19: De ochtend door.
20: Met Femke de Wallen.
21: Komen we ze tegen op het WK of niet? Ergens in de volgende ronde mochten we die gaan halen. Zometeen een liedje over dat land na Alex Warren en Lionel Richie.

0: Alex Horn en Fever Dream op Radio Noord. Ja, we zijn in zomerse sferen vandaag op Radio Noord. En niet zonder reden, want als je eventjes naar buiten kijkt of naar buiten gaat, dan weet je waarom. De temperatuur die stijgt met rassenschreden. Het wordt echt hartstikke warm vandaag al. En morgen nog warmer. Dus ja, dan hoort daar natuurlijk ook zomerse muziek bij. Ook in Tel en Bel. We gaan zo meteen een liedje tellen. Nou ja, zomerse kan bijna niet. Ik ben er zelf nooit geweest. Zou ik dat willen? Ja, weet ik eigenlijk niet. Het is niet per se een land dat me trekt. Misschien ben jij er wel geweest en denk je, Femke, hier moet je een keer naartoe. Het is fantastisch. Maar het zorgt wel voor zomerse sferen. En als je zo meteen meetelt met het woord wat ik je zo meegeef, dan maak je dus kans op de snoesterpuut met allemaal leuke RTV Noord goodies. We gaan dit liedje tellen.
1: Brasso!

Ja, lekker. Ik heb er nu al zin in. Ik heb al geteld, dus ik kan gewoon lekker genieten van het liedje. Brazil gaan we tellen. En die komt best wel een aantal keer voorbij. Dus het is wel opletten geblazen zometeen. Brazil, hoe vaak hoor je hem voorbij komen in deze plaat van de Banger Boys? Als je het weet, mag je bellen, zoals je weet. 050-3188-288. En wie weet ga jij er vandaag met de snoeste puut met al die leuke RTV Noord goodies vandoor. Ik wens je heel veel succes.

0: 050-3188-88, dat is het nummer als je goed hebt meegeteld. Of in elk geval denkt dat je goed hebt meegeteld. En als je kans wil maken op die snoesterput, die hele leuke RTV Noord tas met al die leuke goodies erin. Ja, ik zou zeggen, bel hem maar. Goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen, met meneer Jager.
0: Dag meneer Jagers. Lekker officieel ook, hallo.
1: Ja, nee, vorige keer werd mijn naam niet heel goed doorgegeven, dus ik dacht, zeg het nu even zo.
0: Heb je zo'n ingewikkelde naam dan?
1: Nee, dat valt mee, is gewoon Twan hoor.
0: Twan de Jager. Ja. Nou ja, daar is niet zo heel veel moeilijks aan inderdaad.
1: Nee, dat dacht ik ook niet.
0: Ja, ja. Hé, hey, Twan, hoe is het?
1: Ja, goed. Met jou?
0: Ja, prima. Wat ben je aan het doen?
1: Oh, mooi. Ja, ik zit momenteel in de werkbus aan het wachten op collega, dus
0: okay.
1: Ik dacht, dat kan ik mooi meetellen.
0: Ja, is het ook warm buiten of valt het mee?
1: Oh, in de zon is het wel redelijk warm, ja. Als je in de schaduw staat, dan is het goed te doen.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Nou, Twan, jij hebt meegeteld. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook meegeteld. Moest wel af en toe opletten, maar hoeveel heb jij uiteindelijk geteld?
1: 21.
0: Oh. Ik begin nou aan mezelf te twijfelen.
1: Ja.
0: Want ik had een iets ander getal.
1: Oh.
0: Maar je zegt het met zoveel overtuiging dat ik nu denk, heb ik het zelf wel goed geteld?
1: Ja, ik weet niet of het goed is. Jullie hebben het antwoord.
0: Ja, nee, dat zou je wel zeggen, ja. Maar goed, ik ben op zo'n dag met die warmte, ik vertrouw mezelf gewoon niet. Stefan, help me even, wat moet ik doen? Ik vertrouw mezelf niet. Ik denk dat ik goed heb geteld, maar nu begin ik te twijfelen.
2: Ja, wat zullen we doen?
0: Zullen we het gewoon goed rekenen?
2: Ja, doen we gewoon.
0: Nou, Twan. Ik had zelf 22. Het is er maar eentje naast. Als er nu allemaal boze luisteraars zijn. Sorry. Ik maak het goed. Maar deze is voor jou.
1: Super.
0: Goed zo.
1: Dankjewel.
0: Blijf even aan de lijn, Twan. We gaan zorgen dat wij jouw naam helemaal correct en goed volgens de juiste spelling in het systeem gaan zetten.
1: Ja, helemaal goed.
0: En dan wens ik jou nog een hele fijne dag.
1: Hetzelfde en fijne uitzending.
0: Yo, streek je zo nog even. Hoi.
1: Ja.

0: Running in the Family van Level 42 op Radio Noord. Het is zondag Vaderdag. En misschien is het je ontschoten, misschien heb je er al lang aan gedacht, of misschien zoek je nog naar het perfecte cadeau. Nou, dat heb ik misschien, want ik ga zo meteen na 11:30 weer een leuk cadeau weggeven. Namelijk een gereedschapskist met alles erop en eraan. En als jij nu een vader hebt of een vader kent waarvan je zegt, die kan zo'n kist wel gebruiken, of ik vind het gewoon leuk om te geven, laat het me dan nu eventjes weten, 050-3188-288. Welke vader wil jij verrassen met zo'n gereedschapskist? Laat het me weten, 050-3188-288. Wees er wel snel bij, want we gaan het echt over 10 minuutjes ongeveer weggeven. Maar niet voordat we horen wat er allemaal in het nieuws zit. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, er is duidelijkheid over de twee overleden personen in Meerstad.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
0: Het is bijna 11:58 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Tanja Thijssen. Tanja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zoals bekend is, in de woning aan de Meerhof in Meerstad vannacht zijn er twee overleden personen gevonden. Dat ging om een echtpaar van 53 jaar. En de politie maakt zojuist bekend dat vannacht ook een minderjarige verdachte is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid. En ook de aangehouden verdachte, die komt uit Meerstad. En daarover later meer. De provincie Groningen is zeer verbaasd dat Groningen toch in beeld is als locatie voor een kerncentrale. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie. Vanmorgen schreef de Volkskrant dat hoogspanningsbeheerder Tennet in een vertrouwelijk advies concludeerde dat de Eemshaven de enige geschikte locatie is in Nederland om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. En zoals bekend zijn de provincie Groningen en de gemeente het Hogeland en Eemsdelta tegen de vestiging van kerncentrales. De provincie laat verder weten dat er eerdere toezeggingen zijn van het Rijk en verschillende aangenomen moties in de Tweede Kamer dat er geen kerncentrales komen in de Eemshaven. Vervolgens heeft het Rijk de Eemshaven dus toch onderzocht als locatie. De provincie zegt tot slot dat de reactie van het Rijk nu eerst af te wachten voordat ze verder reageren. De Nationaal Coördinator Groningen moet het rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig onderzoeken. Dat stelt het staatstoezicht op de mijnen. In het rapport staat dat 8000 versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden onbetrouwbaar zijn. Dat betekent dus niet dat in al die gevallen sprake is van een onveilige situatie. Daar zou bij 80 tot 120 adressen sprake van kunnen zijn. De Nationaal Coördinator moet dat dus zorgvuldig gaan onderzoeken zonder dat dit vertraging oplevert bij andere aardbevingsgedupeerden. En sinds 10:00 vanochtend is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het KNMI geeft die waarschuwing omdat het zeer warm en benauwd wordt. Morgen de warmste dag. wordt het 31 tot 33 graden in onze provincie. En ook de dagen erna blijft het warm. Die combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid zorgen ervoor dat het onaangenaam benauwd heet wordt. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en op de app.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harma Boer?
3: Vandaag door de zon gouden beest. Er komen later wat stolpenwolken. Met een zwakke tot motige wind uit westelijke regens wordt 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht opklootst er zou een enkele buik in vuur komen. Met een minimum van 18 of 19 graden. In muin wordt een dag met flink wat zon. Met een zwakke tot motige zuidoost tot later zuidwestenwind. 30 tot 33 graden. Later in de middag in Oom een grote wordende kans op regen en onweer.
0: Dankjewel Harma. Wie verdient er volgens jou een gereedschapskoffer? En dan met name... wiens vader. Want we gaan aan een vader een gereedschapskist weggeven. De vraag is alleen aan wie. Laat me weten welke vader dit verdient. En dan kunnen we dat misschien regelen. 050-3188-288. Gewoon even een appje sturen. En wie weet, lukt dat zo?
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
13: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
13: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
16: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
17: Mijn koffer?
16: Ja, we gaan op wereldreis.
17: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
16: Op Rokkeldijs.
17: Van 24 tot en met 28 juni.
16: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
17: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.

0: Teaspoon en Sex on the Beach op Radio Noord. Ja, het is een bijzondere week, want aanstaande zondag dan is het Vaderdag. En ja, we krijgen allemaal berichtjes binnen van mensen die daar wat aan willen doen. En ik probeer heel hard de dochter van Alle probeer ik te bellen. Maar die krijg ik maar niet te pakken. Maar ik heb Alle wel hangen. Alle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Druk aan de klus op dit moment?
1: Ja. Druk materiaal aan het verrijden voor de zuigerfabriek.
0: Ah, kijk eens aan. Ja, want ik heb begrepen van Miranda, jouw dochter, dat jij eigenlijk altijd wel bezig bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zij schrijft namelijk in het appje, hij is altijd bezig, in de schuur maakt hij een kacheltje, in de tuin bedenkt hij weer iets nieuws en voor familie en vrienden staat hij altijd klaar om iets te maken of te repareren. Stilzitten kent hij niet, zijn handen zijn altijd aan het werk en zijn hart staat altijd open voor anderen.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk geen woorden aangelopen.
0: Nee, klopt dat?
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Ben jij altijd zo geweest? Waar zit...
1: Ja, dat zit een beetje in de familie, denk ik. De hele familie die is altijd wel bezig. Dus ik vind het leuk om iemand plezier te doen, maar ook weer allemaal dingetjes te maken voor thuis. Allemaal bijzondere dingetjes, een wenspunt en noem maar op. Ja, te veel om op te noemen eigenlijk.
0: Ja, en waar ben je op dit moment mee bezig dan? Wat is je nieuwste project?
1: Thuis was ik bezig met een beetje mijn gereedschap allemaal weer een beetje op orde zien te brengen. Kastjes allemaal maken voor weer wat luchtgereedschap.

0: gaat. Dus ja, dat soort dingen.
1: Ja. Nou, Miranda en Harry en Manuel en Maria en de kleinkinderen, die hebben iets bedacht. Want die hebben zich eigenlijk even opgegeven voor jou. Want wij geven deze hele week hele leuke prijzen weg aan vaders.
0: Ja.
1: En vandaag is dat een gloednieuwe gereedschapskist. En die is voor jou.
0: Nou, die is altijd bij jou gewoon. Die kan ik wel gebruiken.
1: Nou, kijk eens even aan. Ja, dat is dus namens jouw kinderen, jouw dochter dus. En kinderen, kleinkinderen. Ja. Het is speciaal voor jou. Ja. Dus heel veel geluk en plezier daarmee.
0: Nou, dan dank ik ze er hartelijk voor. En dan zal ik er dankbaar gebruik van maken.
1: Goed zo. Als je nog even aan de lijn blijft, dan gaan we zorgen dat het ook daadwerkelijk jouw kant op komt.
0: Nou, helemaal prima.
1: Leuk. Oké. Okay. Dag alle.
0: Bedankt.
1: Fijne vaderdag alvast, hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Doei. Doeg. Wil jij ook een vader verrassen met een boormachine of een gereedschapskist? Laat het ons even weten. En nou, wie weet kunnen we dat regelen. Gewoon even een appje sturen, hoor. 050-3188-288.
2: De graadmeter van de Groninger muziek.
3: De Noord 9.
1: Gaan we eens even kijken naar de Noord 9. Want daar gaan we natuurlijk altijd eventjes bij stilstaan. Om 11:40 in de ochtend door. Elke ochtend weer. En ik ga voor jou vandaag de nummer 7 draaien. Ze staan met heel veel liedjes bij ons in het systeem. En ze hebben elke paar maanden de laatste tijd komen ze weer met nieuwe muziek. Hun vorige plaat deed het ook erg goed in de Noord 9. En ook deze nieuwe, die staat er nu alweer eventjes in. Lucas en Gea. En laat maar gaan.

0: Ilse de Lange en So Incredible op Radio Noord. Nivino, goedemorgen. Oh, daar bist, ja. Ja, goedemorgen. Een bijzondere ochtend. Waarom hoor ik jou nou niet? Oh, hier zit jij.
1: Ja.
0: Ja, sorry.
1: Hi. Het is een bijzondere ochtend inderdaad. Er is heel wat gebeurd en we gaan het er uitgebreid over hebben in tussen de middag. Natuurlijk dat zeer ernstige verhaal in Meerstad, waar een echtpaar om het leven is gekomen. Nu blijkt dus door een misdrijf. Goos de Boer schuift zo aan om te vertellen wat daar de ontwikkelingen zijn. En ja, de mensen die de Volkskrant vanochtend opensloegen, en zeker de politici, de bestuurders hier in de provincie, zullen zich wel hebben verslikt in de koffie eventjes.
0: Nou.
1: Want de beste locatie voor de komst van één of twee kerncentrales is toch echt de Eemshaven.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Ja, zeg het maar.
0: Nou ja, puntje, puntje, puntje zou ik even zeggen. Ik weet even niet wat ik daar moet zeggen.
1: Nee, nou, we gaan het er in altijd wat anders natuurlijk uitgebreid over hebben. Hoe denk jij daarover? Stel dat het er echt van zou gaan komen. Twee kerncentrales in de Eemshaven. Wat zou je daarvan vinden? Kijk, we zitten natuurlijk nu wel in een geopolitieke bijzondere tijd.
0: Zeker.
1: En misschien moet je wel zeggen van, nou ja, laat maar komen. Het is niet anders. Gas, Gronings gas, doen we sowieso natuurlijk niet meer.
0: Het is een beetje kiezen tussen twee kwaden, kan ik me voorstellen.
1: Dat denk ik, ja. Dus we gaan het met onze collega Robert Pastoor erover hebben. Die heeft een rondje gemaakt, eventjes langs de politici hier in de provincie. Hoe denken ze erover? Want we staan er niet voor open. Dat is wat ik tot nu toe weet. Wij willen zo'n ding hier niet. Dat is tot nu toe altijd gezegd.
0: Begrijpelijkerwijs ook.
1: We gaan even schakelen met Omroep Zeeland. Want die hebben de enige kerncentrale in Nederland. En zij stonden ook open voor een tweede. Maar zij lijken nu dus af te vallen in de race om. Hoe wordt daar gereageerd? En wat is er ook allemaal nodig voor de bouw van zo'n kerncentrale? Daar hebben ze alles al.
0: Maar wacht even hoor. Zij staan ervoor open.
1: Ja, zij staan ervoor open.
0: Zij krijgen hem niet. Groningen wil het niet hebben.
1: Nou, de vraag is even inderdaad of ze hem echt niet krijgen. Maar Tennet zegt, het beste is toch de Eemshaven.
0: Ja, daar zullen ze hun afwegingen voor hebben.
1: Precies. Ja, dus ik ben wel benieuwd hoe het helemaal aan de andere kant van Nederland, hoe daarop wordt gereageerd. We gaan het zien.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste is, wat mij betreft wel, wat denkt men ervan?
0: Ja.
1: Zo'n ding hier om de hoek.
0: Ja. Nou ja, mensen kunnen meepraten, ga ik een beetje vanuit. Tussen half 1 en 1 en altijd wat anders, dan kan je meepraten erover. Kan je je mening geven, je al dan niet deskundige mening.
1: Nou, zeker, ja, want ik denk dat er best wel veel mensen verstand hebben van kernenergie.
0: Ja, zeker.
1: Kom maar op, praat ons bij.
0: Ja, dus voel je je aangesproken, wil je meepraten, kan dat op 050-3188-288 gewoon eventjes. Nu kan je alvast appen en natuurlijk tussen half 1 en 1 kan je bellen.
1: Zeker.
0: Nou, succes.
1: Bedankt.
0: Ja, ik heb nog één plaats voor je. En het is misschien wel een beetje toepasselijk ook.
1: Oh. Wat?
0: Dit is namelijk Genesis en Land of Confusion.
1: Och, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, fijne middag.
1: Doei.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS.
14: En dan nu de hoofdpunten van het Groningse nieuws. Tanja, goedemiddag.
15: Goedemiddag. De politie heeft een minderjarige dochter aangehouden van het om het leven gebrachte echtpaar in Meerstad. Later meer hierover. De provincie Groningen zegt zeer verbaasd te zijn dat Groningen toch in beeld is als locatie voor een kerncentrale. De Volkskrant schreef vanmorgen dat hoogspanningsbeheerder Tennet in een vertrouwelijk advies concludeerde dat de Eemshaven de enige geschikte locatie is in Nederland voor 2 nieuwe kerncentrales. En een nationaal coördinator Groningen moet het rapport van het adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig onderzoeken. Dat stelt het staatstoezicht op de mijnen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
14: En om 9:30 hier op Radio Noord. Tot zo.
16: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
17: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
16: Wijzerweg, Groningen.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
19: Mijn koffer?
18: Ja, we gaan op wereldreis.
19: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
18: Op Rokkeldijs.
19: Van 24 tot en met 28 juni.
18: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
19: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
20: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
21: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
22: Radio Noord.
23: Tussen de middag.
24: Met Nivino Geertsema.
25: Goedemiddag. Hoe is het echtpaar in Meerstad om het leven gekomen? En hoe concreet is de bouw van kerncentrales in de Eemshaven? Het

0: George Ezra met Green, Green Grass op Radio Noord. Het is 7:07. Mooi dat je luistert naar een nieuwe tussen de middag. Op een dag, een ochtend waarop al heel veel gebeurd is. Bijvoorbeeld in Meerstad. Want nu is duidelijk dat het echtpaar dat daar afgelopen nacht dood is aangetroffen in hun woning aan de Meerhoven in Meerstad door een misdrijf om het leven is gekomen. Collega Goos de Boer, jij weet er meer van. Welkom. Wat is daar precies gebeurd?
1: Nou ja, wat we nu weten is dat de ouders zijn overleden in dat huis. Dat vannacht om rond 2:00 is gebeurd. En we weten ook dat de dochter, zijn puberdochter, dat die is aangehouden. En dat die dus ervan wordt verdacht dat ze haar beide ouders van het leven heeft beroofd.
0: Ja, weten we al meer over wat daar dan vannacht is gebeurd?
1: Nee, wat de aanleiding is, hè, waarom ze zijn vermoord, dat is onbekend. We hebben dat ook, ik ben er vanmorgen uren geweest, we hebben het ook gevraagd in de buurt wat mensen bijvoorbeeld van het gezin weten of ze iets gehoord hebben. Ik heb ook met directe familie gesproken van de slachtoffers. Maar die wisten eigenlijk ook helemaal nog niks. Dus dat was één groot vraagteken. Ik hoor wel in de buurt dat het wel een bijzonder meisje was. Maar goed, er zijn meer bijzondere meisjes en jongens op deze wereld. Dus dat zegt nog helemaal niks. Maar die verhalen dan gaan vervolgens rond, ook op sociale media zie ik nu. En dan worden de gekste dingen over haar verteld. Maar dat is allemaal speculeren. We weten uiteindelijk niet wat de aanleiding is geweest voor deze moordzaak. Want daar is wel sprake van, dat lijkt me wel duidelijk.
0: Ja, wat weten we wel van het gezin? Wat voor gezin was het?
1: Wat ik hoor in de buurt, en ik heb ook met een familielid gesproken, die zeggen van ja, het waren de meest vredelievende mensen op aarde. Daar was nooit iets aan de hand. Die wonen zelfs dat familielid bij hun in de straat. Het zijn eigenlijk rijtjeswoningen. Dit is dan een eindwoning in een hele mooie, ruime buurt. We kennen dat van Meerstad. En het is niet zo dat het gezin een bepaald stempel had of slecht bekend stond in de buurt. Helemaal niet eigenlijk. Dus ja, vanmorgen viel eigenlijk iedereen die ik gesproken heb viel om van verbazing. En het was ook wel, ja, een hele aparte, bijzondere stemming vanmorgen daar. Want het was rond schooltijd op een gegeven moment. Hè, al die kleine kinderen, want er wonen heel veel kinderen in de buurt. Die gingen allemaal handje aan het handje van de ouders gingen naar scholen toe. En die kinderen zagen daar heel veel politielinten. Dus ja, emoties. Mensen die elkaar vroegen, weet jij wat er gebeurd is? Dus dit kwam eigenlijk gewoon als een enorme klap voor die buurt. En iedereen heeft zoiets van, hè, hoe kan dat? Bij ons in de buurt. Ja, en toen wist men eigenlijk nog niet dat het meisje was aangehouden. Ik had ook met een jongetje gesproken die bij haar in de klas heeft gezeten. Ja, die heeft dan wel een beeld van haar, maar die had op dat moment ook nog niet in de gaten dat zij erbij betrokken was. En wat ik wel hoorde is dat zij was weggevoerd. Dat werd op een gegeven moment wel verteld in de buurt. Maar ja, wat is wegvoeren? Dat had ook naar hulpverleners kunnen zijn. Toen was voor ons nog niet duidelijk dat zij werd weggevoerd als een verdachte. Maar dat is ze wel. Ze zit inmiddels vast en ze zit ook in beperkingen. Dus dat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mag hebben, alleen met de advocaat. Dus ja, de zaak wordt hoog opgenomen. En ja, het is wel heftig natuurlijk, want het is echt een minderjarige verdachte. En dat is toch weer wat anders dan dat iemand die wat ouder is. En dat maakt de zaak eigenlijk nog pijnlijker en heftiger. Ja. Dat het om haar eigen ouders gaat.
0: Nou, zei de omwonenden vanochtend ook, tegen jou volgens mij ook, dat ze een knal hadden gehoord afgelopen nacht. Waar zou dat op wijzen?
1: Nou ja, ik denk zelf, weet het natuurlijk ook niet, dat die knal was, dat de politie op een gegeven moment, die was wel gealarmeerd dat hij de deur heeft ingeramd. Dat gebeurt met zo'n heel groot apparaat, weten we ook allemaal. Dat is een enorme knal, want ja, je kunt je afvragen, stel, hè, want daar denkt iedereen dat pistoolschoten zouden zijn, twee mensen die om het leven zijn gekomen, dan is één knal is niet echt logisch. Dus ik vermoed dat het daarmee te maken heeft. Het is wel zo dat, ik sprak ook een overbuurjongen, dat mensen wakker werden en mensen elkaar wakker hebben gemaakt en iedereen op een gegeven moment op straat stond en niemand eigenlijk wist wat er ging gebeuren. Dus mensen waren echt een beetje ontredderd.
0: Ja, nou, Meerstad wordt natuurlijk steeds groter en groter, maar toch, het is lijkt mij een soort van gesloten gemeenschap. Hoe reageert hij daarop? Wat doet dit met zo'n buurt, met zo'n wijk?
1: Onvoorstelbaar, roept iedereen. Hoe kan dit? Bij ons in de buurt. Het is hier zo rustig gebeurd. Hier gebeurt eigenlijk nooit wat. Allemaal dat soort reacties eigenlijk. En zij gingen verhuizen trouwens. Het huis stond te koop. Het huis is ook verkocht. En ze hadden een huis, hoor ik van iedereen, in een nieuw stuk meer van Meerstad, zeg maar, hadden zij gekocht. Dus ze gingen verkassen. En ja, iedereen kende elkaar daar wel redelijk, begrijp ik. Want dat waren nieuwe huizen op een gegeven moment. En deze mensen woonden er al lang. Nou, er komen allemaal jonge gezinnen enzovoort. Mensen die daar samen in zo'n nieuwe wijk, je kent dat wel. Ja, met elkaar opgroeien eigenlijk. Die kindertjes ook gaan veel met elkaar om. Dus zo'n straat is het eigenlijk. En dan opeens in een nacht, dan gebeurt er zoiets. Daar snappen mensen echt helemaal niks van.
0: Hoe verloopt het proces nu verder? Want jij zei al, zij zit nu vast, in beperking, wel minderjarig. Hoe gaat dit nu verder, dit verhaal?
1: Nou ja, uiteindelijk moet een beslissing worden genomen of ze langer vast blijft zitten natuurlijk. En of er een gevaar is en wat er verder met haar moet gebeuren. En ja, een minderjarige verdachte wordt toch op een iets wat andere manier wordt behandeld. Want ja, het is überhaupt al traumatisch natuurlijk. En ja, in een cel en verlengen en ja, voor dit soort ernstige misdrijven, als er voldoende aanleiding is, want de politie zegt bij betrokken, hè. Het zegt nog niet dat de politie zegt van ze heeft het gedaan, ze wordt ervan verdacht. Er kan ook nog een derde bij zijn, je weet het nooit, iemand van buiten. Dus dat is er allemaal nog wel een groot vraagteken. Maar reken maar, het is niet voor niks dat ze in beperking zit, dat er een redelijke verdachting in haar, verdenking in haar richting is. Dat kan bijna niet anders. Nou ja, de zaak moet verder uit worden gezocht. Wat mij vanmorgen wel opviel, dat er ontzettend veel politie was. Dat de drones de lucht in gingen om de omgeving om te verkennen. Dus ja, de politie probeert ook in beeld te krijgen wat er gebeurd is. En ja, de vraag is ook of zo'n meisje die wat ze gaat verklaren. En of binnen de kortste keren, binnenkort in elk geval, bekend wordt ja, wat de achtergrond van dit drama is.
0: Dankjewel, Goos de Boer, over dat drama in Meerstad. Harma, naar hopelijk vrolijkere zaken. Want het zonnetje schijnt nu echt, hè?
2: Ja, het is inderdaad op dit moment zonnig in de provincie. Er zit wat stolpenwolken, bepaalde onstabiliteit die inmiddels aanwezig is. En op de meeste plekken in de provincie is de zomerse weer van 25 graden al aantikt. Woonbuigen, slachten, windschoten. Roodschaal blijft iets achter met een westelijke wind en dikke 23 graden. Ja, sorry. En in is het men gewoon de warmste dag aan het worden. Men een tropisch warme dag. En door achteraan zou het wel eens kind weten dat we rekening om weer kriegen. Maar dat hangt eigenlijk allemaal nog. Nou, we vanmiddag in ieder geval lekker wat zon. Er binnen wat stolpenwolken. Temperatuur loopt op richting 25 tot 27 of 28 graden. En de wind zwak tot motor komt nu het westelijke regens. Vanavond en vannacht opklotens. Er zou een enkele buik in vuur komen. Dat is al die onstabiliteit die er is met 18, 19 graden als minimum. En men een dag met flink wat zon. De temperatuur gaat richting tropische weer, 30 tot 33 graden. En om in nacht verspreid over de provincie. Regen en onweersbuien, mogelijk met hoge windsteun. In lokaal wordt er overlast. En op zaterdag dan een wat minder warm. Nog volop zomerwarmte, dat wel, met flink wat zon. En 24 tot 29 graden.
0: Harma, bedankt. Hoe zit het nou met die kerncentrales in de Eemshaven? Komen die er nou wel of komen ze er niet? Daar zometeen meer over na de Groningsgoud van deze week.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Marieke met het spel.

0: beetje de reggae zomerse vibes van Marieke het Speed Me, de Gronings goud van deze week. De Eemshaven blijkt toch in beeld voor de bouw van 1 of 2 kerncentrales. Sterker nog, netbeheerder Tennet denkt dat dit de beste plek in Nederland is. Dat stond in de Volkskrant vanochtend. Ik ga het erover hebben met collega Robert Pastoor. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Nivino.
0: Ja, hoeveel politici in Groningen zouden zich vanochtend in hun koffie hebben verslikt toen ze de krantjes opensloegen?
1: Nou, ik denk dat ze nog niet eens aan de koffie zijn toegekomen. En toen lagen ze vermoedelijk al in een stuip. Want die berichtjes, ze bereikten mij natuurlijk ook al heel erg snel gewoon via WhatsApp. Dus zo zal dat ook bij de politici zijn gegaan. Maar ja, die schrokken ervan. Die dachten, wat krijgen we nu? Want in de afgelopen periode is natuurlijk altijd tegen Groningen gezegd van ja, wij gaan wel onderzoeken of die kerncentrales daar kunnen komen. Want dat moeten we juridisch doen, hè, zodat we alles hebben uitgesloten. Dat we er later niet op worden gepakt. Eigenlijk werd er steeds gezegd van, ga maar rustig slapen en het komt wel goed. Nou, dat blijkt dus nu een klein beetje anders te zitten. En de reacties, ja, die waren dan ook geschokt. PvdA, die zei, dit meen je niet in Provinciale Staten. Diep geschokt hoorde ik, wat een gekkigheid. En ik sprak met de VVD, met Willemijn Brilstra. En die is er ook not amused over. Ik vroeg aan haar wat haar eerste reactie was.
2: Dat is verbazendwekkend. We wisten natuurlijk dat het onderzoek liep. Maar we hadden niet verwacht dat het toch deze kant op zou gaan. Nu wachten we natuurlijk nog op de officiële reactie van het kabinet die nog moet komen. Dit is natuurlijk dat Tennet aangeeft dat technisch gezien het beste in Groningen kan. Maar we zijn heel benieuwd naar waar het kabinet mee gaat komen.
3: Waarom had u dit niet verwacht?
2: Nou, we hebben in de provincie natuurlijk al heel duidelijk aangegeven dat hier geen draagvlak is voor een kerncentrale. En dat is er nog steeds niet. Dus daarvoor had ik niet verwacht dat dit eruit zou komen.
3: Technisch lijkt hij daarentegen dan wel weer heel goed inpasbaar hier. Dat is natuurlijk weer een andere discussie.
2: Ja, technisch is inderdaad een andere discussie. Maar uiteindelijk is het kabinet die bepaalt waar de kerncentrale komt. Ook al dat het hier dan technisch wel of niet kan. En wij gaan ervan uit dat het kabinet zich houdt aan eerdere afspraken. Dat Groningen niet de plek is om hem neer te zetten.
3: Hoe hard zijn die afspraken?
2: Ja, uiteindelijk bepaalt het kabinet. Dus.
3: Want dat is waar het op neerkomt. Het kabinet bepaalt, dus die kan het ook doorzetten, doordrukken.
2: Ja, natuurlijk, maar dat hopen we niet.
0: Nee, dat is duidelijk, de VVD, hoe ze erover denken. Ja, en Tennet zegt dit nu wel, Robert, maar hoe concreet is dit eigenlijk? Want het is een soort advies volgens mij.
1: Ja, kijk, er worden natuurlijk allemaal onderzoeken gedaan. In de afgelopen periode zijn er op meerdere plekken, waaronder in Zeeland, waaronder dus Groningen, zijn er onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid van kerncentrales in Nederland. Want dit kabinet wil meerdere kerncentrales hebben, plaatsen. Dus daarom is er onderzoek gedaan. Tennet, die heeft natuurlijk dan de technische kant van dit alles bekeken. En die komt tot de conclusie dat de Eemshaven het meest geschikt is. Daar kan je het snelst gaan beginnen. Dus zie, technisch gezien is de Eemshaven een goede plek. Maar ze weten in het kabinet natuurlijk ook wel, en vooral het vorige kabinet, maar goed, dat zit er niet meer, ja, hoe de vlag er hierbij hangt in Groningen. En dat de provincie, maar ook betrokken gemeenten al tijden zeggen, wij willen geen kerncentrale hier. Dus dat sentiment is wel heel erg duidelijk. Dit rapport is van Tennet. Die zegt, technisch kan het best. Maar nu is de vraag, wat gaat het kabinet daarmee doen? Gaat het kabinet ook zeggen, ja, dan willen wij het daar ook. Dat is de grote vraag. Daar zal waarschijnlijk morgen meer duidelijkheid over komen.
0: Ja, sijpelt er al wat door vanuit Den Haag qua reacties?
1: Nee, dat zijn nog niet echt Haagse reacties. Ik heb al wel hier en daar wat gehoord, mensen die wat dichter bij het vuur zitten, dat ze zeggen, ja, de kabinetsreactie die zal wat milder zijn. Maar goed, ja, weet je, je kan ook mild zijn, maar onderaan de streep toch zeggen, het moet daar wel komen, of wij zien dat wel voor ons. Dus daar wil ik nog niet op vooruit lopen. Maar volgens mij is het wel duidelijk, ziet het kabinet wel echt heel erg duidelijk, ja, hoe het sentiment hier in Groningen is. En laten we ook niet vergeten dat er is ook gewoon een motie in de Tweede Kamer in meerderheid aangenomen, die ervoor pleit om in Groningen geen kerncentrales te plaatsen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ons, de aardbevingsellende die hier speelt.
0: Ja, qua proces, is het kabinet nu aan zet en moeten we daar gewoon op wachten?
1: Ja, dit is een van de onderzoeken. Dat is dus inderdaad uitgelekt. En na verwachting zal er morgen meer duidelijkheid komen. Op vrijdag is altijd de ministerraad. Daar worden besluiten genomen. Wellicht dat er morgen een besluit wordt genomen. Of een tussenstap wordt genomen en dat we daar meer over horen. Dat is de verwachting, dat er morgen meer duidelijk wordt van de koers die het kabinet wil gaan varen.
0: Dankjewel, Robert Pastoor. En dan schakelen we even naar een andere provincie. Want ja, of het kabinet het nou wil en of de provincie en gemeente het Hoge Land het nou willen of niet. Tennet zegt, beste locatie in Nederland is Eemshaven. En dat is dan inderdaad technisch gezien en zonder enorme extra kosten voor de bouw van één of twee kerncentrales. Maar dat betekent dus ook dat de provincie Zeeland, die wel open staat voor de komst van kerncentrales, dan in dat geval zou afvallen. Ik ga erover praten met Remy Oppeneer van Omroep Zeeland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben ervaring hiermee, hè? Want de enige kerncentrale van het land staat in Borselen. Jullie stonden ook wel open voor een tweede kerncentrale. Hoe vallen deze conclusies van Tennet in Zeeland?
4: Ja, daar maken ze zich eigenlijk niet zo druk om hier, lijkt het. Ze zeggen, ja, dat is een onderzoek van Tennet. Die hebben een opdracht gekregen, bekijken technisch. Maar we weten inmiddels ook al dat in die kamerbrieven die morgen bekend zullen worden vanuit het kabinet zal staan dat er nog twee mogelijke locaties overblijven. En dat zal zijn bij een polder in Terneuzen en de Eemshaven. Dus ja, de Zeeuwse politici die hebben nog steeds zoiets van, laat me lekker komen.
0: Nee, want volgens mij zeggen ze bij jullie ook al een tijdje van, ja, de infrastructuur in Zeeland is er al. In Groningen is die er niet. Wat heb je nou allemaal nodig dan om zo'n ding daar neer te zetten?
4: Ja, die nuance is wel dat die infrastructuur bij Borselen ligt. En die locatie die valt dan morgen net af. En ja, Terneuzen is net een ander gebied van Zeeland waar je nog over en onder water door moet. Dus dat is wel heel anders. Het moet ook allemaal aangelegd worden daar. Maar ik ben 2 jaar geleden bijvoorbeeld in Hinkley Point C geweest in Engeland, waar ze vergelijkbare kerncentrales aan het bouwen zijn nog steeds. Die zijn inmiddels 8 jaar vertraagd. Ja, er moet gewoon heel veel gebouwd worden. Extra wegen, er moeten boerderijen onteigenen. Worden. Er komt echt heel veel bij kijken. Dat is echt een proces van jaren.
0: Ja, is het dan niet raar dat Zeeland nu niet de eerste voorkeur heeft, aangezien de houding van Zeeland wel is van, nou, kom maar hier?
4: Ja, dat is van Tennet, hè. Dus dat is technisch gezien betreft. Maar ja, als het goed is, gaat het kabinet morgen zeggen van, onze voorkeur ligt nog steeds bij Zeeland. Maar er zijn nog 2 opties over. Dus wat de Zeeuwse politiek betreft, hebben ze zoiets van, ja, wij lopen nog steeds vooraan.
0: Ja, daar kwam de koffie gewoon normaal de keel binnen vanochtend.
4: Ja, daar hebben ze zich niet verslikt, denk ik. Ze verslikten zich er wel even in dat de Kamerbrief, in ieder geval de inhoud daarvan, al een beetje uitgelekt was. Maar nee, ze hebben nog steeds alle hoop op, en dat willen ze ook hier op welke manier dan ook, dat er hier kerncentrales bij zullen komen.
0: Het is natuurlijk nog een beetje speculeren, hè? Maar stel, het kabinet is dan uiteindelijk toch overstag, want Tennet zegt, doe maar in de Eemshaven. Je hebt natuurlijk bij die productie van kernenergie, zit je met radioactief afval. Zou Zeeland daar dan nog een rol in kunnen spelen?
4: Ja, sterker nog, dat speelt Zeeland al. Je hebt hier de Covra, dat is de plaats waar al het radioactieve afval uit het hele land, dus ook van ziekenhuizen en dergelijke, opgeslagen wordt. En ik heb het ooit met de huidige staatssecretaris, Johannes de Bat, die was hiervoor gedeputeerde in Zeeland, over gehad. Ik zeg, stel nou dat je dat in de Eemshaven bouwt, die kerncentrale, dan is het best een eind naar Zeeland. Hij zei, joh, in Nederland hebben we bijna geen afstanden. Hij zegt, die afstand is echt te verwaarlozen, daar maken we ons niet druk om. Dus dat, ja, dat afval, waar die dan ook komt, dat blijft gewoon naar Zeeland komen.
0: Ja, en dat gebeurt per spoor dan?
4: Ja, dat gebeurt meestal per spoor. Ze doen het ook regelmatig richting Noord-Frankrijk. En dan worden er een hoop veiligheidsmaatregelen genomen. Vroeger werden er ook vaak acties gedaan door Greenpeace bijvoorbeeld. En tegenwoordig doen ze het in het geheim, waardoor ze het minder op de hoogte zijn en er ook minder kritiek op is.
0: Ja, was het draagvlak in Zeeland er ooit ook niet, zoals dat volgens mij nog steeds hier in de provincie ook zo is?
4: Ja, toen, voordat wij de eerste kerncentrale kregen in Borselen, dat was in de jaren 70, toen waren er enorm veel protesten en heel veel kritiek op. En toen ging het ook om het principe, hè, Tsjernobyl natuurlijk. Dat kwam later, maar goed, dat was wel een sentiment dat toen al leefde, zoiets zou kunnen gebeuren. Nou ja, toen wilden veel mensen het niet. En uiteindelijk staat hij er al heel lang en zeggen mensen, ja, we hebben er eigenlijk niet zoveel last van, we merken er niet zoveel van. En dat is iets wat je nu ziet. Mensen realiseren zich misschien niet wat de overlast van de bouw jarenlang met zich mee zal nemen. Maar hebben zoiets van, ja, er staat er alleen, dus waarom niet nog een paar?
0: Met jouw deskundigheid, Remy, gaat er nog een kerncentrale komen? En zo ja, waar komt die te staan of komen ze te staan?
4: Ik denk dat er meerdere door heel Nederland zullen komen. Tegenwoordig is het toverwoord SMR. Dat is iets wat je heel goed moet onthouden de komende jaren. Dat zijn een soort compactere kerncentrales die net zo groot kunnen zijn qua oppervlakte als de huidige kerncentrale die nu in Borselen staat, maar minder groot dan die enorme die ze nu in het buitenland willen bouwen. De staatssecretaris is daar groot fan van en die zegt van nou, waarom bouwen we niet op meerdere plaatsen van die SMR's? Dus iets minder grote kerncentrales, maar op 4 of 5 plaatsen in Nederland misschien wel. Oh. En ik denk dat het in de toekomst wel eens die kant op zou kunnen gaan.
5: Moeten we ons daar hierin gaan verdiepen?
4: Dat zou ik zeker doen.
5: Nou, duidelijk. Remy, bedankt voor deze update vanuit Zeeland. Remy op en neer van Omroep Zeeland. En zometeen in Altijd Wat Anders gaan we het er ook uitgebreid over hebben. En die SMR, zijn er nou mensen in Groningen die daar ook verstand van hebben? Bel ook, praat ons bij, vertel jouw kant van het verhaal, jouw visie op dit verhaal. Kerncentrales in de Eemshaven. Sta je daarvoor open of zeg je weghouden dat spul? We gaan het zo bespreken. Ook Tanja zo met Noordnieuws. Maar eerst even muziek van Bob Marley en The Wailers. Iron Lion Zion. Goedemiddag.

0: Bob Marley en The Wailers. Zometeen Tanja met Door het Nieuws. Daarna altijd wat anders over de eventuele komst van kerncentrales naar de Eemshaven.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: 2:30, hoogste tijd voor Noordnieuws. Tanja, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De politie heeft de tienerdochter van het omgebrachte echtpaar in Meerstad aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders. Verslaggever Goos de Boer was vanmorgen in Meerstad en weet meer.
8: Wat ik wel hoorde is dat zij was weggevoerd. Dat werd op een gegeven moment wel verteld in de buurt. Maar ja, wat is wegvoeren? Dat had ook naar hulpverleners kunnen zijn. Toen was voor ons nog niet duidelijk dat zij werd weggevoerd als een verdachte. Maar dat is ze wel. Ze zit inmiddels vast en ze zit ook in beperkingen. Dus dat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mag. Helemaal alleen met de advocaat. Dus ja, de zaak wordt hoog opgenomen. En ja, het is wel heftig natuurlijk, want het is echt een minderjarige verdachte. En dat is toch weer wat anders dan dat iemand die wat ouder is. En dat maakt de zaak eigenlijk nog pijnlijker en heftiger. Ja. Dat het om haar eigen ouders gaat.
7: En burgemeester Roelien Kamminga heeft ook gereageerd op het drama in de Groninger Stadswijk en noemt het een tragische gebeurtenis. Ook laat ze weten dat haar gedachten uitgaan naar familie, vrienden en bekenden van het echtpaar. De provincie Groningen is zeer verbaasd dat Groningen toch in beeld is als locatie voor een kerncentrale. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie. Vanmorgen schreef de Volkskrant dat hoogspanningsbeheerder Tennet in een vertrouwelijk advies concludeerde dat de Eemshaven de enige geschikte locatie is in Nederland om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. En zoals bekend zijn de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland en Eemsdelta tegen de vestiging van kerncentrales. De provincie laat verder weten dat er eerdere toezeggingen zijn van het Rijk en verschillende aangenomen moties in de Tweede Kamer dat er geen kerncentrales komen in de Eemshaven. Vervolgens heeft het Rijk de Eemshaven dus toch onderzocht als locatie. De provincie zegt de reactie van het Rijk nu eerst af te wachten voordat ze verder reageren. De Nationaal Coördinator Groningen moet het rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig onderzoeken. Dat stelt het staatstoezicht op de mijnen. In het rapport staat dat 8000 versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden onbetrouwbaar zijn. Dat betekent dus niet dat in al die gevallen sprake is van een onveilige situatie. Daar zou bij 80 tot 120 adressen sprake van kunnen zijn. De Nationaal Coördinator moet dat dus zorgvuldig gaan onderzoeken, zonder dat dit vertraging oplevert bij andere aardbevingsgedupeerden. Sinds vanochtend is in ons land het Nationaal Hitteplan van kracht. Het KNMI geeft die waarschuwing omdat het zeer warm en benauwd wordt. Morgen dan wordt het de warmste dag met 31 tot 33 graden in onze provincie. En ook de dagen daarna blijft het warm. De combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat het onaangenaam en benauwd warm wordt. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
0: Dankjewel Tanja. Dan gaan we naar Harma.
9: Vandoor door de zon gouden beest. Er komen later wat stolpenwolken met een zwakke tot motige wind uit westelijke richtings wordt 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht opklootst er zou een enkele buik in vuur komen met een minimum van 18 of 19 graden. In muiden worden daar met flink wat zon met een zwakke tot motige zuidoost tot later zuidwestenwind 30 tot 33 graden. Later in de middag in Oom een grote wordende kans op regen en onweer.
0: De Eemshaven is de beste locatie in Nederland voor de bouw van 1 of 2 kerncentrales, zegt TenneT. Laat maar komen, of wil je dit in jouw eigen provincie helemaal niet hebben? Of zijn we misschien veel te bang hiervoor en kan het gewoon prima? En moeten we ons meer inlezen op dit onderwerp? 050-3188-288, de lijnen zijn geopend.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
13: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen in ineens, al voor €169.
14: Voordeelhaartjes.nl. Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen?

0: klaar waren met zorgen voor energie voor het hele land. Nou, niet dus, want uit een advies van Tennet blijkt dat de Eemshaven de beste optie in het land is waar twee nieuwe kerncentrales kunnen komen, omdat het op andere plekken gewoon uiteindelijk te duur en te veel gedoe is. Ja, de provincie zegt, ja hallo, wij zijn tegen en wij blijven tegen. Ik ben nu benieuwd wat jij daarvan vindt. Moeten wij die poot hier stijf blijven houden en zeggen van niks ervan, kerncentrales komen er hier niet in? Of ja, dwingt deze tijd in de wereld ook waar we in zitten, met oorlogen, met gedoe met energie, gas, olie, dwingt dat ons tot misschien wat meer openstaan voor kernenergie? Het kan op een veilige manier, hè? Dat wordt steeds gezegd. Ik moet heel eerlijk zeggen, als ik het heb, of als ik moet denken aan kerncentrales, denk ik toch ook nog steeds aan die ramp in Tsjernobyl bijvoorbeeld. Van die verschrikkelijke beelden die je natuurlijk altijd wel gezien hebt. Ja, dat was een hele andere tijd. Het kan tegenwoordig veel veiliger. Centrales zijn veel kleiner. Je hoorde net onze collega van de Omroep Zeeland ook zeggen van ja, misschien komen er wel meerdere kerncentrales verspreid door het hele land. SNR had hij het over. Daar moesten we ons maar eventjes op inlezen, want dat is de toekomst. 050-3188-288. Ik wil eigenlijk gewoon weten, sta jij met open armen kerncentrales in de Eemshaven te ontvangen, of zeg jij niks ervan? Jullie komen er niet in, kerncentrales. 050-3188-288. Wim Dieleman, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Mooi dat je weer eens even belt, Wim, want jij hebt hier vast een mening over. Vertel.
1: Zoals gewoonlijk heb ik altijd al ergens een mening over, maar ja, in dit geval ook. Ja, weet je, ik als eerste moet ik zeggen, ik vind het alweer fantastisch dat een vertrouwelijk rapport, dat vind ik altijd heel mooi, als er dan gelezen wordt, vertrouwelijk rapport, dan denk ik, wat is er nou vertrouwelijk, als we het toch allemaal weer weten. Dus dan, dat is dat. Maar ja, weet je, we moeten er uiteindelijk toch aan geloven dat het ergens gaat gebeuren. En ja, als er dan een Tennet zegt van Eemshaven is geschikt, ja. En dan erbij gezegd, al zouden we vandaag ja zeggen, dan staat het er niet voor 2050. Dus ja, dan is het, wij gaan nu iets beslissen dan over onze kinderen.
0: Ja.
1: Ja, daar heb ik dan op zich wel weer wat moeite mee. Maar ja, zo zijn er veel beslissingen genomen voor ons, door onze ouders. En ja, dan denk ik van, ach, waar zit onze angst?
0: Nou, misschien wel wat ik net zei. Als ik denk aan kerncentrales, dan zie ik toch die beelden van Tsjernobyl bijvoorbeeld nog voor me. En die verhalen van toen.
1: Daar wil ik wel op reageren.
0: Ja.
1: Ik heb zelf, en dat weet je misschien, ik ben liefhebber van hele oude auto's. Die dingen die zijn gewoon levensgevaarlijk. Ja, maar die zijn toen in 1968 in mijn geval en in 1970 gebouwd. Zonder gordel, zonder airbag, zonder de hele klimbim. En toentertijd zijn ook zo kerncentrales gebouwd. Tegenwoordig is het zo ontzettend vele malen veiliger als bijvoorbeeld een oliecentrale, gascentrale, noem het maar op. Ja, weet je, wat die meneer uit Zeeland zei, daar ligt ook een beetje mijn roots. Lees je maar eens in. Ik denk dat het zelfs, hè, als we het over waterstof en dat soort zaken hebben, dat een kerncentrale uiteindelijk toch veilig blijkt. En ook nog aardig, als we ze nog zouden krijgen, aardbevingbestendig.
0: Okay.
1: Dus ja, weet je, ja. Ik ga niet de advocaat van de duivel spelen. Natuurlijk liever niet, want het is allemaal rommel. Hè? Zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar als we dan moeten gaan kiezen in alternatieven, ja. En, oh ja, en ik vind ook nog, als het dan toch in Groningen komt, laten we dan uiteindelijk dan ook maar dat we dan van de helft van de prijs stroom krijgen.
0: Er moet wel wat tegenover staan dus, Wim.
1: Ja, vind ik wel, maar dat vind ik sowieso. Dat maakt niet uit of het nou in Groningen of in Trent of waar dan ook komt. Dan moet je juist, die provincie moet je een beetje coulant voor zijn. Hè?
0: Ja, dus, ja. Jij zegt aardbevingsbestendig zelfs, veilig, enzovoort, enzovoort. Nou weten we ook, en misschien hebben we het daarom nu hier ook wel over, dat wij nu in een wereld leven waarin landen elkaar letterlijk en figuurlijk toch naar het leven staan, dan is zo'n kerncentrale, zou dat dan niet een mooi doelwit zijn voor iemand die ons kwaad wil doen?
1: Jawel, maar nou heb ik nog eentje. Eemsland, dat is een uur en een kwartier bij ons vandaan. Eemsland, sorry. Eemsland, ja. Moet ik zeggen. Ja, daar staat ook een kerncentrale. Maar denk je, als nou een of andere mafkees daar een bom op gooit,
0: ja,
1: dan zijn wij ook gewoon de pineut.
0: Precies.
1: Dus ik bedoel, dat is voor mij.

0: dat we bang moeten zijn voor dat doelwit. Ja, waar we ook zijn in de wereld, daar is altijd wel of een kerncentrale of een elektriciteit of weet ik veel wat in de buurt, waardoor we, even heel plat gezegd, we gaan eraan. Ja, dat gebeurt. Ja.
1: Wim, dankjewel. We gaan ons inlezen, zoals jij al zei.
0: Een fijne middag.
1: Hetzelfde, mooi kerel. Wim Dieleman was dat, uit Oldenhoven. Gaan we naar Appingedam. Rikus woont daar. En nou, Appingedam is toch niet zo heel ver weg van Eemshaven. Mooi, Rikus.
2: Hoi.
1: Mooi. Nou, je krijgt er nieuwe buren bij misschien, hè, als het antenne het ligt.
2: Als het antenne het ligt wel, maar als het aan mij ligt niet.
1: Nee? Waarom niet?
2: Nee. Toen werd net al een beetje over gepraat, het veilig en dergelijke. Nou, het afvalprobleem is nog steeds niet opgelost en dan kun je wel ergens naar vervoeren. Maar daar zaten onze nazaten mee op, dus één. En twee, dat steeds tegen doel werd, dat blijft ze natuurlijk altijd.
1: Rikus, sta jij nu op de dijk of zo in de Eemshaven? Want ik versta jou heel slecht.
2: Dan ga ik het even andersom. Zo beter. Is het zo beter?
1: Ietsje. Minder slecht, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
1: Okay. Maar jij bent dus tegen, want over die veiligheid, ja, dat is natuurlijk wel zo. Het zijn wel andere tijden, die dingen worden op een andere manier gebouwd, zelfs bevingsbestendig kan het.
2: Ja, nou ja, bevingsbestendig, dat hebben we ook wel in Japan gezien, dat op het moment dat er echt een ramp komt die boven onze normale verwachting gaat, dan is niets er tegenop te wassen. Aan de ene kant. Maar aan de andere kant, wat ik veel belangrijker vind, is er zijn afspraken over gemaakt dat Groningen die niet zou blijven. Juist ook vanwege de aardgasproblematiek waarmee de bevolking sowieso onopgezameld zit. Daar zou niet nog eens een keer iets bovenop komen. Als je dan, en dan heb je het ook over de betrouwbare overheid. Ja. Als je dan hebt over, kijk naar de aardbevingsschade bijvoorbeeld bij woningen. 8000 woningen blijken verkeerd beoordeeld te zijn. En hoe wordt dit dan op een gegeven moment ook beoordeeld? Nou ja, en dan kun je zeggen, dan de kerncentrales staan straks overal. Nee, ik vind dat men nu beter kan gaan investeren dan op waterstof, waarop ook al veel geld geïnvesteerd is. Ja. En waar je steeds meer mogelijkheden ziet. Dus dan laat Groningen dan vooral de waterstofprovincie worden.
1: En jij noemt terecht die aardbevingsellende, hè? Dat is een van de redenen. Dat werd gezegd van, nou, het komt hier niet. Maar vanuit Den Haag werd volgens mij ook zoiets gezegd van, nou, laten we die Groningers daar niet mee lastigvallen. Aan de andere kant denk ik, ja, maakt het dan nog uit of die in Zeeland komt of in Eemshaven? Want wat voor extra last kunnen wij daar dan van krijgen als Groningers?
2: Ik heb geen idee wat voor extra lasten we ervan zouden kunnen krijgen. Maar wel, nou ja, het gaat wel zorgen voor, nou ja, meer fobie, ook bij de mensen. Want dat is er uiteindelijk toch al. Als je kijkt hoeveel mensen bij wijze van spreken tegen een soort PTSS-syndroom aan zitten, wordt reden gedoemd om de aardgaswinning. Ja. Dan heb ik wel zoiets van, moet je dit er dan vervolgens nog een keer overheen gooien?
1: Helder.
2: Ik ben niet erg klantwoord.
1: Rikus, bedankt. Mooi dat je belde. Rikus Jager uit Appingedam was dat. Het staat 1-1, dat wil zeggen qua bellers die openstaan, dan wel niet openstaan voor de komst van één of twee kerncentrales naar Eemshaven. We gaan naar de heer Venema in Hoge Zand. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoi.
3: Harry.
1: Hoi, Harry.
3: Ja, die kerncentrales, hè?
1: Ja.
3: Maar Lucht en Borm zetten ze dat spul niet op de Maasvlakte. Daar ben ze meeste energie ook nodig, ja. Maar de grond is hier natuurlijk goedkoper dan op die Maasvlakte. Ja, en daarom kan Tennet hem veel beter goedkoper hier inzetten. En dat ze hem op de Maasvlakte zetten.
1: Ja.
3: Of in Zeeland. Maar die grond is hier veel goedkoper. En die grond is die kan Tjepo Bruken, ja.
1: En, ja, nou ja.
3: Dat is net zo maak. Rommel kan hem en Running wel Bruken, ja.
1: Ja, maar mag ze doen, Harry, of het nou voor die, hè, voor die zulf, of het nou op Maasvlakte staat of in Eemshaven?
3: Nou, voor mezelf niet meer, denk ik. Maar voordat ze dat ding verloren hebben, dan ben ik bang dat ik het loodje al aangeleerd heb. Maar nee, Lucht en Borm moet al die rotzooi nog runnen in verscheept doen. Onze landelijke omgeving gaat allemaal naar de Sodermitter. Ja, er blijft geen donder van stoel. Ja, we zitten hier al onder de windmolens en onder de zonnepanelen. Ja, allemaal voor het milieu en voor de energie. Dat is allemaal houden best. Maar als je hem door een gigantische grote vlakte doorzoekt op de Maasvlakte, Plus dat ze door de energie het meeste gebruiken.
1: Ja.
3: Westland en Maasvlak, daar zit trouwens allemaal vlak bij me, hoor.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat is ook zo, Harry. Maar misschien voor het werk, zeg maar, werkgelegenheid, is het wel goud naar huis voor Grun?
3: Ja, ik hou in. Over meesters onderdoen, dan veel nodig hebben om dit ding. En dat men allemaal van die gespecialiseerde figuren deze spullen in de prode omhoudt.
1: Ja.
3: Ja? Nou, en voor het baden, onze dag weer meestal tot Polen en tot Roemenië en overal uit. Dus door hem die geen enkele penny van, hè? Echt nooit. Maar die domme gezongen over. Want de werkvolk, dat onze allemaal uit het boekland, maar dat is te goedkoper. Dus nee. En even met die Eemse trollen toch wel zijn.
1: Ja.
3: Dat is toch precies net zo.
1: Dus Harry...
3: Alle Nederlanders waren door nou aan het werken.
1: Ja. Nou ja,
3: op de 100, misschien 100 ver.
1: Ja, nee, is gelijk, Harry. Hey, dus toen sta je er wel voor open, maar niet in Eemse trollen. Of Eemse open.
3: Nee. Luther zegt dan deze bij de bron wordt meest energiebruik. En dat is in het Westland. Maar genoeg, Randstad en word ik wel een keer in de Randstad niet zijn. Maar zeg hem om mijn part zeg hem in Flevoland neer, door een heel grote open vlakte. Ja, Flevoland is de Maasvlakte. Nee, het zal wel.
1: Harry, duidelijk.
3: Maar waarom weer nog een grond?
1: Ja.
3: Weer nog grond.
1: Goedkope grond. Zei het zoveel, ja.
3: Ja, precies.
1: Ja.
3: Precies, dat is een goedkope grond. Dat is het handigste.
1: Harry, bedankt, kerel.
3: Jo,
1: tot dan, jongen. Mooi. Gaan we naar Jan-Pieter in Oskut. Mooi, Jan-Pieter.
4: Hallo, Nieminjo.
1: Mooi. Jij hebt een boerenbedrijf, hè, heb jij?
4: Ja, ik heb mijn boerenbedrijf vlakbij Noordpolderzeil.
1: Ah.
4: En wij hebben er natuurlijk ook wel mee te maken dat we die kabels vanaf Pieterburen, die gaan helemaal bij de kustlijns, die komen ook bij mij door het land heen.
1: Ja, mooi hè, die kabels. Nou, ja, lekker opgraven en alles.
4: Ja, nou, kijk, nou verzet ik mij daar persoonlijk niet zozeer tegen. Er moet wat gebeuren. Ik ben zelf ook heel veel bezig met duurzame energie op mijn landbouwbedrijf. Wij hebben al heel veel accu-opslag, wij doen heel veel met stroom. Maar het gaat nou even over die kerncentrales. Van begin af aan heb ik altijd tegen mijn vrouw gezegd. Ik zei, let maar op, die ding zetten ze straks in Eemshaven neer. Je hebt in het Westen die rotzooi allemaal nodig, al dat stroom. Dan moet je zorgen dat je daar produceert. Wij hebben hier in Groningen, ik hoorde jou over werkgelegenheid. Nou... Ik kan hier al geen elektricien meer krijgen. Hier is een groot tekort aan mensen. Die hebben wij hier niet. Daar in het Westen hebben ze veel meer mensen. Laten ze dat nou mooi daar doen. En dan heb je het volgende. Kijk, Tenet, dat lulde allemaal hun eigen kant op. Maar transport van stroom, dan heb je verliezen. Ik transporteer zelf ook stroom door mijn kabels. Van één boerderij naar andere. Daar heb ik het over 700 meter. Dan heb je verliezen over je kabels. Tenet had ook verliezen over zijn kabels. Dat stroom, daar ben je er allemaal bij Rotterdam en Amsterdam. Die kant, daar ben je bordlek. Door ben je al dat stroom nodig. Heel veel stroom zijn ze daar nodig. Ik rij ook wel op een vrachtauto. Als je daar komt, je wordt er koud van. Hoeveel dat de laatste 30 jaar daar uitgebreid is. Door ben ze smakken stroom nodig. Produceer dat mooi daar. En zadel niet de Groningers met de risico's op. Want er zit natuurlijk risico's aan die kerncentrales.
1: Nou, vertel eens, Jan-Pieter. Wat zouden die risico's dan zijn?
4: Als Poetser nou kwaad wil en die gaat... Weet je wat een interessante locatie is om een raket op af te sturen? Dat is de Eemshaven.
1: Ja.
4: Het is ver gezocht, dat weet ik. Maar er zitten risico's aan. En die mensen in het Westen, die wilden al dat stroom hebben. Ze krijgen alles hier al vandaan. Ze krijgen gas van ons. En er zijn beloftes gedaan. En op den duur, als je beloftes doet, dan moet je beloftes nakomen. En dan moet je niet elke keer weer wat nieuws gaan bedenken. Nee. Laat ze maar mooi die rotzooi daar neerzetten. In Borselen, daar willen ze het graag. Ideale plek, Zeeland.
1: Maar Jan-Pieter, als Poetin daar een bom op gooit op Borselen, dan hebben wij er ook wel last van, denk ik, hè?
4: Dat klopt, maar dat is toch weer verder weg. En wij zitten hier, alweer veel dichter naar het noordoosten toe. Je hebt, Rusland, die zit op Kaliningrad, door tegen Polen en dergelijke aan. Nee, laat ze maar mooi in het Westen doen. Daar hebben ze het nodig. Daar heb je de mensen die het kunnen bouwen. Maar die hebben wij hier gewoon niet.
1: Helder.
4: Die hebben wij hier gewoon niet. En waar maar al het personeel overheen. Over die Eemshavenweg wordt wekelijks dikke ongeluk gebeurd. Er is ook geen sodemieter aan. Die Eemshavenweg, die had al lang vier baas moeten zijn tot aan Middelstum of Garsthuizen aan toe. Ze doen er niks aan.
1: Er komt een mooi vliegveld bij Noordpolderzeil, Jan-Pieter.
4: Oh ja?
1: Ja, mooie ruimte.
4: Voor kleintjes of voor groot?
1: voor dikken.
4: Oh, oké, okay, dat is nieuw voor mij.
1: Nee, dat is een grapje. Daar komt geen vliegtuig. Maar daar gaan we er persoonlijk voor liggen, hè?
4: Ja, precies. Okay. Zo is dat.
1: Jan-Pieter, bedankt. Jouw mening is duidelijk. Het is helemaal helder. Ik ben wel benieuwd of jij nou dan vanochtend ook tegen je vrouw hebt gezegd van... zie je nou wel, ik had mooi gelijk.
4: Ja, okay. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd.
1: En wat zei ze?
4: Ja, ze wist er helemaal mee eens. Ze zei ook, van jij zei dat al, hè? Ja, dat zei ik al.
1: Ah, mooi, hè? Dan kun je toch weer lekker de dag in, Jan-Pieter. Bedankt.
4: Wat een van die vorige heren zei, Dobby Lingen, daar had ook zo'n ding gestaan. Ja. Door is Nena van der Maafkees, die had er nou een park van gemaakt. Ah, het slaat toch allemaal nergens op.
1: Jan-Pieter, bel eens vaker, zou ik zeggen. Ik vind het wel gezellig.
4: Ik ook.
1: Oké. Okay.
4: Nou, ik wens je een fijne dag niet meer in jou.
1: Mooi kerel, groet aan je vrouw. Jan-Pieter uit Uskutte was dat. Gaan we naar Sellingen. Meneer Venema, goeiedag.
5: Goeiedag, met Freek Venema, ja.
1: Mooi, Freek.
5: Ik wou even zeggen, eigenlijk moet die Russo hier helemaal niet in provincie Groningen. En die man die nog net veel meer aan die Pieter, die heeft geliet.
1: Oh ja?
5: Het wordt noordwesten van het land. Door hem zijn stroom nodig. Door kunnen ze hier mensen geen huizen bouwen, nou waar ook. Want dan kunnen ze de bekobeling niet bestromen. Door kunnen ze geen stroom voor de mensen verzorgen. Dus wij boeken mij er nog meer mee in Groningen aan.
1: Ja, oké, maar de Eemshaven heeft ook gewoon stroom nodig, toch? Bijvoorbeeld.
5: Ja, klopt. Maar weet je wat het is? Ik lever dagelijks stroom met mijn zonnepaneel.
1: Ja.
5: Ik word volgend jaar bekort, omdat ik stroom over heb. Maar we nou eens die mensen die allemaal stroom over hebben, dan geven we dat aan hun telcel. Ik heb liever iemand er gelukkig mee dan ik te veel wat betaald.
1: Ja, oké, maar dat imago, hè, want daar had ik het ook over. Als je kernenergie of het woord kerncentrale noemt, dan heb ik daar meteen allemaal van die horrorbeelden bij. Hoe zit dat bij jou?
5: Ik heb er helemaal geen horrorbeeld bij, maar weet je wat is? Wat wij nu op dit moment allemaal beslissen, net als die mensen die door in Den Haag zitten, de ene belofte naar de andere belofte, maar ze beloven iets en ze gaan iets doen, waar de mensen niet naar ons komen.
1: Ja,
5: onze kinderen en de kleinkinderen en alles, die zitten met alle brokken wat wij allemaal met elkaar doormaken.
1: Ja, maar Freek, wij zitten nu wel in een iets andere tijd dan, laten we zeggen, anderhalf jaar geleden, hè? Qua de situatie op de wereld, beschikbaarheid van energiebronnen. Het zou toch kunnen dat opeens nieuwe inzichten ertoe leiden dat beloftes toch iets minder een belofte lijkt te zijn.
5: Weet je wat het is? Ik zeg altijd zo, een belofte die maak je. En als je belofte niet na kunt houden, dan leg je het ook helemaal uit waarom dat je die na kan. Maar ze doen gewoon de ene belofte op de andere belofte en ze gaan gewoon veranderen. Wij als mensen van Nederland, bevolking van Nederland, wat hebben wij nog te zeggen over ons Nederlandje dan?
1: Helder.
5: En iedereen die wil graag zijn huis, zegt juist, dit is de eerste keer dat ik bel. En ik hoop gewoon dat mensen een beetje met elkaar een beetje in afstand komen. Dat we het een beetje anders moeten doen in Nederland.
1: Ja.
5: En ook zelf de boel veranderen. Ook dat je zelf ook bereid bent om iets te veranderen waar we verbetering mee krijgen.
1: Meneer Venema, bedankt voor het bellen.
5: Daarom, we zijn gewoon Nederland aan het afbreken met elkaar. Prettige uitzending.
1: Freek, bel nog een keer weer.
5: Ja?
1: Ja hoor.
5: Ja hoor.
1: Oké, okay, afspraak.
5: Eerst op reis. Mooi.
1: Yo, mooi, meneer Venema in Sellingen was het. Nou, we krijgen ook appjes, onder andere van Jeroen Nieuwino. We moeten wel even van die fatalistische inslag af. Appel negatief. Huppakee, bouwen zo'n ding. Een hele dikke meteen. Nou, ja, Jeroen is dus voor. Dat blijkt wel.
6: Jitske, die zegt dan, u plaatst wel de vraag tegen. Ze zegt, nou, ik zal het eigenlijk niks vinden hier, hoor. We leven natuurlijk gewoon in het aardbevingsgebied.
1: Klopt.
6: Ja, hoe stevig zijn die kerncentrales? Want als er iets gebeurt, ja, dan gaat het vaak ook goed mis. Hè? Dat weten we natuurlijk ook uit het verleden.
1: Ja. Er valt genoeg over te zeggen. Maar de tijd is om hier in Altijd Wat Anders. Bedankt voor het bellen. Bedankt voor het vele appen hier ook over. Morgen natuurlijk vrije ronde Altijd Wat Anders. En laten we daar ook gewoon wat ruimte voor open laten om hier nog even op terug te komen. Want nogmaals, er valt genoeg over te zeggen. Bedankt voor het bellen allemaal. Bedankt voor het appen. Dit was Altijd Wat Anders.
7: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
8: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
9: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
8: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
7: Hier bij Radio Noord.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 1 uur.
17: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Verras pa met het ultieme cadeau. De Weber Briketten Starter Set Rapid Fire voor maar €26,95. Zo krijgt hij de smaak direct te pakken. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
19: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
20: Voordeeluitjes.nl. Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
21: voordeeluitjes.nl.
20: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
23: Radio Noord.
24: Tussen de middag.
25: Met Nivino Geertsema.
26: Goedemiddag, Stadswijk Selwert heeft de stad Schouwburg helemaal overgenomen. Hoe dat zit, hoor je zo.
23: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.

Calvin Harris en Sam Smith met Promises. Ja, ik zei net, Selwert heeft de stad Schouwburg helemaal overgenomen voor de komende dagen. En dan gaat het om een theaterproject dat heet De Wijk, De Wereld. Loop je een hele routes door de stad Schouwburg. Zometeen meer erover, want we zijn bij de opbouw daarvan. Maar eerst de muziek van Harry Styles.

0: American Girls van de man die een tijdje geleden een serie optredens had in de Johan Cruijff Arena. En daardoor moest Ajax natuurlijk in Volendam toen voetballen tegen FC Groningen. Dat weten we allemaal nog wel. En nou zou er een nieuwe artiest staan in de Johan Cruijff Arena. Mevrouw Fischer, Helene Fischer. Maar Stefan, boos vanochtend hier op de redactie.
1: Ziedend.
0: Ja, jij was echt boos.
1: Toen liep ik de redactie op.
0: En je was niet de enige Groninger, denk ik.
1: Nee, mijn tijdlijn is vol met teleurgestelde Groningers, boze Groningers. Want wat is er aan de hand? Ze heeft haar concert verplaatst.
0: Helene?
1: Ja, niet van tijdstip of dag. Nee, van locatie. Ze gaat van de Johan Cruijff Arena naar het Gelredome in Arnhem is dat.
0: Oh, maar dat is toch ongeveer even lang rijden voor jou?
1: Dat klopt, ja. Vanuit Groningen zitten we allebei zo rond de 2 uurtjes. Maar de meeste Groningers zullen dan een hotelovernachting boeken. Heb ik ook gedaan.
0: Oh.
1: Ja, en dat betekent dus dat je daar dan vast zit aan een hotelovernachting. Dan zou je denken, dat kun je toch annuleren? Nou, de meeste hotels die zeggen, nou, 2 weken voor die tijd kun je het kosteloos annuleren. Ja. Wat is nou het geval? Gisteren was de 13e dag voor het concert. Alle hotels doen moeilijk, je kan niet meer annuleren, je bent je geld gewoon kwijt.
0: Ja, dus nu ga jij in Arnhem ademloos en hotelloos durch die nacht.
1: Ja.
0: Maar hoe ga je dat nu oplossen?
1: Dat weet ik nog niet.
0: Oké.
1: Nee, dat was zo'n kort dag, ik was gewoon zwaar teleurgesteld. Ik denk, ik ga er even een nachtje over slapen en dan ga ik wat bedenken.
0: Ik ken Groningse buschauffeurs, niet alleen Birdie, maar ook een Henk de Haan bijvoorbeeld. Ik denk dat die wel te porren zijn voor een nachtelijk ritje.
1: Denk je?
0: Ja, gewoon iedereen in de provincie Groningen die naar Helene Fischer gaat in Arnhem. Henk de Haan wil vast wel een bus regelen.
1: Dat voelt een beetje als een schoolreisje dan.
0: Wordt ook gezellig terugreis, denk ik.
1: Oh, dat weet ik zeker, ja.
0: Dus Henk, je moet aan het werk. Wanneer?
1: 30 juni.
0: Gaan wij het hebben over een heel ander optreden. Of dat wil zeggen, de stad Schouwburg in Groningen is helemaal overgenomen door Stadswijk Selwert. Vanavond, morgen en zaterdag staat Selwert centraal daar in de Schouwburg. Tijdens het theaterproject De Wijk de Wereld loop je een route door de Schouwburg, waarbij je in elke ruimte weer iets nieuws tegenkomt. Dat is toch wel bijzonder. Dus collega Marco Grimond dacht, ik ga even een kijkje nemen bij die repetities.
2: Het klinkt allemaal een beetje onheilspellend, moet ik zeggen. En misschien dat je wel denkt als luisteraar van wat is daar allemaal gaande. Maar ik sta nu vooraan bij het podium in de stad Schouwburg. En op dat podium wordt nu flink gerepeteerd. Ik moet zeggen, ik doe het ze niet na, wie het hun ook niet nadoet. Dat is artistiek leider Karin Loeken. En zij staat in de foyer, dus laten we even daar naartoe lopen.
3: Nou, wij hebben allerlei verhalen uit de wijk zelf gehaald. En ook allemaal bewoners. En die bewoners hebben weken gerepeteerd met dans. En maar ook met theater en met teksten schrijven. En dat heeft allemaal vorm gekregen. En dat is in één grote voorstelling geplemd. De hele Schouwburg, daar kun je allerlei dingen zien en ontmoeten.
2: Jij kiest ook samen met de gemeente van wat gaan we dit jaar centraal stellen. De keuze viel dus op Selwert. Waarom?
3: Nou, Selwert zit in een flinke wijkvernieuwing. Dus echt straten worden plat gegooid, wordt weer dingen allemaal opgebouwd. En dat heeft nogal invloed op het thuisgevoel. Hè? Hoe voel je je thuis in de wijk als alles naar beneden wordt gehaald. En er komen nieuwe mensen, gaan mensen weer verhuizen. Dus dat is een beetje een reden geweest van, hey, willen jullie de wijk ingaan? En met de bewoners eigenlijk aan de slag.
2: Stel dat ik bij een van die vier voorstellingen ben. Wat heb ik daaraan?
3: Nou, ik denk dat je ontroerd wordt. Dat je herkenning. Dat je ook misschien wel. Dat is denk ik misschien wel het mooiste aan de wijk de wereld. Is dat je je blik gewoon wat verruimt. In de zin dat als je altijd in Haren woont en je gaat naar de verhalen horen in bijvoorbeeld van het Kansrijk West over armoede of over hoe nieuwkomers, hoe zorg je weer dat je wijk jouw huis wordt, dan ga je ook op een andere manier de wereld in kijken. Ja, ik denk, ja, klinkt een beetje cliché, maar ik denk dat we het heel erg nodig hebben.
2: En dat meedansen, dat is niks voor jou?
3: Nou, ik heb ooit met vrouw Holland wat Zwanenmeer gedaan. Dus daar ben ik dood gegaan. Dus toen ben ik gestopt.
2: Trauma.
3: Trauma.
0: De wijk, de wereld in de stad Schouwburg. Vanavond, morgen en zaterdag dus te zien. Moet heel bijzonder zijn. Nou, om Stefan een beetje te troosten en al die andere Groningers die toch een beetje balen van de beslissing van mevrouw Fischer, gaan we nu de nummer 1 van Duitsland draaien. Helene Fischer met haar nieuwste Heute Nacht.

0: De nummer 1 van Duitsland, heute Nacht, van Helene Fischer.
1: Nou ja, verdere voortzetting van het gedoe, hè?

0: Marshmallow en de Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. En daarvoor hoorde je ABBA. Zometeen Noordnieuws met Tanja, met daarin onder andere...
1: Nou ja, de politie heeft dus de tienerdochter aangehouden... van het omgebrachte echtpaar in Meerstad. Daarop.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
0: Half twee, Noordnieuws. Tanja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft de tienerdochter van het omgebrachte echtpaar in Meerstad aangehouden... op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders. Verslaghebber Goos de Boer vertelt erover. Hij was vanmorgen en de hele ochtend in Meerstad.
11: En wat ik wel hoorde is dat zij was weggevoerd... Dat werd op een gegeven moment wel verteld in de buurt. Maar ja, wat is wegvoeren? Dat had ook naar hulpverleners kunnen zijn. Toen was voor ons nog niet duidelijk dat zij werd weggevoerd als een verdachte. Maar dat is ze wel. Ze zit inmiddels vast. En ze zit ook in beperkingen. Dus dat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mag. Helemaal alleen met de advocaat. Dus ja, de zaak wordt hoog opgenomen. En ja, het is wel heftig natuurlijk. Want het is echt een minderjarige verdachte. En dat is toch weer wat anders dan dat iemand die wat ouder is. En dat maakt de zaak eigenlijk nog pijnlijker en heftiger. Ja. Dat het om haar eigen ouders gaat.
1: Burgemeester Roelien Kamminga heeft ook gereageerd op het drama in de Groninger Stadswijk en noemt het een tragische gebeurtenis. Ook laat ze weten dat haar gedachten uitgaan naar familie, vrienden en bekenden van het echtpaar. De Nationaal Coördinator Groningen moet het rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig onderzoeken. Dat stelt het staatstoezicht op de mijnen. In het rapport staat dat 8000 versterkingsrapporten van aardbevingsgegroepeerden onbetrouwbaar zijn. Dat betekent dus niet dat in al die gevallen sprake is van een onveilige situatie. Daar zou bij 80 tot 120 adressen sprake van kunnen zijn. De Nationaal Coördinator moet dat dus zorgvuldig gaan onderzoeken... zonder dat dit vertraging oplevert bij andere aardbevingsgedupeerden. De provincie Groningen is zeer verbaasd dat Groningen toch in beeld is... als locatie voor een kerncentrale. Laat een woordvoerder weten in een reactie. Vanmorgen schreef de Volkskrant dat hoogspanningsbeheerder Tennet een vertrouwelijk advies concludeerde dat de Eemshaven de enige geschikte locatie is in Nederland om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. En zoals bekend zijn de provincie Groningen en de gemeente het Hoogland en Eemsdelta tegen de vestiging van kerncentrales. De provincie laat verder weten dat er eerdere toezeggingen zijn van het Rijk en verschillende aangenomen moties in de Tweede Kamer dat er geen kerncentrales komen in de Eemshaven. Vervolgens heeft het Rijk de Eemshaven dus toch onderzocht als locatie. De provincie zegt de reactie van het Rijk nu eerst af te wachten... voordat ze verder reageren. En sinds vanochtend is het Nationaal Hitteplan en Code Geel van kracht. Het KNMI waarschuwt dan ook voor zeer warm en benauwd weer. Dat betekent flink zweten, maar de gemeente Groningen ziet ook een kans... En dat kan voordelig uitvallen voor veel Groningers. De terrassen in de stad mogen vanwege het warme weer een uur langer open blijven.
0: Ja, nieuws
1: Op onze website.
0: Veel thee drinken, hè, deze dagen. Je zou zeggen dat is heel raar, maar...
1: Klopt. Ja, warme thee.
0: Ja, want dan ga je juist zweten en dan wordt je lichaam koeler.
1: Het is heel dorstlessend, schijnt.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja. Karnemelk ook, trouwens.
0: Oké, okay. Nou, thee met karnemelk.
1: Nou, niet met, maar daarnaast, als shotje.
0: Dankjewel, als shotje karnemelk. Oh, heerlijk, wat we hier allemaal wel niet verzinnen op de radio.
8: Vanmiddag is de zon, er ben stolpenwolk en met een zwakke tot motige wind uit westelijk richting wordt zo'n 25 tot 27 of 28 graden. Vanavond en vannacht opklots bewolkt. Er zou een enkele buik in vuur komen met 18, 19 graden als minimum. In buiten wordt een dag met flink wat zon. De wind zwak tot motig komt uit zuidelijk richting met 30 tot 33 graden. En er opent een grote wandenkans op regen en onweer.
0: Zometeen Rick Middelbos, helaas zonder Ronald dit keer. Maar hij praat ons weer bij over een, weer een mooie kwestie uit de natuur. En ik ga even bellen met Amerika, want ik zei het, FC Groningen gisteren, FC Groningen levert, of Groningen levert geen spelers aan Oranje. Wel aan Curaçao bijvoorbeeld. En misschien ook wel aan Kaapverdië, want ik krijg nu beelden vanuit Amerika. Misschien dat zich een Groningen meldt bij de selectie van Kaapverdië. Daar zo meteen meer over.
9: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
13: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
13: 0683-252-162.

0: Mr. President, Coco Jumbo. Echt een zomersplaatje dat past bij het weer dat eigenlijk vandaag een beetje is begonnen. Het wordt flink warm, het wordt flink zonnig. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen, niet alleen voor jouw eigen lichaam en geest, maar zeker ook voor de natuur, voor de diertjes, voor de plantjes, de bloemetjes. Zeg ik dit goed, Rick Middelbos?
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch? Hey, en ja, hoe moeten wij onze tuin bijvoorbeeld, stel je hebt een tuin of je hebt een balkontuin, hoe moet je die nou voorbereiden op dit weer?
1: Nou, het beste is om vervolgens te beginnen met zoveel mogelijk tegels eruit gooien natuurlijk. Want alle vormen van groen en begroeiing, die zorgen ervoor dat het een stukje afkoelt. Dus je merkt nu denk ik ook wel dat zodra je bij bomen en zo in de buurt bent, dan is het dan een stuk behapbaarder dan wanneer je echt bij de tegelplekken, zo bijvoorbeeld zoals bij het Zonplein of zoiets staat.
0: Rick, met alle respect, ik ga nu niet met dit weer opeens nu in die hitte tegels eruit gooien. Dus ik laat het nu even zoals het is, maar ik wil dan wel het goede doen.
1: Ja, precies. Ja, je wilt dan wat je nu kan doen.
0: Ja.
1: Ja, zoek gewoon even rustig een lekker schaduwrijk plekje of ga even naar een plekje waar water is. Kijk, jij moet nu binnen werken, maar als je straks de tijd hebt, ga even lekker zwemmen. En wat ik dan het lekkerst vind aan deze tijd van het jaar, juni, is dat nu massaal de libellen echt aan het uitsluipen zijn.

0: Dus die hebben we ook al wel vaker gezien. En op een gegeven moment, ze leven als larven in het water. Vanochtend had ik een les over metamorfoses bij dieren. En dan had ik ook wat libellenlarven meegenomen. En dat lijkt me, ja, de leerlingen vinden het een beetje op kakkelak of op sprinkhanen lijken die onder water zitten. Maar op een gegeven moment in deze tijd van het jaar kruipen die eruit. Die zitten het hele jaar door in het water. En dan vervolgens kruipen ze uit het water en dan vervellen ze nog één keer. En dan heb je dus van die rondvliegende terrorhelikopters die allemaal mugjes en vliegjes aan het vangen zijn. En die kleurrijke, spectaculaire wezens, die kun je nu om het water mooi vinden. En dat is iets wat ik zou doen met warm weer. Ga even naar een lekker plekje met wat water en schaduw en verkoeling. En geniet een beetje van wat daar allemaal rondvliegt nu in deze tijd van het jaar.
1: En jij noemt ze terrorhelikopters. Ik vind het sierlijke, prachtige beestjes. Waarom noem jij ze zo?
0: Nou, het zijn ook sierlijke en prachtige beestjes, maar als je een mug bent, niet.
1: Ah, oké. Okay. Het is een roofdier.
0: Ja, het zijn de dieren, als we kijken naar die grote libellen, dat zijn dus de dieren die in de wereld het grootste succesratio qua vangst hebben.
1: Het is een
0: dus de grootste kans van slagen als ze gaan. Dat zijn alle dieren per definitie eigenlijk zo'n beetje. Want planten kunnen haar fotosynthese doen. Dat doen ze nu ook lekker nu de zon schijnt. Dus die maken hun eigen voedsel aan met behulp van zonlicht. Maar dieren zullen toch altijd andere organismen moeten eten. En dat kunnen planten zijn of andere diertjes. Ja, okay. En libellen die gaan dus echt voor alle andere kleine vliegende beestjes. Waaronder ook kleinere libellensoorten.
1: Je noemt het al planten, Rick. Mensen die het geluk hebben gras te hebben en of planten. Wat moeten die doen? Juist nu alvast extra bijsproeien of wachten tot de koelte weer indaalt? Hoe werkt dat precies?
0: Nou, er even mee wachten is goed. Wat je daarvoor ook kan doen, kijk, als je wil dat het niet al te snel verdroogt, kun je ook iets minder maaien. Kijk, daar komt hij weer.
1: Ja, ja.
0: En dan droogt het ook iets minder snel uit. Dus dat je het maar in delen maait. En de hoge vegetatie kan doorgaans een stuk beter met die warmte omgaan dan de kortgemaaide spul. En je zult zien dat bepaalde soorten, dus bijvoorbeeld biggenkruid, dat zijn bloempjes die nu heel mooi geel bloeien. Die lijken een beetje op de paardenbloemen. De paardenbloemen hadden het in april erg over. En nu is de biggenkruid de gele bloem die tussen het gras zit. En die kunnen heel goed tegen droogte. Dus hoef je niet eens zoveel op te sproeien.
1: Okay.
0: Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf in de moestuin wel al hier en daar wel wat water geef, hoor.
1: Ja, maar en doe je dat dan 's ochtends vroeg of juist 's avonds laat?
0: Beide een beetje, maar niet per se midden op de dag.
1: Nee, want dan wordt het niet opgenomen of zo?
0: Ja, deels. Het verdampt veel sneller. Dus je krijgt hele snelle verdamping. En voor mij is ook de reden, ik heb ook een kas. En
1: oh ja.
0: Ja, ik zit nu expres ook niet in de kas. Want dat is echt. Ik ben er net wel heel even in geweest om wat insecten te vangen die erin zijn gevlogen. Zodat die niet allemaal kapot koken. Maar in de kas is het echt een sauna.
1: Ja, dat snap ik. Dat moet je.
0: Ik werd trouwens deze maandagochtend nog wakker met het uitzicht op giraffen en een neushoorn en zo. Dus dat past eigenlijk wel meer bij deze temperaturen.
1: Had jij jezelf helemaal niet zo warm ingesloten in het wildlife?
0: Nee, ja, ik sliep daar in de Wildlands. Of niet de Wildlands, hoe heet dat ding? Beekse Bergen.
1: Nee.
0: Ik was op een muziekfestival. Ik was voor de muziek daar naartoe. Maar we sliepen op een safaripark. Dus ik zat alsnog tussen allemaal dieren. Dat kan ik nooit normaal bij mij. Dus ik ging voor de muziek en er waren opeens allemaal dieren.
1: Dit was weer een inkijkje in de wondere wereld van Rick Middelbos. Dankjewel, kerel.
0: Yes.
1: En houd het hoofd koel, hè?
0: Oh, dat lukt wel. Ik ben niet zo'n heet hoofd.
1: Nou, ho, ho, ho. We hebben het andere keer wel over. Bedankt, Rick. Mooi.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. En ik had het net over misschien wel de nieuwe Luciano Valente van Groningen. Want hoe zit het nou precies? Geen Groningers bij het Nederlandse elftal. We hebben natuurlijk wel Virgil van Dijk bijvoorbeeld die hier heeft gespeeld. Maar geen geboren Groningers. Ja, we hebben ook Koeman en Erwin Koeman op de bank zitten. Maar ook geen geboren Groningers in Oranje. Wel bij Curaçao, dat hebben we kunnen zien. De Bakuna-broers bijvoorbeeld en Gerald Margarita. En dan hebben we Kaapverdië, dat hebben we ook mogen zien. Gestunt tegen Spanje met een oud-speler van FC Groningen. Geen geboren Groninger, maar wel een oud-speler. Laros Duarte, die speelt daar samen met zijn broer Leroy Duarte. En die hebben wel familie in Delfzijl. Hè? We hebben kunnen zien hoe Delfzijl meeleeft met Kaapverdië. Hoe ze dat feestje daar hebben gevierd afgelopen week. En ik heb hem toch kunnen spreken, gelukkig uiteindelijk voor een leuk artikel. De jongen die met dat FC Groningen shirt daar op die tribune zat en opeens wereldberoemd werd. De hele wereld heeft dat FC Groningen shirtje op die tribune gezien bij Kaapverdië tegen Spanje. Maar nu, dames en heren, voor het eerst live op Radio Noord, Kevin Delgado uit Delfzijl. Mooi, Kevin.
1: Een hele goede morgen. Ik krijg echt altijd een enorme grijns op mijn gezicht in wielen. Op het moment dat ik jou wil kletsen. Dus
0: datzelfde heb ik bij jou. En zeker omdat jij mij al wat filmpjes stuurde net. Want wij zitten hier in een gekoelde studio. Omdat het hier best warm is nu. Sinds vandaag in Grun. Maar in wat voor setting sta of zit jij nu?
1: Ja, ik zit eigenlijk ook gewoon in een gekoelde ruimte. Ik zit in een hotel met uitzicht over een prachtige baai in Tampa Bay. Maar het is echt niet te doen warm. Ik heb toevallig gisteren wederom met mijn Groningen shirtje proberen hard te lopen. En ik stop dan echt na 4 kilometer, omdat het gewoon echt niet te doen is. Dus we gistermiddag toevallig even op het strand geweest. Ja. Maar je probeert eigenlijk zoveel mogelijk deze mate van hitte te vermijden. Want het is echt niet te doen. Toevallig al gisteren ook bij in het spelershotel geweest. En daarna nog even met Laros en Derde op pad geweest. En naar het strand geweest. Maar die mannen zitten eigenlijk ook gewoon de hele dag binnen na de training. Omdat het hier in schijnt overigens in heel Florida zo te zijn. Maar gewoon echt niet te doen is qua hitte.
0: Nee, dan is het daar dus nog een stukje erger, Kevin. Maar even, jij hebt dus in het bewuste FC Groningen shirtje gisteren hard gelopen.
1: Uiteraard.
0: Wel gewassen alvast, denk ik, hè, voor de volgende wedstrijd.
1: Uiteraard. Okay. Ja, uiteraard. Dat moest ik overigens wel zelf doen. Dat valt me dan weer tegen. Dus ik heb een prima hotel. Dus ik met mijn tasje morgen gisteren naar beneden en zeggen van, nou, ik heb volgens mij zoveel kilo aan was. Dat is nou mooi. Kan je weer naar boven toe. Hier heb je je waspetje. En
0: Maar jij mag niet klagen, want jij bent in Amerika bij dat WK om jouw neven te volgen. En jij stuurde mij filmpjes net van dat jij op het strand aan het voetballen bent met twee leden van de nationale selectie van Kaapverdië. Lekker in het zwembroekje, beetje Braziliaans doet het allemaal aan. Maar jij laat je wel zien daar.
1: Heb je het over mijn technieken, Braziliaans, of de omstandigheden? Ja, nee, uiteraard. Dat, ja.
0: Want Kevin, we hebben de beelden nu ook op tv. Dit ziet er super ontspannen uit, terwijl het wel gewoon een WK is. Is dit gewoon een beetje de sfeer elke dag bij Kaapverdië?
1: Nee, maar dat is wel heel mooi. Het is de sfeer is heel ontspannen, maar die gasten krijgen eens in de zoveel tijd even de gelegenheid om weg te gaan. Dus de een die heeft dan alle kinderen op bezoek en Laros' vriendin is overigens ook, die is hier ook, maar die is in Miami. Die is overigens wel zwanger, maar ze hebben allemaal nog geen kinderen. Dus ze zijn met ons mee op pad geweest. En ons is ik, hun broer, hun moeder, hun tante en een ander neefje. En zijn we gewoon lekker naar het strand gegaan. Balletje verkocht en een beetje hard gelopen. Een beetje lopen volleyballen, een beetje lopen voetballen, balletje trappen. En daarna gaan ze weer terug. En het was wel mooi. En toen, op het moment dat we in de auto zitten, zeiden ze van, nou, weer terug naar de gevangenis. En dus stonden we voor het hotel. En toen waren er twee andere gasten van de selectie. Die zeiden, nou, we zijn weer bij het gevangenis gearriveerd.
0: Dus dat, zo voelt dat.
1: Ja, dat is. Ik kan me wel voorstellen dat als je 2 uur traint en voor de rest de hele dag in een hotel zit en je snuift van tussendoor en je mag verder niet weg op een dag als gisteren dan na. Dat moet ergens goed voor zijn.
0: Hey Kevin, dit moet natuurlijk onvergetelijk voor jou zijn deze dagen om dit allemaal mee te maken. Hoe is dit voor jou?
1: Ja, ik benoemde het al, even het magisch. Ja, nee, het is geweldig. Ik ja, ik vind het bijna onbeschrijfelijk om dit mee te maken. Maar dit zijn twee dingen. Eén, natuurlijk het hele voetbalavontuur. Dat zit natuurlijk ook allemaal mee. Maar ook omdat ik vind Amerika echt een fantastisch land. Dus alles wat wij nu tegenkomen, vind ik fantastisch. Dus het zijn de omgevingen, het zijn de mensen. Het eten is niet geweldig. Maar voor de rest vind ik alles echt top. En ik ben behoorlijk biased. Ik weet niet waar dat op komt. Want natuurlijk wellicht het beeld wat er van Amerika geschetst wordt. Maar ik ben behoorlijk biased deze kant opgekomen. En tot dusver wordt echt alleen maar het tegendeel bewezen. Dus vind ik mooi. Dus ik ben echt wel aan het moeten.
0: Heeft de bondscoach van Kaapverdië je nou nog gekeken naar dit voetbalpotje op het strand? Want
1: ik verwacht wel dat hij in de loop van de dag wel contact met me opneemt. Dus niet, we hebben nog twee wedstrijden te gaan. Dus dat komt allemaal wel, ja. Ik zit hier nog wel eventjes.
0: Dat zou echt een jongensboek zijn, hè?
1: Ja,
0: hey Kevin, blijf nog heel even hangen, want ik heb nog een cadeautje voor je. Want ik denk dat je Delfzijl, ondanks hoe mooi het nu is, ook wel een beetje begint te missen. Maar ik trek even collega Karel Oosterhuis erbij, want die gaat zo meteen de middag doordoen. Je hebt die beelden gezien, Karel. Ben je dan jaloers?
2: Oh, die branding.
0: Sorry,
3: zou ik nog iets zeggen?
0: Ja,
3: oh, die branding, prachtig.
0: Heerlijk, hè? Heerlijk. Wij hebben hier ook redelijk tropische temperaturen. Jij gaat ons vermaken, denk ik, met de middag door, 2 uur lang.
3: Nog meer zomer op je radio. Hoe is het mogelijk? Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
0: Nou, en dat gevoel krijgt Kevin, denk ik, nu ook als ik dit instart. Beetje samba. Beetje samba, maar vooral via Buze, Kevin, met Delfzijl.
1: Oh, prachtig. Ja, schitterend. Ja, mooi, schitterend. Heel mooi.

0: een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
14: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
14: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
15: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
16: Nu mega opruiming bij
17: Meertens Meubelen.
16: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
18: De koffie staat klaar.
19: Ja.
14: Wat is nou het Raatsveld-effect? Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed. Voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker. Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
14: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.
18: Radio Noord. De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Voor de kerstdagen hebben ze ooit een keer een speciale versie uitgebracht. Die flopte een beetje. Logisch, want dit liedje komt echt tot zijn recht met mooi weer. Nou, kijk eens naar buiten.

0: cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Los del Río. Donderdagmiddag, goedemiddag, de Macarena, het dansje, de zomerse vibes. En ik snap wel dat ze destijds dachten van, we hebben zoveel succes, we gaan het succes verlengen, we gaan het helemaal uitmelken. We maken een versie voor de kerstdagen. Nou, dat was niet echt een heel groot succes. Ik snap ook niet dat er niemand was in het team die zei van, jongens, kom, dit moeten we niet doen. Leuk, maar moeten we niet doen. Er was niemand. Macarena hoort bij het mooie weer en George Michael die hoort bij Wham. Maar hij kan ook solo. Dit is Faith.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En terwijl je dat liedje hoort, meezingen, dan die ene collega aankijken die het altijd beter denkt te weten. Zometeen muziek van Lou Bega voor je Mambo No. 5. Maar eerst een band die... Kijk, je had destijds de Beatles. Daar werden meisjes helemaal hysterisch. Die vielen flauw, die gingen schreeuwen en gillen. Maar dat was helemaal niets vergeleken met Doe Maar, de Doe Maar gekte. Dit is Smoorverlies.

Lou Bega, Mambo No. 5 op Radio Noord. Jaren geleden, toen ze in de studio dachten van, we gaan dit liedje maken. Het is een beetje geleend van Perez Prado. Dat is de man die het liedje officieel had ingezongen jaren en jaren geleden. En de erven, die kwamen erachter en die zeiden, we willen het niet hebben. Maar het team van Lou Bega heeft het wel uitgebracht. Rechtszaak op rechtszaak op rechtszaak op rechtszaak. Het was gejat, het was gesampled, het was niet echt. Want het liedje was niet van Lou Bega. Het liedje was van Perez Prado. De rechter in Duitsland oordeelde dat er wel een kern van waarheid in zat. Dus de Buma-rechten, de centen die binnenkwamen bij elke keer als een liedje werd gedraaid, dat moest keurig worden verdeeld. Eerlijk is eerlijk. Het team van Lou Bega was het daar niet mee eens. Maar ja, de rechter had besloten, dus er moest worden betaald. Je luistert naar Radio Noord, dit is Boney M. She's crazy like a fool.

0: Podium, Daddy Cool. Zometeen het laatste nieuws. Tanje gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Heel veel spannende dingen.
0: Oeh, ik ben benieuwd.
2: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
3: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
4: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
3: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
2: Hier bij Radio Noord.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: Het is 2:30 inmiddels. Tijd voor het laatste nieuws. Tanja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft de tienerdochter van het omgebrachte echtpaar in Meerstad aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders. Verslaggever Goos de Boer was daar vanochtend in Meerstad en heeft de zaak gevolgd.
13: En wat ik wel hoorde is dat zij was weggevoerd. Dat werd op een gegeven moment wel verteld in de buurt. Maar ja, wat is wegvoeren? Dat had ook naar hulpverleners kunnen zijn. Toen was voor ons nog niet duidelijk dat zij werd weggevoerd als een verdachte. Maar dat is ze wel. Ze zit inmiddels vast en ze zit ook in beperkingen. Dus dat betekent dat ze geen contact met de buitenwereld mag. Helemaal alleen met de advocaat. Dus ja, de zaak wordt hoog opgenomen. En ja, het is wel heftig natuurlijk, want het is echt een minderjarige verdachte. En dat is toch weer wat anders dan dat iemand die wat ouder is. En dat maakt de zaak eigenlijk nog pijnlijker en heftiger. Ja. Dat het om haar eigen ouders gaat.
1: De twee scholen en het kindcentrum in Meerstad houden morgenochtend gezamenlijk een inloopmoment om kinderen, ouders en verzorgenden te ondersteunen. En daarbij zijn ook deskundigen van de GGD Groningen en mogelijk ook slachtofferhulp aanwezig. Burgemeester Roelien Kamminga heeft ook gereageerd op het drama in de Groningen Stadswijk en noemt het een tragische gebeurtenis. Ook laat ze weten dat haar gedachten uitgaan naar familie, vrienden, bekenden van het echtpaar. De provincie Groningen is zeer verbaasd dat Groningen toch in beeld is als locatie voor een kerncentrale. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie. Vanmorgen schreef de Volkskrant dat hoogspanningsbeheerder Tennet in een vertrouwelijk advies concludeerde dat de Eemshaven de enige geschikte locatie is in Nederland om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Zoals bekend zijn de provincie Groningen en de gemeente het Hoogland en Eemsdelta tegen de vestiging van kerncentrales. De provincie laat verder weten dat er eerdere toezeggingen zijn van het Rijk en verschillende aangenomen moties in de Tweede Kamer dat er geen kerncentrales komen in de Eemshaven. Vervolgens heeft het Rijk de Eemshaven dus toch nog onderzocht als locatie. De provincie zegt de reactie van het Rijk nu eerst af te wachten voordat ze verder reageren. De Nationaal Coördinator Groningen moet het rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig onderzoeken. Dat stelt het staatstoezicht op de mijnen. In het rapport staat dat 8000 versterkingsrapporten van aardbevingsgedupeerden onbetrouwbaar zijn. En dat betekent dus niet dat in al die gevallen sprake is van een onveilige situatie. Daar zou bij 80 tot 120 adressen sprake van kunnen zijn. De Nationaal Coördinator moet dat dus zorgvuldig gaan onderzoeken, zonder dat dit vertraging oplevert bij andere aardbevingsgedupeerden.
0: Meer nieuws op onze website edvanoord.nl en in de app Tanja, dank je. Dan door naar Harma, zet voor ons het weer.
14: Vanmiddag is de zon, er ben stolpenwolk en met een zwakke tot matige wind uit westelijke richting wordt zo'n 25 tot 27 of 28 graden. Vanavond en vannacht opklots bewolkt, er zou een enkele buik in vuur komen met 18, 19 graden als minimum. In morgen wordt een dag met flink wat zon, de wind zwak tot matig komt uit zuidelijke richting met 30 tot 33 graden en er opent een grote wonderkans op regen en onweer.
0: Harma, dankjewel. Zometeen gaan we plaatje overspelen, maak je kans op mooie lekkere prijzen als je het wint. En de Pasadena Dream Band hoor je zo meteen. Zandvoort en Train komt eraan met Drive-By. Genieten!
15: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
16: Mijn koffer?
15: Ja, we gaan op wereldreis.
16: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
15: Op Rockledice.
16: Van 24 tot en met 28 juni.
15: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
16: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
17: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
19: Nu mega opruiming bij
20: Meertens Meubelen.
19: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
21: de koffie staat klaar.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
20: voordeeluitjes.nl.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
24: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.

Nou, zeker wel een trip down memory lane met Chaotic. And I really don't think so. Plaatje over. Je gaat weer kans maken op mooie prijzen vandaag. Een doos

0: lekkere droge worst en iets fijns uit de RTV Noord prijzen vitrine. I Think I Love You van de Partridge Family. Vandaag in Plaatje Over. Ik zat gisteren even te zappen en ik kwam in één keer in deze videoclip terecht. Wat is het ook een lekker liedje en wat zingt het ook lekker mee en wat is het ook goed. Wat ik deed, de versterker een tandje harder. De buren, als ze buiten hadden gezeten, hadden ze het kunnen horen. En ik dacht bij mezelf, waarom ook niet vandaag in Plaatje Over? Het is een mooi liedje. I Think I Love You. Zometeen een lastige vraag over deze band. Weet je het antwoord, bel je me gelijk op 050-3188-288. 050-3188-288. Zet je schrap, daar gaan we.
1: Zo klinkt de plaat. Hey.

0: En dit is de vraag.
1: I Think I Love You van de Partridge Family. Welk tieneridool zong dat liedje destijds? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. Is het een lastige? Geen nood. Ik ga je een klein beetje helpen. Is het A, David Cassidy? Is het B, David Hasselhoff? Of is het C, David Crosby? 050-3188-288. 050-3188-288. Welk tieneridool zong I Think I Love You? Was dat A, David Cassidy? Was het B, David Hasselhoff? Of C, David Crosby? 050-3188-288. Antwoord goed. Felicitaties, droge worst en iets moois uit de RTV Noord prijzenvitrine voor jou. Nog één keer de vraag? Ja? Welk tieneridool zong I Think I Love You bij de Partridge Family? Cassidy, Hasselhoff of Crosby? 050-3188-288 is het nummer.

0: Zoveel helden bij elkaar. Coldplay en BTS, My Universe. Goedemiddag, Riette Derks uit Hogezand.
1: Hallo, hier ben ik, Riette.
0: Riette Derks uit Hogezand, goedemiddag.
1: Ja, hallo.
0: Alles wel?
1: Heel goed, prachtig weer.
0: Kan je het hoofd een beetje koel houden?
1: Ja hoor, helemaal.
0: Gelukkig.
1: Zit er lekker buiten.
0: In het zonnetje of in de schaduw?
1: In de schaduw.
0: En wat zit er in het glas drinken?
1: Nou, ik ga zo een kopje thee zetten.
0: Koekje erbij?
1: Ja, stroopwafel.
0: Och, heerlijk. Even op het kopje thee zetten.
1: Ja.
0: Dan gaat die lekker smelten.
1: Dat doe ik altijd.
0: Heel goed. Vandaag een plaatje over een heel mooi liedje van de Partridge Family. I Think I Love You. Welk tieneridool heeft het destijds gezongen?
1: David Cassidy.
0: Hartstikke goed. Had jij vroeger een poster van David boven het bed?
1: Nou, ik was wel verliefd op hem.
0: Maar geen poster?
1: Nee.
0: En wat
1: maar in mijn agenda had ik een poster van hem.
0: Dat was een klein plaatje dan?
1: Ja, ja, een klein. Een foto. Nou ja, een rij aan mijn agenda.
0: En wat maakte David Cassidy dan zo geweldig voor jou?
1: Ja, hij was leuk om te zien, hè. Maar volgens mij is er niet veel van hem terechtgekomen.
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem nog niet gegoogeld.
1: Nou, doe maar eens. Volgens mij is hij is niet zo goed met hem nu.
0: Ik ga hem even googlen zometeen. Maar ik wil hem eerst even horen zingen. Antwoord is goed. Je krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten. En we doen daar de Ed van Noord sokken ook nog een keertje bij.
1: Geweldig. Ben ik super blij mee.
0: En die staan je prachtig. Dat weet ik nu al.
1: Nou, dat denk ik ook.
0: Ga je mee?
1: Wel. En nog heel veel succes met de uitzending.
0: Mooi zo. Nou, lekker meezingen. Zet die radio maar twee tandjes harder.
1: Ja.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook! Uit de meterkast!
4: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs. €2,49. Leuk voor het WK.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 3 uur.
16: Dorald Negens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
19: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
18: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: Radio Noord.
22: De middag door.
21: Met Karel Oosterhuis.
23: Wil je het populairste duo van het land nog eens een keertje live zien? Dat kan op zondag 6 september, want dan komen ze naar Groningen. En nu hoor je ze op de radio. Radio.

Inner Circle and Sweat op Radio Noord. Is het al tegen je gezegd? Genoeg drinken vandaag, goed hydrateren. Ik ga het gelijk even doen. Zo. Met deze muziek op de radio, dan waai je jezelf toch op het strand. Zo lekker. Een mooi liedje van Sina Spiro. En haar zangtalenten, ja, geweldig. Daar gaan we heel veel van horen. En een tijdje geleden kon ze wel een gat op de lucht springen. Want zij en haar team kregen een berichtje dat de producers, de makers van de film The Devil Wears Prada deel 2, het liedje wouden gebruiken voor de film. Of dat akkoord was. Jazeker is dat akkoord. Dat is dan ook een enorme steun in de rug voor zo'n liedje als dit. Hoor, dit is mijn

0: donderdagmiddag. Radio Noord met Fleetwood Mac en Everywhere. Kom eens wat dichter bij de radio. Nog een tandje dichterbij. Ja, steek je hand eens uit. Zo, dan is die voor jou. En die ook voor jou, want die heb je wel nodig met deze plaat.
1: Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Ja, stilzitten gaat eigenlijk niet, hè? BBQ Band op Radio Noord en On The Beats. De beat die dent het door, de muziek blijft klinken. Zometeen gaan we je bijpraten. Het laatste nieuws uit stad en Ommeland. Harma met het weer en Tanja die ligt zometeen een tipje van de sluier op. Wat gaat er zometeen allemaal te horen zijn? Je hoort het zometeen op Radio Noord. Nu de Course, Breathless. Go.

0: The Course en Breathless. Zometeen niet buiten adem, maar keurig met het laatste nieuws uit Stad Rommeland. Tanja gaat ons bijpraten. Tanja, wat heb je zometeen voor ons?
1: Ik heb de Nationaal Coördinator Groningen, die het rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig moet onderzoeken.
0: Daarover hoor je zometeen meer.
2: We spelen weer Klauk.
3: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunnige van 2026.
4: SS, veel score, maar waarom?
3: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDO-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Geef aan de collectant van MDO-fonds voor maag, darm en lever.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Het is 3:30. Tijd om te worden bijgepraat. Tanja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft de tienerdochter van het omgebrachte echtpaar in Meerstad aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders. Verslaggever Goos de Boer die was vanmorgen in Meerstad.
11: Ze hebben het ook gevraagd in de buurt wat mensen bijvoorbeeld van het gezin weten of ze iets gehoord hebben. Ik heb ook met directe familie gesproken van de slachtoffers. Maar die wisten eigenlijk ook helemaal nog niks. Dus dat was één groot vraagteken. Ik hoor wel in de buurt dat het wel een bijzonder meisje was. Maar goed, er zijn meer bijzondere meisjes en jongens op deze wereld. Dus dat zegt nog helemaal niks. Maar die verhalen dan gaan vervolgens rond. Ook op sociale media zie ik nu. En dan worden de gekste dingen over haar verteld. Maar dat is allemaal speculeren. We weten uiteindelijk niet wat de aanleiding is geweest voor deze moordzaak. Want daar is wel sprake van. Dat lijkt me wel duidelijk.
1: De twee scholen en het kindcentrum in Meerstad houden morgenochtend gezamenlijk een inloopmoment om kinderen, ouders en verzorgenden te ondersteunen. En daarbij zijn ook deskundigen van de GGD Groningen en mogelijk ook slachtofferhulp aanwezig. De provincie Groningen is zeer verbaasd dat Groningen toch in beeld is als locatie voor een kerncentrale. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie. Vanmorgen schreef de Volkskrant dat hoogspanningsbeheerder Tennet in een vertrouwelijk advies concludeerde dat de Eemshaven de enige geschikte locatie is in Nederland om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Zoals bekend zijn de provincie Groningen en de gemeente in het Hogeland en Eemsdelta tegen de vestiging van kerncentrales. Eemshaven blijkt nu dus toch in beeld voor de bouw van één of twee kerncentrales. Verslaggever Robert Pastoor.
12: Ja, dit is een van de onderzoeken. Dat is dus inderdaad uitgelekt. En na verwachting zal er morgen meer duidelijkheid komen. Op vrijdag is altijd de ministerraad. Daar worden besluiten genomen. Wellicht dat er morgen een besluit wordt genomen. Of een tussenstap wordt genomen en dat we daar meer over horen. Dat is de verwachting dat er morgen meer duidelijk wordt van de koers die het kabinet wil gaan varen.
1: En de provincie zegt de reactie van het Rijk nu eerst ook even af te wachten voordat ze überhaupt verder reageren. Het Nationaal Hitteplan en Code Geel zijn vandaag in van kracht. Het KNMI waarschuwt voor zeer warm en benauwd weer. Dat betekent flink zweten, maar de gemeente Groningen ziet ook een kans. De terrassen in de binnenstad mogen vanwege het warme weer vanavond een uur langer open blijven. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
0: Ik zou bijna willen zeggen tot vanavond op het terras.
1: Misschien morgenavond ook.
0: Misschien. En hoe het weer morgen gaat worden en de rest van de dag, dat horen we van Harma.
8: Vanmiddag is de zon, er zijn stolpenwolken en met een zwakke tot matige wind uit westelijk regen wordt zo'n 24 tot 27 of 28 graden. Vanavond en vannacht opklots, bewolkt. Er zou een enkele bui in vuur komen met 18, 19 graden als minimum. In morgen wordt een dag met flink wat zon. De wind zwak tot matig komt uit zuidelijke regens met 30 tot 33 graden. En er opent een grote wonde kans op regen en onweer.
0: Harma, dankjewel. Er zijn heel wat vaders aangemeld voor onze Vaderdagsactie. Welke vader moeten we eens even in het zonnetje zetten? En blij maken met een dikke schroevenboormachine of een mooie gereedschapskoffer met alle toeters en bellen. Zometeen ga ik een vader bellen en blij maken. Wie dat is? Ja, misschien ben jij het wel. Gewoon blijven luisteren, dan mis je niks.
13: Hey pa, heb jij je koffer al gepakt?
14: Mijn koffer?
13: Ja, we gaan op wereldreis.
14: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rockledice.
13: Op Rockledice.
14: Van 24 tot en met 28 juni.
13: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprockledice.nl.
14: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
15: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
16: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
17: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
18: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg, Groningen.
20: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.

alleen zanger, hij was destijds ook advocaat. En hij was wel een beetje bijzonder, want hij zat dan aan het klavier. Dan had hij gespeeld, kreeg hij applaus en dan keek hij een beetje naar het publiek van... oh ja, jullie zijn er ook, jullie kijken. En dan boog hij maar een beetje scheef, zo van nou, dit is dan mijn buiging. Bedankt voor het applaus en snel door naar het volgende liedje. Hij hield de vaten destijds wel in. Balakonto op Radio Noord. En dat past zo lekker bij de zomer. Dit is Samieu. Past ook mooi. Past allemaal. Wij zijn Radio Noord. Goedemiddag.

0: Bert Hardes en de Nozems, de Poolse bruid. Zondag, dan is het zover. Zondag is het Vaderdag en dat vieren we deze week met hele mooie klusprijzen voor de vaders die met het zonnetje zitten. Nick van Hulsen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent 14 jaar oud en je wil je vader eens even in het zonnetje zitten. Waarom?
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens even, hoe heet je vader?
1: Arne.
0: Arne, is dat een stoere kerel?
1: Ja hoor.
0: Is het een beetje een klusser?
1: Ja. Ja, heel erg zelfs.
0: Kijk, en waarom wil jij je vader zo graag aanmelden voor de kluscadeaus?
1: Ik vind wel dat hij het verdient, omdat hij heel belangrijk voor me is. Kijk. En altijd voor me is.
0: Wat mooi gezegd.
1: Omdat er altijd natuurlijk... Ja, het is wel echt een doener. Hij doet eigenlijk, alles zelf. Mm-hmm. En dan denk ik, hoe mooi is het om... Dat dit kan.
0: Jazeker kan dit. En wat is het laatste wat hij voor jou gerepareerd dan wel gefixt heeft?
1: Ja, gerepareerd.
0: Te veel om op te noemen. Ik hoor het al, Nick. Ik zal je een klein beetje helpen. Nick, is je vader in de buurt?
1: Ja.
0: Mag ik hem even?
1: Ja, tuurlijk.
0: Mooi zo.
2: Hey, goedemiddag.
0: Dag Arne, goedemiddag. Radio Noord met Karel spreek je.
2: Ja, ik hoorde je al op de radio. Mijn zoon die kwam van achter. Ik denk, ik hoor twee keer Bert Hardes.
0: Hier is wat aan de hand. Arne, ik heb een mooie mail gekregen van je zoon, van Nick. Die is super blij met jou en die vond het een heel goed idee dat we jou eens even in het zonnetje zouden zitten vandaag. Alvast voor Vaderdag. Want je bent wel een doener, hadden we al gehoord. Je bent wel een klusser.
2: Ja, heel bijzonder zo. Hè?
0: En hij is ontzettend blij met jou, want je bent er altijd.
2: Ja, ik hoorde dat, want ik stond ernaast toen jij hem sprak. Mm-hmm. Dus dat steelt je ego wel natuurlijk.
0: Mooie woorden. En dat gaan we belonen. Jij krijgt van ons een elektrische boormachine met alle bitjes en een grote koffer met 1800 schroeven.
2: Jeetje, dat ben je.
0: Ja. Dus als Nick dan binnenkort... Sorry?
2: Dat is top.
0: Dat dacht ik. Als Nick tegen binnenkort zegt van... God, ik zou graag een vogelhuisje willen hebben of iets met een lift, 4 verdiepingen... dan kan je dat in elkaar schroeven voor hem.
2: Kijk, dat gaan we gewoon doen met lift en al, inderdaad. Satellietverbinding, antenne erop.
0: Satelliet en antenne, helemaal goed. Blijf even hangen voor het restgegevens, dan gaan we het helemaal regelen. En dan zeg ik alvast, geniet van de mooie prijs, die heb je binnenkort. En Vaderdag, het kon al niet stuk met zo'n fijne zoon, maar nu helemaal niet. Nee. Toch?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Mooi zo, geniet ervan en geef elkaar even een dikke knuffel. Denderen we in één keer door, want zometeen is het tijd voor Studio Grun. Tussen 4 en 6 met Erik Batsen. Er gaat van alles gebeuren. Erik, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Karel.
0: Goedemiddag. Wil de koptelefoon een beetje meewerken?
3: Ja, ik kom naar binnen vallen.
0: Heel goed.
3: Ja, dat ben ik. Wat was de vraag?
0: Hoe lang werk je hier? Wat gaat er gebeuren zo meteen?
3: We gaan een bomvolle show van maken, want er zijn zoveel onderwerpen. Het wordt weer een keuze die we moeten maken. Maar sowieso natuurlijk uiteraard het nieuws van de dag. Ja, dat trieste verhaal uit de Meerstad. Zo meteen een reportage daarover. Het is de Nationale Vrouwengezondheidsweek voor de vrouwen. Hè? Straks naar huisarts aan de lijn en die vertelt toch wel iets schokkends.
0: Oh.
3: Dat je als vrouw met een klacht bij de huisarts komt, dat je eigenlijk in feite al met 1-0 achter staat.
0: Dat en meer hoor je zometeen in Studio Grun bij Erik. Lachlijn natuurlijk.
3: Uiteraard. Gaat hij eruit vandaag?
0: Dat wordt nou toch wel tijd hoor.
3: Vind ik ook.
0: Mooi. 050-381-82 is het nummer wat je nodig hebt voor de lachlijn. Zet hem alvast in je telefoon. Speed dial 1. Dat is wel zo makkelijk. Dat is wel zo fijn. Deze is van Jason Donovan. Too Many Broken Hearts. Tot morgen.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
3: Hier bij Radio Noord.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Oh, heerlijk hier, hè?
9: Ja, eindelijk even niks.
10: Dit is echt nice.
11: Hola, le pongo dos cervezas.
12: Hola, señor. Sí, 2 bier.
10: Voor mij?
8: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
11: Por favor.
10: Proost. Proost.
13: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
15: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
15: Nu het nieuws van 4 uur.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer. Met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. 2 belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
19: En dan de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws. Tanja heeft onze hoofdlijnen.
20: Ja, goedemiddag. De politie heeft de dochter van het om het leven gebrachte echtpaar in Meerstad aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid. De provincie Groningen die zegt zeer verbaasd te zijn dat Groningen toch in één keer in beeld blijkt als locatie voor een kerncentrale. Een automobilist is met zijn bus op de Oostpolderweg in de Eemshaven van de weg geraakt en op de kop in een sloot beland. Het gaat overigens goed met de bestuurder.
19: Dankjewel. Meer straks om 16:30.
21: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
22: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
23: Voordeeluitjes.nl.
24: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
25: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
26: Voordeeluitjes.nl.
27: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
28: Mensen, als je kool word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
29: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij mijn Nardi. Dat is puur genieten.
28: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gooi meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
30: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
31: Radio Noord.
19: Studio Grun.
31: Met Erik Bad.
19: Op deze zomerse donderdagmiddag houden we jouw gezelschap thuis, op het werk of onderweg. Studio Grun tot 6 uur op Radio Noord.
31: Wij

0: En Every Beat of Your Heart. Veel Groningers op dit tijdstip onderweg van werk naar huis. Zijn er nog vertragingen, Amber?
1: Nee, het is rustig op de weg.
0: Rustig op de weg?
1: Rustig op de weg.
0: Houden zo.
1: Ja, lekker.
0: Pak het weer ook meteen maar even mee. Boy Harma.
2: Ja, boy.
0: Nou, hitteplan hangt hier aan de muur, hoor.
2: Ja, ik denk dat het ook hoofdzakelijk te maken met die hoge luchtvochtigheid, ja, en de temperatuur. Want de temperatuur, ja, het is vandaag nog geen dagrecord. Want de hoogste temperatuur in de provincie was 27,5 graden uitgewonnen van KNMI station in Nijbeerte. Met door zo'n vaaruur de zon. En op Eelde was zo'n 4,5 uur de zon. Ja, en dat binnen in principe nog geen temperatuur waarvan je zegt van nou. Maar man, dit wordt een ander verhaal. Want dan wordt het gewoon echt tropisch. Overal in de provincie was nou lief met de temperaturen van 30 graden en meer. En dat zal dit wel eens een dagrecord op kunnen leven. Uitgewonnen van de olle temperatuur waar een dagrecord was. Want dat was zo'n 30 tot 32 graden. En ik denk dat we door een boom gaan komen. Nou, voor de komende uur in ieder geval de zon erbij. Er is bewolken. En loten vernomen in vannacht. En zou er toch wel een buik in vuur komen. Dat is puur vanwege de warmte. En misschien zit er ook wel onweer in. En vannacht hebben we door het misschien ook met te maken. Uiteindelijk dan zakt de temperatuur vannacht in weg richting 18, 19 graden. Maar een dag met flink wat zon. De wind zwakt tot matig uit zuidoost tot zuidwest. Brengt 30 tot 33 graden. In de ochtend en nacht dan is de kans op regen en onweer.
0: Waarom blieb nooit gewoon een beetje hangen bij die 24 graden? Het gaat altijd zo ver duur, hè? Boven de 30.
2: Ja, nou ja, dat heeft nou te maken met die zuidelijke stroming. Dat er door die tropische lucht vanuit Frankrijk deze kant op komt. En ja, als de wind weer wat iets meer draait naar het westen, noordwesten, zoals in het weekend gaat gebeuren. Ja, dan is die warmte in ieder geval heel gaar weer weg.
0: Oké. Arma, dankjewel.
1: Jo.
0: Tot straks.
1: Jo, tot zo. Hoi.
0: Ja, vandaag Amber bij de show. Dag Amber.
1: Hey, dag Erik.
0: Over het hitteplan gesproken. Wij houden ons daar goed aan. Hè? Want punt 2 op die lijst is zorg voor voldoende water.
1: Ja, daar doe ik altijd wel heel erg aan mee, moet ik zeggen. Jij hebt genoeg water nog?
0: Ja, dank je. Even heel vol glas.
1: Even roepen als je meer wil.
0: Ja, komt helemaal goed.
1: Mooi zo.
0: Hey, jij brengt ons straks ook ergens de provincie in. Hè? Welke richting gaan we op ongeveer?
1: Oeh, een beetje naar zuiden.
0: Zuidwest.
1: Ja, Zuidwest.
0: Gewoon weer uit bij een best wel grote plaats. Waar we precies zijn dadelijk.
1: En mijn favorietje, Westerkwartier.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Nou, waar we precies zijn, dus hoor je zo meteen.

0: gaan richting 16:30. En als er 5 in de klok zit, ja, dan is zo'n alcoholische versnapering... dat gaat er dan wel in natuurlijk. De Pina Colada Song van Rupert Holmes. Ja, het zal je niet zijn ontgaan. Het is het nieuws. Het is het trieste nieuws van deze dag. In een woning aan de Meerhoven in Meerstad is afgelopen nacht een echtpaar dood aangetroffen. Het zou gaan om een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden. Collega Goos de Boer.
1: Heeft de politie al een beeld van wat daar in dat huis is gebeurd?
2: Nou, we hebben vannacht in elk geval om 14:30 een verontrustende melding gehad. En daarop zijn we naar deze woning aan de Meerhoven gegaan. En de collega's daar hebben daar 2 overleden personen aangetroffen.
1: En er is ook een aanhouding verricht en het gaat om de dochter van het echtpaar.
2: Er is ook een aanhouding verricht vrij snel. Dat klopt inderdaad. Het gaat om een minderjarige kind van dit echtpaar.
1: Alarm geslagen, is dat door de buurt gebeurd? Is dat vanuit het huis gebeurd?
2: Ja, we snappen natuurlijk dat er ontzettend veel vragen zijn rondom deze hele situatie en wat er is gebeurd. Maar dit is een vraag waar wij ook onderzoek naar doen en kunnen we op dit moment niet verder op ingaan.
1: Want de grote vraag is van, ja, wat is nou de reden geweest? Wat is de aanleiding geweest? Heeft de politie daar enig beeld van?
2: Ja, wederom snappen we dat heel erg. Die vraag hebben wij zelf ook en dat onderzoeken we op dit moment.
1: Ik zag dat er vol wordt ingezet, heel veel politie enzovoort. Dus ja, er wordt eigenlijk met volle vaart wordt het onderzocht en wordt met name, neem ik aan, naar het motief gezocht.
2: Ja, dat is ook te zien hè, op de plaats. We zijn daar aanwezig met de FO. We doen spooronderzoek. We doen ook buurtonderzoek om te achterhalen van ja, wat is hier nou gebeurd en waarom. En dat hopen wij in beeld te krijgen de komende tijd.
1: Is er sprake van 1 verdachte?
2: We hebben inderdaad 1 verdachte aangehouden. En we doen nu onderzoek naar het verloop verder vervolgen dan van deze casus. We hebben 1 verdachte aangehouden. We doen natuurlijk onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En meer informatie kan ik op dit moment nog niet delen.
1: Dus dat is nog niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen zijn, maar kan ook net zo goed niet zijn.
2: Klopt.
0: Al dus Charisse Weidema, woordvoerder van de politie. Collega Goos de Boer sprak met haar.

Fans van de Rolling Stones kijken rijkhalzen daaruit. Het nieuwe album van de Rolling Stones. 10 juli verschijnt hij. 3 weken geduld hebben dus. En alvast een voorproefje. Van het nieuwe album was dit In the Stars van de Rolling Stones.

0: in de studio gerund, kriskras door de provincie, op zoek naar een leuke plaatsnaam. En er wordt steeds geëtst door mensen die vragen zich af waar Moogsfeer ligt. Maar nogmaals, dat is een grapje van de heren Peerines.
1: Oh.
0: Dus we staan natuurlijk niet echt, hè?
1: Ja, ja, precies, precies. Nee, we gaan nu wel even ergens anders naartoe. En we gaan dus naar het Westerkwartier, want sommige mensen weten het wel. Daar kom ik dus vandaan. We gaan naar Leek. Leek ligt vlak tegen Drenthe aan. Het heeft ongeveer een dorp van rond de 11.000 mensen die daar wonen. Dus het is best wel een heel groot dorp. Je kan daar winkelen, uit eten gaan, een dagje weg. Mensen, ja, je kan er echt wel van alles doen.
0: Ik hoor dat jij er vandaan komt.
1: Ja,
0: je bent een beetje ambassadeur.
1: Ja, ja, zeker. Ik ben eigenlijk al een beetje ambassadeur. Ik ben ook wel, ik ben ook wel een enthousiaste altijd over Leek geweest. Maar als je over Leek nadenkt, dan kom je ook al snel bij Nienoord uit. Dus dat is dat landgoed die daar is. En dat heeft heel veel geschiedenis. En vooral als je rondom Leek komt en Tolbert komt, dan en daar op de basisschool zit, dan wordt jou altijd daar een verhaal verteld. En juist dat verhaal is mij altijd bijgebleven.
0: Over Nienoord?
1: Over Nienoord. En weet jij over welk verhaal ik dat heb?
0: Ja, ik denk het wel. Dat is dat verhaal van de familie van Pannenhuis met die koets.
1: Ja, zeker. En daar gaan we straks meer over vertellen.
0: Oeh, oké. Nou, Leek, daar zijn we vandaag. Is Leek nou ook de hoofdstad van het Westerkwartier? Een beetje? Ja, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja. Kom jij hier vandaan? Ben je er geboren? En weet je er iets leuks over te vertellen? Laat Amber niet meer zitten. Hè? Ze is begonnen aan de Groenipedia-pagina. Dus kom maar door met je informatie. 050 3188 288.

0: Zomerse muziek van Meng de Veel, Demasiado Carazon. Het laatste nieuws uit Groningen krijg je over 2 minuten.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
9: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
8: Echt?
9: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
0: Het is 4:30, het laatste nieuws uit Groningen krijg je van Tanja Tuinstra. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De politie heeft de tienerdochter van het omgebrachte echtpaar in Meerstad aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders. Verslaggever Goos de Boer was vanmorgen in Meerstad.
12: Ze hebben het ook gevraagd in de buurt wat mensen bijvoorbeeld van het gezin weten of ze iets gehoord hebben. Ik heb ook met directe familie gesproken van de slachtoffers. Maar die wisten eigenlijk ook helemaal nog niks. Dus dat was één groot vraagteken. Ik hoor wel in de buurt dat het wel een bijzonder meisje was. Maar goed, er zijn meer bijzondere meisjes en jongens op deze wereld. Dus dat zegt nog helemaal niks. Maar die verhalen dan gaan vervolgens rond. Ook op sociale media zie ik nu. En er worden de gekste dingen over haar verteld. Maar dat is allemaal speculeren. We weten uiteindelijk niet wat de aanleiding is geweest voor deze moordzaak. Want daar is wel sprake van. Dat lijkt me wel duidelijk.
11: De twee scholen en het kindcentrum in Meerstad houden morgenochtend een gezamenlijk inloopmoment om kinderen, ouders en verzorgenden te ondersteunen. Daarbij zijn ook deskundigen van de GGD Groningen en mogelijk ook slachtofferhulp aanwezig. De provincie Groningen is zeer verbaasd dat Groningen toch in beeld is als locatie voor een kerncentrale. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie. Vanmorgen schreef de Volkskrant dat hoogspanningsbeheerder Tennet in een vertrouwelijk advies concludeerde dat de Eemshaven de enige geschikte locatie is in Nederland om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen. Zoals bekend zijn de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land en Eemsdelta tegen de vestiging van kerncentrales. Maar de Eemshaven blijkt nu toch in beeld. Verslaggever Robert Pastoor.
13: Ja, dit is een van de onderzoeken. Dat is dus inderdaad uitgelekt. En na verwachting zal er morgen meer duidelijkheid komen. Op vrijdag is altijd de ministerraad. Daar worden besluiten genomen. Wellicht dat er morgen een besluit wordt genomen. Of een tussenstap wordt genomen en dat we daar meer over horen. Dat is de verwachting dat er morgen meer duidelijk wordt van de koers die het kabinet wil gaan varen.
11: De provincie zegt de reactie van het Rijk nu eerst af te wachten voordat ze verder reageren. In de provincie Groningen heeft een kwart van de oude huizen een slecht energielabel. Dat is label F of label G. Dat betekent dat het huis slecht geïsoleerd is. Blijkt uit onderzoek van Independer op basis van energielabelregistratie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vooral in de gemeente Pekela, Stadskanaal en Westerwolde staan veel van dit soort woningen. Het gaat om huizen die gebouwd zijn voor het jaar 1945. En een automobilist is met zijn bus op de Oostpolderweg in de Eemshaven van de weg geraakt en op de kop in de sloot beland. Een passant schoot de hulp en kon de man uit de auto helpen. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel en een berger haalt de bus nu uit de sloot. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en op de app.
0: Dankjewel. Gaan we naar het weer, hier is Harma.
6: Vanochtend was er nu weer wat zon, er kwamen ook stolpenwolken en het leverde de zomertemperaturen op. Vanochtend in eerste instantie ook nog lekker wat zon, loter meer bewolken en het zou wel een enkele ring of onweersbui tot gevolg kunnen hebben. Vannacht hebben we er misschien ook wel hinder van. En loter ook weer opklootst met 18, 19 graden als minimum. In morgen wordt het dag met flink wat zon, de wind zwak tot motig uit zuidelijke regens brengt 30 tot 33 graden. Loter in de middag genomen, een grote wordende kans op regen en onweer.
0: Topo Vergun, we zijn vandaag in Leek. Wie kan ons hier meer over vertellen? Alle informatie is welkom. 050-3188-288. En de lachlijn zometeen. Doe mee. Raad wie je lacht. Kom je erdoor en noem je bij ons in de uitzending de goede naam. Dan zijn de prijzen voor jou.
14: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Hup, de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
20: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
19: Wijzerweg, Groningen.
21: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
22: Mijn koffer?
21: Ja, we gaan op wereldreis.
22: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldice.
21: Op Rokkeldice.
22: Van 24 tot en met 28 juni.
21: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldice.nl.
22: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.

0: Hun carrière begon al in de jaren 70. De Dolly Dots. Inmiddels zijn de dames met pensioen. Alhoewel, af en toe nog wel eens een reunie optreden. Her en der in het land. Love me just a little bit more. We gaan de lachlijn spelen op donderdagmiddag. En de spanning stijgt. Want de telefoon staat al een aantal minuten rood gloeiend. Maar bellen voor die tijd heeft geen enkele zin. Want je mag pas bellen als we de lach weer laten horen. Want anders wordt het echt een gekkenhuis hier.
1: Gekkenhuis.
0: We hadden eergisteren ook al dat de lijn overbezet raakte.
1: Ja.
0: Zet je schrap. We gaan de lach nog een keer horen. En ja, we weten al dat het een Groninger is. En het is een collega voor ons van het heden of verleden.
1: Ja, zeker. En het is dus niet Edwin Pasveer, Stefan Kosters, Marcel Nieuweweg, Jaap Nienhuis, Reiner Smit. Nee, zijn naam was anders.
0: Ah. Zo klinkt hij. Ja. Je geeft een verkapte hint hier. Ja. Dat vind ik wel grappig. Wie is het wel? Luister goed. Nou, als je het weet, nu bellen. 050-3188-288. Heb je het goed, dan is hier gewoon zo de muziektegel van Studio Grun voor jou.

0: Queen of Disco, Donna Summer, Could It Be Magic? Nou, we naderen de ontknoping. Ja, ik zeg het de hele week al, iedere dag. Maar toch is steeds het antwoord fout.
1: Ja.
0: Hopelijk gaat hij er vandaag uit. Ik heb mevrouw van der Laan aan de lijn, geloof ik, hè? Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mevrouw van der Laan, welkom.
2: Ja.
0: Welkom in Studio Grun.
2: Ja.
0: Waar belt u vandaan?
2: Ik bel vanuit Leeuwenborg.
0: Leeuwenborg. En u hoorde onze lach?
2: Ja, maar en... ik wist hem gisteren al wel.
0: U wist het gisteren al?
1: Ja.
2: Ja.
0: En dan belt u vandaag?
2: Ja, maar ik ben net in huis.
0: Oh, u bent net thuis gewoon, oh, oké.
2: Okay. Ja, ik ben naar de eten geweest en ik heb een boodschap gedaan.
0: Ach.
2: Ik denk, maar dat is hem. Nou. Dat is uit buitenland, daar is het.
0: U weet het zeker, geloof ik, hè?
1: Ja.
2: Ja, hoor.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Wilt u hem nog een keer horen?
2: Nou, dat mag wel.
0: Nou, komt u, hoor. Nou, een collega, ex-collega van ons. Maar welke naam hoort daarbij?
2: Nou, familie Kiers.
0: Familie Kiers? Ik begrijp het even niet, hoor.
1: Familie Kiers?
0: Het is één persoon,
2: ja,
0: hè?
2: Uit Roemenië.
0: Uit Roemenië?
1: Uit Roemenië?
2: Ja, die zit naar, die doen de rondleiding, komt bij de slaap.
1: Oh, ik moet even nadenken.
0: Ja, maar er is toch een vrouw die u bedoelt?
2: Die vrouw heet zo.
1: Ja, die heet toch Ilona?
0: Ilona Kiers? Hm. Maar ik hoor toch echt een man lachen?
2: Oh, dan is hij een mannetje.
0: Ja, dus ja. Dat kan natuurlijk nooit goed zijn. Ah.
1: Oh, nee, dit vind ik jammer.
0: Ja.
1: Oh, dit vind ik jammer.
0: Ja. Of heeft hij het gehoorapparaat misschien? Dat zou kunnen natuurlijk.
1: Oh,
0: hè? Dat
1: het is weg.
0: Oh, die heeft opgehangen.
1: Ja.
0: We hebben nog meer, zullen we gewoon een eentje doen? Want dit was een beetje een uitglijder.
1: We gaan hem...
0: Mevrouw van der Laan, die had het waarschijnlijk niet goed gehoord. Want het is al duidelijk dat het een man is, hadden we ook al gezegd. Dus, maar goed, het is niet Ilona Kier of... Ik zie dat we een volgende kandidaat krijgen. We gaan het gewoon een keer proberen. Hallo, met wie?
2: Met...
1: Huh?
0: Dit is zo'n dag, jongens.
1: Ach jee.
0: Hallo.
2: Els.
0: Els?
2: Els Tek.
0: Ah, goedemiddag.
2: L-E-E-K.
0: Ja, ik hoor het.
2: Ja.
0: Nou, u heeft mazzel, want we doen er nog eentje vandaag. Wie denkt u dat het is?
2: Hans Walkens.
0: Hans Walkens. Onze zeer gewaardeerde collega Hans Walkens. Ik ga nog even een keer naar die lach luisteren, hoor.
1: Oh ja, het is wel een man.
0: En nog even uw naam?
2: Els Stek.
0: Els Stek. Ja, nou hebben we het hier ook helemaal opgeschreven.
1: Ik heb hem genoteerd.
0: Mevrouw Stek?
2: Ja.
0: Het is goed.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, het is goed.
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, we laten het nog even horen of het inderdaad echt is.
3: Het is wel meestal een beetje naald in een hooiberg, hè?
1: Een naald in een hooiberg.
3: Ja, vind je niet?
1: Of een speld in een hooiberg.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat was hem. Dat was hem.
1: Dat was hem.
0: Ja, eindelijk zijn we eruit. Het is Hans Walkens.
2: Ja, dat dacht ik wel, want ik heb bij zijn vader gewerkt.
0: Oh ja, oh. Ah, ja, ja.
1: Kijk.
0: En ja, we horen hem niet zo heel vaak meer. Hij had een vast programma op zaterdagmorgen.

0: verleden. En ja. Nu valt hij. Hij zit ook wel eens in dit programma.
1: Ja, ik zit wel eens met hem.
2: Ja, ja.
1: Kunnen we invallen.
0: Vrijdag, als Maatje dan een snipperdag heeft, dan zit Hans hier vaak. Ja. En ja. FC Groningen Live doet hij nog wel regelmatig, hè?
2: Ja, zeker. Dat doet hij ook wel.
0: Ja. Okay. Nou, dat betekent dat we goed nieuws voor u hebben. U heeft de prijzen gewonnen. En u mag nog een liedje kiezen, hè? Wat is uw favoriete plaat?
2: Ah, mijn maatje telefoon is kapot, die moet naaien.
1: Oh, nou. Vandaag.
0: Weet u wat we doen? Blijf even aan de lijn.
2: Ja.
0: Komen we zo bij u terug.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Even blijven hangen, hè?
0: Oké, okay. Hoi. Ja.

0: Evans, Birdie was dat, de nummer 1 uit Groningen momenteel. Ja, er was even hilariteit al om. We hadden een kandidaat aan de lijn die dacht dat het een vrouw was die lag. Ja, volgens mij bedoelde ze Janneke Vos hoor. Het gaat over Roemenië, rondleidingen.
1: Ja, zou best wel eens kunnen. Ik was een beetje in de war.
0: Ja, en toen ja, werd een beetje geluk. Ja. Hadden we mevrouw Stek in de uitzending. Bent u er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: We moeten nog even wat afronden met elkaar.
2: Wat
0: dan? Nou, u heeft de prijs gewonnen hè?
2: Ja.
0: De glanzende muziektegel van Studio Gun, die krijgt u thuis gestuurd. Er staan allemaal liedjes in van winnaars. Die van u komt er ook bij. Alleen er moet wel even eentje uit, anders past die van u er niet bij. Dus ik laat u even twee liedjes horen. U mag kiezen welke eruit moet.
2: Prima.
0: Nou, hier komt eerst de Cats. Uit Volendam, hè? Falling Sounds. Ja. Of deze. She'll make you feel so. Oh ja, dat was een bijzondere keuze.
1: Oh ja.
0: Paolo Nutini. Nou, één van die twee moet eruit. U mag het zeggen.
2: De Cats blijft zitten.
0: Dat dacht ik al.
1: Oh, leuk.
0: Dat dacht ik al.
1: Leuk, leuk.
0: Nou, die laten we staan. Paolo Nutini, ja. Daar nemen we afscheid van. En wat komt er dan voor in de plaats? Wat wilt u voor terug hebben?
2: Tell me the fails. No, a broken heart never mend.
0: Oh, dat is die man met die kale hoofd, hè?
2: Ja, misschien Lolly.
0: Was het niet Kojak?
2: Maar ho, ja precies,
0: in de serie Coach. Some broken hearts never mend.
2: Ja.
0: Bedankt voor het meedoen.
2: Oké, okay, veel succes. Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: oplettende luisteraar hoort wel dat dit Don Williams is. Some Broken Heart Never Man. Telly Savalas zong hem ook inderdaad. Die gaan we ook in onze lijst zetten. En mevrouw Stek, Els Stek, die had het helemaal goed. Het was inderdaad Hans Walkens, onze lach die zo lang gestaan heeft. Betekent dat we morgen, vrijdag dus, een nieuwe lach hebben. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Leuk, heel leuk.
0: Vandaag zijn wij in Leek.
1: Ja, zeker. We zijn dus met de topo zijn we naar Leek. En we zijn als kind vond ik Nienoord dus een hele bijzondere plek. En niet alleen vanwege het landgoed, maar meer vanwege de verhalen die allemaal vroeger verteld werden als, jou, als kind aan jou, zeg maar.
0: Jij geloofde alles.
1: Ik geloof alles. Ik ben ook een beetje goed gelovig, maar ik geloof ook alles. En zeker vroegere verhalen. En een van die verhalen was dus van Anna van Eeuwsum. En ik als klein meisje vind het altijd wel heel erg cool dat het ging over een vrouw en zeker over een meisje of een vrouw die iets cools heeft gedaan. Dus wat is dit verhaal nou? Anna erfde Nienoord toen ze heel erg jong was. Dacht ik, oh, dan kan ik dat dus ook. Nou, dat kan dus niet. En later groeide ze uit tot een van de machtigste vrouwen van Noord-Nederland. En vanuit Nienoord werd veel geld verdiend met turfwinning en daardoor groeide ook de omgeving verder uit. Dus dit was gewoon hartstikke goed voor Leek. En Leek heeft daar uiteindelijk dus heel erg veel aan te danken. Maar het verhaal dat mij misschien nog wel het meest is bijgebleven is, hè, die spoordeel jij al, dat is de familie van Panhuis. En zij woonden later op Nienoord. In 1907 ging dat helemaal mis. Elke keer ook als ik hier langs rijd, dan moet ik er altijd een beetje aan denken. Want tijdens een rit met de koets in een dichte mist raakte zij te water in het Hoendiep. Vrijwel de hele familie kwam daarbij om het leven. Ja, en sindsdien ben ik eigenlijk een beetje bang voor kanalen.
0: Ja, snap ik.
1: Ja, dus ja, dat werd zo in mijn klas verteld.
0: Okay.
1: Maar ja, ik ben niet de enige die alleen maar dingen heeft meegemaakt in Leek, volgens mij. Volgens mij zijn er ook genoeg andere mensen die dingen kunnen meemaken in Leek. Dus ik zoek eigenlijk nog een ambassadeur.
0: Ja, die mag zich dan bij jou melden.
1: Absoluut.
0: Op 050-388-288. En wat ik uit jouw verhaal begrijp, Amber, we hebben dus Alette Jacobs en we hebben Anna van Eeuws.
1: Ja.
0: Twee belangrijke vrouwen in onze provincie. Zo, weer nog eens wat, hè? 050 dus 318-288 als jij je wilt opwerpen als ambassadeur van Leek deze keer. Dan het nieuws van 5 uur, muziek op Radio Noord. Dit is Eddie Money.

0: gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort. Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan Gronings Nieuws. Tanja heeft ons de hoofdlijnen.
11: Ja, de politie heeft de dochter van het om het leven gebrachte echtpaar in Meerstad aangehouden in verband met mogelijke betrokkenheid. We horen hier Charlize Weidema van de politie.
12: Ja, dat is ook te zien hè, op de plaats. We zijn daar aanwezig met de FO. We doen spooronderzoek. We doen ook buurtonderzoek om te achterhalen van ja, wat is hier nou gebeurd en waarom. En dat hopen wij in beeld te krijgen de komende tijd.
11: De provincie Groningen zegt zeer verbaasd te zijn dat Groningen toch in beeld is als locatie voor een kerncentrale. En in de provincie Groningen heeft een kwart van de oude huizen een slecht energielabel. Dat is label F of G. En dat betekent dat het huis heel slecht is geïsoleerd. En de Nationaal Coördinator Groningen moet het rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen zorgvuldig onderzoeken. Dat stelt het staatstoezicht op de mijnen.
10: meer hoor je zometeen in Noordnieuws om 17:30.
13: Nu mega opruiming bij
14: Meertens Meubelen.
13: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
15: De koffie staat klaar.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Riga.
18: Riga Keukens, daar word je blij van.
19: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
18: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
19: Riga!
18: Riga Keukens, daar word je blij van.
20: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
21: Radio Noord.
22: Studio Grun.
21: Met Erik Bats.
10: Heel in de verte zien we het weekend alweer opdoemen. En wat voor weekend. Straks hoor je van onze weervrouw hoe warm het precies wordt de komende dagen in Grun.

0: Connect op Radio Noord en Through the Looking Glass. Het is een rustige middagspits op donderdag is vandaag. Ja. Amber, er was een file, maar die is ook spontaan opgelost. Dus, ja.
1: Alles is weg. Het is hartstikke weg. Rustig op de weg.
0: Nou, dat is rustig doorrijden naar huis. Mocht je van werk naar huis gaan, hou wel even je radio aan. Wij zijn er tot 6 uur met Studio Grun. En ook Grunnigers aan het woord straks na 5:30. In Wat Vindst Toe? Ronald voor ons op pad of niet?
1: Ronald is voor ons op pad in Hoge Zand. En hij vraagt een beetje naar het weer. Hoe het gaat aankomende dagen.
0: Hoe jij voorbereid bent op deze temperaturen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Nou, in ieder geval genoeg smeren. Factor Noord, zeg ik altijd maar. Dan zit je goed. En wij gaan allebei op vakantie morgen.
1: Oh,
0: dus wij zoeken gewoon een cool plekje op buiten Nederland.
1: Ik plons gewoon in het zwembad.
0: Of blijf jij wel gewoon in Nederland?
1: Nee, ik blijf niet in Nederland. Ik ga lekker naar Frankrijk.
0: Oké. Okay. Hey, zo'n zomersplaatje.

0: extra veel zomerse muziek op Radio Noord. Bij deze temperaturen. Gypsy Kings en Bambo Leo. Ja, maar ik roep de zonnebrand al.
1: Ja, dat snap ik wel met deze muziek.
0: Ja.
1: Ja, en ook qua temperaturen. Ik bedoel, dit is natuurlijk compleet summer. Alleen aan de vorige keer dat we van Poolweek terug die hoge temperatuur. Nou, dan was de luchtvochtigheid leger als nou. En door die hoge luchtvochtigheid en die temperaturen. Ja, dat maakt het voor het geval wel een stuk onaangenomen. Ja, en dan is het ook allemaal minder gauw te drogen. En dan hebben we inderdaad de warmste dag, een tropisch warme dag. Ja, en als er in wat onweer komt, dan is het echt warmte onweer. En dat kan ook wel een beetje blijven hangen. Het kan ook behoorlijk heftig uitgaan pakken. Maar voor hetzelfde geld, dat is altijd zo lastig met onweer, komt er weinig tot niks van terecht. Maar ja, het woordschaand mens telt natuurlijk altijd voor twee. Roodschaal, licht bewolkt, 20 kilometer zicht, anderhalf uur. Nee, er komt 7,5 uur. Ik denk, is dat nog ooit nog een 7,5 uur de zon? 3,5 mm is de verdampt en het werd 25,5 groor. En er staat op dit moment een zwakke noord-noordoostelijke wind. En die geeft toch een beetje wat lichte verkoeling. Dat is best lekker. In Sibborn, 28,5 groor is het van. Dikke 27 groor. En door is de wind dus ook draait naar het noordoosten. En de barometer staat ook zo'n 16 millibar. Nou, voor vernomen, we hebben zon, we hebben stolpenwolken. Er komt loten wat meer zon. En in loten vernomen. En vannacht is er misschien toch wel kans op een enkele baan. Mogelijk met onweer en loten weer weer opkloten in een minimum van zo'n 18, 19 graden. Nou, morgen flink wat zon. Temperatuur loopt op richting tropische weer. En overal in de provincie Lauwersmeergebied zijn ook andere gebieden 30 graden. Tot 33, misschien wel 35 graden verder de provincie in. Dankzij een zuidelijke wind die zwak tot matig is. Loten in de middag en om, dan is er wel kans op regen en onweer. Ja, en wanneer dat er ten komt, dan gaat er ook zo mogelijk met hoge windstoten lokaal wateroverlast. Ook omdat het blijft hangen. En s'nachts een minimum van 19 of 20. De groen, zotterig, zomertemperaturen. Maar het schapenrandje is er wel op. 25 tot 29 graden. Nou, dat is nog warm zat. Zondag vrij zonnig, gemiddeld 25 graden. En morgen dinsdag, nu voor wat zon. Het liep droog te blijven met 25 tot 27 graden.
0: Oké, okay, nou, je bent erop voorbereid, Harma.
1: Ja, zo
0: en
1: is dat.
0: Ik begrijp door eens een beetje het handschrift van huisarts.
1: Ja, over touw.
0: Ja,
1: als ik een boodschappapietje maak. Dus Marco, wat start hoor. Ja, ik zeg, ik wat zo ook niet meer. Nou, dat geeft al wel aan nou aan dat het is.
0: Ja, nou, kom gauw door u dan weer gewoon even belt met een huisarts. Ja, maar dankjewel hè.
1: Heel mooi.
0: Hoi. Ja, het is de week van de vrouwengezondheid namelijk. En als je als vrouw met klachten bij de huisarts komt, dan sta je onbewust al met 1-0 achter ten opzichte van een man. Want uit grootschalig Gronings onderzoek blijkt namelijk dat vrouwen structureel minder snel worden doorverwezen naar een specialist en hun klachten vaker ook als psychisch worden bestempeld. Nicoline van den Broek is huisarts bij de Academische Huisartsenpraktijk in het UMCG en ik heb haar nu aan de lijn. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nicoline, als huisarts zie jij dagelijks tientallen patiënten in de spreekkamer. Schrok jij ook van die conclusie?
2: Ja, dit is iets wat natuurlijk heel... Dat zet je ontzettend aan denken, dit. Ja,
0: ja, ik was ook verbaasd. Is dat echt zo?
2: Ja, dat is op dit moment denk ik wel zo. Want je werkt eigenlijk als dokter met een gewoon een snelle vorm van beeldherkenning. En als je een bepaalde klacht hoort, bijvoorbeeld pijn op de borst, dan heb je direct een rijtje mogelijke diagnoses in gedachten met een bepaalde volgorde. En dat heeft ook te maken met, ja, wat heb ik geleerd in de medische opleiding bijvoorbeeld.
0: Ja, maar goed, je vraagt je toch af, hoe kan zoiets? Want we willen toch in de zorg iedereen gelijk behandelen.
2: Ja, dat klopt. Dat wil je zeker. En je probeert ook echt te kijken naar wie heb je voor je. Maar als je in je opleiding dingen geleerd hebt op bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek dat vooral gedaan is, bijvoorbeeld gestoeld op mannelijke proefpersonen. Ja, dan ze kunnen die uitkomsten, als je de vrouwen in zo'n onderzoek zet, wel eens heel anders uitkomen.
0: Ja, nou ja, in ieder geval geen onwil van de dokter dus.
2: Wat zeg je, sorry?
0: Geen onwil van de dokter.
2: Nee, het is zeker geen onwil van de dokter. Als dokter probeer je altijd echt heel goed te kijken naar wie heb ik voor me. Maar ja, je hebt ook te maken met hoe worden klachten gebracht, hoe wordt iets geframed in de cultuur of je maatschappij. En wat heb je zelf geleerd? Op welke basis is jouw medische kennis gestoeld? En ja, daar kunnen we zeker wat in verbeteren.
0: Want spelen maatschappelijke stereotypes ook nog een rol in de spreekkamer?
2: Ja, dat denk ik zeker. Wat wij doen als dokters en als zorgverleners is echt soms gebruik maken van hele snelle oordelen. Hè. Dat moet ook soms. Je moet snel handelen. Ja, en daar speelt natuurlijk ook echt je achtergrond, je maatschappij, de cultuur echt wel een rol.
0: Dan wat is dan precies het verschil tussen mannen en vrouwen? Mannen die zijn dan stoer en die bijten meer door en die gaan niet zo snel naar een dokter. En bij vrouwen is het dan, zit het dan vaak tussen de oren.
2: Ja, nou sla je hem wel heel plat.
0: Ja, even plat gezegd.
2: Ik denk wel dat het zo is dat vrouwen hun klachten anders brengen, maar ook anders ervaren en voelen waarschijnlijk. En daar weten we nog te weinig van dan mannen. Dus ze brengen het ook anders. Dus dat moeten we wel ons bewust zijn in die spreekkamer. Die bewustwording moet echt op gang komen.
0: Ja, want wat zijn nou de concrete gevolgen voor vrouwen als ziektes zo laat of misschien wel helemaal niet herkend worden?
2: Ja, de onderzoek laat zien dat ze echt vaker dat de klacht geplaatst wordt in het zou psychisch kunnen zijn en minder lichamelijk. Dus de moment waarop een klacht, waarop echt een diagnose wordt gesteld, dat duurt vaak iets langer. Ja, en dat is echt zonde. En er worden ook diagnoses gemist, hè, hartinfarcten, dat verhaal kennen we inmiddels allemaal. Maar ook de neurologische problemen, zoals een CVA, een hersenbloeding bijvoorbeeld. Het wordt gewoon anders gevoeld en verteld. Dus het zijn niet de typische beelden die je geleerd had vroeger in de collegezaal.
0: Hmm. Ja, en met deze wetenschap, er moet iets veranderen. Wat moeten we doen om het te doorbreken, dit?
2: Ik denk dat je de bewustwording moet echt op vele fronten groter. Daar zijn we druk mee bezig. En zeker ook deze week draagt daar absoluut aan bij. En de onderzoeken moeten ook inclusiever. Er moet nagedacht worden over hoe nemen we de vrouwen en de hormonale cyclus van de vrouw daar goed in mee. Maar ook, je moet echt gewoon kijken wie je voor je hebt. Wie zit er in de spreekkamer? En wees nieuwsgierig naar wie dat is en hoe die zijn klacht vertelt, zijn of haar klacht vertelt. Of diens klacht vertelt, hè? Want we praten nu over man-vrouw, maar we hebben ook veel meer daartussenin. En puzzel samen met die patiënt wat nou maakt dat je de behandeling die jij had geleerd niet werkt. Ga samen op pad. Ga samen zoeken. Blijf nieuwsgierig.
0: Nou, duidelijk.
2: Er is geen standaard patiënt, nee. Vind ik.
0: Werk aan de winkel dus.
2: Werk aan de winkel, zeker
0: ja.
2: Wel.
0: Ja. Nou, goed in ieder geval dat er nu dan echt ook aandacht voor is. Nicoline van den Broek, huisarts bij de Academische Huisartsenpraktijk. Dank voor je toelichting.
2: Ja, graag gedaan.

0: Nergens.
1: Er gaat niets boven Groningen.
2: Maboxat. Vandaag zijn wij in het Westerkwartier en zijn dan om precies te zijn in Leek.
3: Ja, zeker. We zijn in Leek. Ik vond het wel grappig, want er is een collega hier van mij die wij zetten wel samen op de basisschool. Dus hij herkent gelijk de verhalen die
2: hij kon
3: gewoon
2: binnenwandelen.
3: Ja, hij kon je gewoon binnenwandelen. Ken je nog dat ene verhaal over de Schelpenkamer? En dat is wel heel grappig, want Gerard had ons net ook eventjes gebericht. Het is geen ambassadeur, maar hij zei, deze moet je misschien ook nog even benoemen. Dus er staat om de bekendste legende uit de Groningse Leek, namelijk. Gaat over de Schelpengrot op landgoed Nienoord. Een dienstmeisje genaamd Geeske was nieuwsgierig naar de schatten die de graaf en zijn jonkvrouw in zijn tuinhuisje bewaarden. Toen het echtpaar weg was, ging ze op onderzoek uit. Ze vond kisten vol goud en juwelen en kon er niet van wegkijken. De graaf betrapte haar en strafte haar streng. Hij sloot haar op in het tuinhuisje en liet haar alle muren versieren met schelpen. Via een luikje kreeg ze eten en drinken en kaarsen. Maar ze was pas na 20 jaar klaar met die schelpen. En nou ja, Geeske mocht naar buiten. Die keek in het meer. Ze schrok zo erg van zichzelf. Ze was ouder geworden. En ze viel zo neer. Nou, ik had het net met mijn collega erover. Wij hebben een ander verhaal te horen gekregen. Maar ja, zo zijn er volgens mij heel veel verschillende verhalen.
2: Waarom ligt het meer dan zo?
3: Ja, het is natuurlijk van vroeger natuurlijk. Nou, gelukkig staat Leek tegenwoordig vooral bekend om de gezellige en leuke dingen. Hè. Zo trekt de Pinkstermarkt ieder jaar duizenden bezoekers naar Leek. Ook wel Flinke Pink genoemd. En in Nienoord is altijd nog een van de bekendste plekken van Westerkwartier. Ook het Leekstermeer zit vlakbij. Dus dat is ook al heel erg leuk. En daarnaast heeft Leek een heel groot winkelcentrum. Volgens mij heet dat nog de Liekeblom. Waar mensen uit de hele regio naartoe komen. En misschien maakt de geschiedenis juist zo bijzonder. Want als je vandaag ook door Leek loopt, zie je vooral een gezellig dorp. Maar als je weet wat zich hier allemaal heeft afgespeeld, kijk je toch net iets even anders naar deze mooie plek.
2: Inderdaad, een stukje historie. Ja. En ja, het Leekstermeer is helemaal goed toe voor de komende dagen natuurlijk.
3: Heerlijk, ik zou erin plonsen hoor.
2: Bootje op het water.
3: Heerlijk.
2: Goed, nou ja, misschien nog een ambassadeur straks. Ik mag zich melden dan nu bij Amber op 050-381-288.
3: Yes.
2: Straks het nieuws uit Groningen, maar eerst Meet the Chum, Peter Schilling.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: 1 minuut over 5:30, het nieuws uit Groningen. Krijg je van Tanja Tuinstra. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het echtpaar dat vannacht dood is aangetroffen in hun woning in Meerstad is door een misdrijf om het leven gekomen. Hun tienerdochter is aangehouden. De politie is bezig met groot onderzoek. Politiewoordvoerder Charisse Weidema.
11: Ja, dat is ook te zien hè, op de plaats. We zijn daar aanwezig met de FO. We doen spooronderzoek. We doen ook buurtonderzoek om te achterhalen van ja, wat is hier nou gebeurd en waarom. En dat hopen wij in beeld te krijgen de komende tijd.
10: De twee scholen en het kindcentrum in Meerstad houden morgenochtend een gezamenlijk inloopmoment om kinderen, ouders en verzorgenden te ondersteunen. En daarbij zijn ook deskundigen van de GGD Groningen en mogelijk ook slachtofferhulp aanwezig. De provincie Groningen is zeer verbaasd dat Groningen toch in beeld is als locatie voor een kerncentrale. Dat laat een woordvoerder weten in een reactie. Vanmorgen schreef de Volkskrant dat hoogspanningsbeheerder Tennet in een vertrouwelijk advies concludeerde dat de Eemshaven de enige geschikte locatie is in Nederland om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. En zoals bekend zijn de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land en Eemsdelta tegen de vestiging van kerncentrales. Verslaggever Robert Pastoor.
12: Ja, dit is een van de onderzoeken. Dat is dus inderdaad uitgelekt. En na verwachting zal er morgen meer duidelijkheid komen. Op vrijdag is altijd de ministerraad. Daar worden besluiten genomen. Wellicht dat er morgen een besluit wordt genomen. Of een tussenstap wordt genomen en dat we daar meer over horen. Dat is de verwachting dat er morgen meer duidelijk wordt van de koers die het kabinet wil gaan varen.
10: De provincie zegt de reactie van het Rijk nu eerst af te wachten voordat ze verder reageren. En in de provincie Groningen heeft een kwart van de oude huizen een slecht energielabel, label F of G. En dat betekent dat het huis slecht geïsoleerd is. Blijkt uit onderzoek van Independer op basis van energielabelregistratie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het RVO. Vooral in de gemeenten Pekela, Stadskanaal en Westerwolde staan veel van dit soort woningen. Het gaat dan voornamelijk om huizen die gebouwd zijn voor het jaar 1945. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
3: Dat was hem.
10: Yes.
3: Of heb jij nog iets aan toe te voegen, Flip?
13: Ja.
3: Ja?
13: Ja.
10: Wat is jouw nieuws van vandaag?
13: Ik ben naar de zwembad geweest.
10: Ja. Dat snap ik wel.
3: Groot nieuws.
10: Ja, zou ik ook willen. Ja.
13: Breaking news.
3: Breaking news zelfs. Nou ja, met deze temperaturen. Dankjewel, Tanja. We gaan gauw door, want we hebben het weer nog met Harma.
14: Vanochtend was er nu weer wat zon, er kwamen ook stolpenwolken en het leverde de zomertemperaturen op. Vanochtend in eerste instantie ook nog lekker wat zon, loter meer bewolken en het zou wel een enkele ring of onweersbui tot gevolg kunnen hebben. Vannacht hebben we er misschien ook wel hinder van. En loter ook weer opklootst met 18, 19 graden als minimum. En morgen wordt het dag met flink wat zon, de wind zwak tot motig uit zuidelijke richtings brengt 30 tot 33 graden. Loter in de middag genomen, een grote wordende kans op regen en onweer.
15: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt blinkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
16: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
17: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Hardy. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij Meinardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Meinardi. Dat is puur genieten.
18: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
19: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
20: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster

0: moment. De zomer van 2026. Over zomer gesproken. Bloody hot gaat het worden de komende dagen. En ja, hoe ga je daarmee om?
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
0: In Hoge Zand.
3: Het advies is rustig aan dan.
4: Dat wel weer, Ronald.
3: Want het Nationaal Hitteplan is van kracht.
4: Ja, maar wie dan heel rustig aan.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, maar toch gaan fietsen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou, is het mooi?
5: Mooi.
3: Mooi.
5: Ik kom naar de coolste plek van Grun.
3: En dat is?
5: Ikea.
3: Je moet rustig aan dan.
6: Ja, maar daarom ben ik ook vroeger lopen. Gewoon, ik loop anders middags altijd 6 kilometer. Ja. Elke dag. Dus ik zei, we gaan allemaal een klein beetje vroeger gewoon lopen. Dus.
3: Het Nationaal Hitteplan is van kracht.
7: Oh, dat is goed. Ik ben op weg naar ijs.
3: Op weg naar ijs?
7: Ja, en water.
3: Succes bij het ijs.
7: Om te overleven.
3: Dit namen ze dan een dolders plekje zo.
7: Ja.
3: He, lekker in de schade.
7: Lekker in de schaduw, ja.
3: Ja.
7: Ja, klopt.
3: Ja.
7: Het zit heerlijk zo.
3: Wat hitteplan is van kracht?
7: Ja, maar we krijgen pas vanmiddag de zon. Dus dan daar moet hij weg zijn.
3: Ja. Daar moet u van terras af?
7: Nee, dan gaan we hier gewoon ergens anders heen.
3: Ja.
7: Dus er zit de parasol wel in op, maar een beetje. Dat moet wel, ja.
3: Kunt u een beetje tegen de warmte?
7: Nee, niet zo goed.
3: Nee.
7: Maar ik heb mooi stand.
3: Kun je een beetje tegen de hitte?
6: Ik heb heel best.
3: Oké.
6: Ja, heel best.
4: Kun je als het heel druk wordt, dan niet. Want dat wordt link. Maar dit, ik vind het best.
3: Heb je er wel eens last van de warmte?
4: Nee hoor.
3: Nee.
4: Je
3: vrouw die zegt waar, hij mag groog in de zonne zitten.
5: Hij mag groog in de zonne zitten. Ja. Dorum is ook zo beroemd.
3: Dat klopt, als ik toch zo nog kijk. Ja.
4: Canaria mannetje.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
3: Gran Canaria mannetje.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja. En Julia, mag je een beetje in de zonne zitten? Ik ken een beetje tegen de warmte.
5: Eigenlijk nooit, want dan heb ik last van, dan moet ik weer naar het ziekenhuis staan. Voor wat huidkanker.
3: Ja, dat speelt ook met natuurlijk, ja, hè, met zoek weer. Hè?
5: Ja, dat moet je weer opheffen.
3: Ja.
5: Sowieso.
3: Ja. Maar dat heb je ook hard door het weer?
5: Nou, ook zo wel. Hè.
3: Ja.
5: Dat krijg je zomaar.
3: Ja.
5: Doe je niks gedaan.
3: Nee. Dat zou ik zo zeggen, lekker onder de parasol.
5: Ja, dat doen we ook. Ja. In Gouden en Smeren.
3: In Gouden en Smeren?
5: Ja.
3: Ja. Dus, man ook dan?
5: Ja, die smeren uit toch wel.
4: Nou, zo smeren.
3: Nou, zo smeren?
4: Ja.
3: Het is vooral rustig aan, is dat vies.
7: Rustig aan, veel drinken, dus wat wil je nog meer?
3: Krantje erbij.
7: Krantje erbij, ja.
3: Dus wie komt de dag wel door?
7: Wie komt de dag wel door, joh?

0: Uit 1985, King and Love and Pride. Ja, over King gesproken. We hadden ook een koning van Leek willen hebben eigenlijk vandaag. Dat zou dan de ambassadeur zijn geweest.
1: Oh, leuk, ja.
0: Maar ondanks die 11.000 inwoners...
1: is er gewoon niemand anders behalve ik.
0: Ja, nou, ik vond jou ook een goede ambassadeur,
1: hoor. Dankjewel.
0: Ja, gewoon leuke dingen gehoord over, ja, over Leek.
1: Ja, toch?
0: Leuke historie ook.
1: Zeker, zeker.
0: Het maar... was echt... zoals het altijd gaat aan het eind van de middag. We laten Leek ook achter ons.
1: We laten Leek achter ons. We gaan naar dagmenu.
0: Ja, we gaan terug in de tijd. We gaan, want het is 18 juni. Maar dan 18 juni 1976.
1: In een brief aan de GS van Groningen en Drenthe wijst minister Ruud Lubbers van Economische Zaken 5 noordelijke zoutkoepels aan voor proefboringen ten behoeve van de toekomstige ondergrondse opslag van radioactief afval. Pieterburen, Onstwedde, Gasselte, Schoonlo en Anlo, begin van vele jaren van politieke discussie, acties en felle protesten. De proefboringen zouden er niet komen.
0: Nee. En toch, jaren later, is heel veel boringen.
1: Ja, het boort maar door.
0: Ellende van dien. En het begon allemaal toen al met die discussie eigenlijk. Hè. En we hebben het toch over precies een halve eeuw geleden, Amber.
1: Ja, zeker.
0: 1976.
1: Dat is echt lang geleden, hoor.
0: Ja, ja. Ik was er toen al, dus kun je nagaan.
1: Oh ja, ik was er toen nog niet.
0: Dan voel je je meteen heel oud, hè? Als je dit nog weet, dat het toen nieuws was.
1: Weet je dat ook?
0: Ja, niet precies. Maar meneer Lubbers, die ken ik nog wel.
1: Oh, grappig.
0: Onze minister-president van toen.
1: Nee, die ken ik dus niet.
0: Ruud, de groetjes van Ruud. Dat was, nee, tuut, groetjes van Ruud.
1: Ik ga stuk.
0: André van Duin zei het volgens mij. Nou, maar ja, de muziek in die tijd, dat zeg je dan ook helemaal niks, denk ik.
1: Nou ja, soms wel.
0: Soms zijn er liedjes die worden dan live gespeeld in een zaal. En die opname komt dan in de hitlijst.
1: Ja.
0: Vroeger was het eigenlijk heel gebruikelijk. Hebben we het over deze plaats van Peter Frampton. Show Me The Way, live. Was een hele grote hit op deze dag in 1976. Wow. Daar gaan we mee aan tafel. Amber, dankjewel voor het invallen.
1: Jij, heel erg bedankt.
0: Vond je het leuk?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Dan mag je nu op vakantie.
1: Yes! Jij ook, hè?
0: Hey, fijne avond allemaal. Morgen zijn hier Edwin en Nadesh van 4 tot 6.
1: Oh, ja.
0: Veel plezier daarbij. En voor nu een fijne avond. Mooi.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
13: De perfecte powertools voor elke klus vind je bij Bauhaus. Zoals de krachtige Skill accu klop boor- en schroefmachineset voor maar €129. Met accu, lader, schroefbit en borenset. Dat is topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Bauhaus bouw je wat op.
14: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all inclusive light al voor €139.
14: Voordeeluitjes.nl. Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl. Radio Noord.
17: Vandaag op Noord.
18: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: lives to. Yup, mine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it your time to that twin on my thumb? Real rap, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy. But Mr. Rankin's is great balls of fire.
1: Radio Noord.
2: Met tot 7 uur.
1: Vandaag op Noord.
3: De stad Schouwburg in Groningen is helemaal overgenomen, hè, door Stadswijk Selwert. Vanavond, morgen en zaterdag staat Selwert centraal daar in de Schouwburg. Tijdens het theaterproject De Wijk, De Wereld loop je een route door de Schouwburg, waarbij je in elke ruimte weer iets nieuws tegenkomt. Is toch wel bijzonder. Dus collega Marco Grimond dacht, ik ga even een kijkje nemen bij die repetities.
4: Dat klinkt allemaal een beetje onheilspellend, moet ik zeggen. Misschien dat je wel denkt als luisteraar van wat is daar allemaal gaande. Maar ik sta nu vooraan bij het podium in de stad Schouwburg. En op dat podium wordt nu flink gerepeteerd. Ik moet zeggen, ik doe het ze niet na, wie het hun ook niet nadoet. Dat is artistiek leider Karin Loeken. En zij staat in de foyer, dus laten we even daar naartoe lopen.
5: Nou, wij hebben allerlei verhalen uit de wijk zelf het gehaald. En ook allemaal bewoners. En die bewoners hebben weken gerepeteerd met dans. En maar ook met theater en met teksten schrijven. En dat heeft allemaal vorm gekregen. En dat, dat is in één grote voorstelling geplemd. De hele Schouwburg, daar kun je allerlei dingen zien en ontmoeten.
4: Jij kiest ook samen met de gemeente van wat gaan we dit jaar centraal stellen. De keuze viel dus op Selwert. Waarom?
5: Nou, Selwert zit in een flinke wijkvernieuwing. Dus echt straten worden plat gegooid, wordt weer dingen allemaal opgebouwd. En dat heeft nogal invloed op het thuisgevoel. Hè? Hoe voel je je thuis in de wijk als alles naar beneden wordt gehaald. En er komen nieuwe mensen, gaan mensen weer verhuizen. Dus dat is een beetje een reden geweest van, hey, willen jullie de wijk ingaan? En met de bewoners eigenlijk aan de slag.
4: Stel dat ik bij een van die vier voorstellingen ben. Wat heb ik daaraan?
5: Nou, ik denk dat je ontroerd wordt. Dat je herkenning. Dat je ook misschien wel, dat is denk ik misschien wel het mooiste aan de wijk De Wereld, is dat je je blik gewoon wat verruimt. In de zin dat als je altijd in Haren woont en je gaat naar de verhalen horen in bijvoorbeeld van het Kansrijk West over armoede of over hoe nieuwkomers, hoe zorg je weer dat je wijk jouw huis wordt, dan ga je ook op een andere manier de wereld in kijken. Ja, ik denk, ja, klinkt een beetje cliché, maar ik denk dat we het heel erg nodig hebben.
4: En dat meedansen, dat is niks voor jou?
5: Nou, ik heb ooit met vrouw Holland het Zwanenmeer gedaan. Dus daar ben ik dood gegaan. Dus toen ben ik gestopt.
4: Trauma.
5: Trauma.
3: De wijk, De Wereld in de stad Schouwburg. Vanavond, morgen en zaterdag dus te zien.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, een prijs winnen is altijd leuk, maar hem dan ophalen in Bulgarije misschien nog wel leuker. Het Groningse creatieve bureau Design mag zich een jaar lang European Design Agency of the Year noemen. Wat dat betekent, ga ik vragen aan eigenaar René Blokzijl. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, de Agency of the Year, dat is een prestigieuze onderscheiding, wordt gezegd. Waarom is dat een prestigieuze onderscheiding?
3: Ja, kijk, we leven op dit moment een beetje in de tijd van het wereldkampioenschap voetbal natuurlijk. En ik denk dat je deze prijs in ons vak kunt vergelijken met een Europees kampioenschap. Hè, of een Champions League of de Oscars in de filmwereld. Ik denk dat je die vergelijking mag treffen. En als wij dan als Gronings bureau zo'n Europese hoofdprijs winnen, op dat podium die erkenning krijgen. Ja, daar zijn we natuurlijk super trots op.
2: Waarom hebben jullie hem gekregen?
3: Ja, dat is. We hebben maar liefst 3 awards gewonnen. Je moet je voorstellen, voor de European Design Awards zend je als bureau werken waar je trots op bent. En dat doen honderden bureaus uit heel Europa. En tussen die bureaus zitten trouwens ook heel veel van mijn eigen helden van vroeger toen we met dit bureau begonnen. Dus dat is altijd heel erg mooi om met die mensen op het podium te staan. Maar we hebben 3 awards gewonnen voor 2 van onze inzendingen. Notabene voor Groninger opdrachtgevers. Forest Wave en Landschapswerkplaats. Dat is een touwkunstproject van het Nationaal Programma Groningen. We hebben goud, zilver en brons gewonnen. En dan zit het zo in elkaar, dat is in de categorie branding. En de categorie branding is de zwaarst bezette categorie tijdens deze European Design Awards. En op basis van een hele formule die daaronder ligt, zijn wij vervolgens uitgeroepen, ja, tot onze grote verrassing, tot Agency of the Year.
2: Ja, daar had je geen rekening mee gehouden.
3: Nee, die hadden we absoluut niet zien aankomen. Je weet van tevoren dat je genomineerd bent voor een awards. En dan hoop je dat je in de prijzen mag vallen. Vorig jaar wonnen we brons bij de eerste keer dat we meededen. Ja, en dat je dan nu goud, zilver en brons wint. Ja, dan sta je al te stuiteren, kan ik je vertellen. En als je dan vervolgens op het slot van de avond, op het moment suprem, dat de hoofdprijs bekend wordt gemaakt van European Agency of the Year. Als je dan door hebt in het praatje van de voorzitter van de jury, dat het wellicht jouw kant op komt. Ja, toen waren we in extase.
2: Ja. Ja. Ja. En opent dat dan ook deuren voor andere opdrachten als je deze Europese prijs pakt?
3: Ja, dat durf ik je niet te zeggen. Ik denk maar heel nuchter, het zal zeker niet tegen je werken, toch?
2: Ja.
3: Maar laten we hopen dat dit zichtbaarheid krijgt, dat mensen doorhebben. Dat er goede bureaus in Groningen zitten. Want wat nog wel leuk is om te vertellen is, wij waren niet het enige bureau uit Groningen dat daar op het podium stond. Ik denk dat we trots mogen zijn op de creatieve sector in het noorden. Groningen Home of Talent zeggen we volgens mij tegenwoordig. Want er stonden nog 2 Groningen bureaus op het podium. G2K.
2: Ja,
3: okay.
2: Ja.
3: G2K uit Groningen won zilver. En het kunstenaarsduo Paul en Albert wonnen brons met heel mooi werk. Dus 3 bureaus uit Groningen vertegenwoordigd in Bulgarije op het hoogste podium. Dus ja, ik denk dat dat aangeeft dat de creatieve sector in Noord-Nederland van een hoog niveau is.
2: Ja.
3: En dat organisaties en overheden voor hun werk geen bureaus uit de Randstad hoeven te selecteren. Ja.
2: Geen Amsterdam, Londen of Berlijn, maar gewoon Grun, zeg maar.
3: Ja, precies.
2: Ja. precies. En jullie zijn gelijk maar met het hele bedrijf die kant op gegaan, hè?
3: Ja, wij hebben ook nog het mooie feit dat we dit jaar ons 30-jarig bestaan vieren. En Frank, mijn compagnon en ik dachten van ja, wat is nou mooier als je weet dat je 3 keer genomineerd bent. Laten we dan als jubileumfeestje voor onszelf met z'n allen die kant op gaan. Maar ja, zo'n groot feest zou worden hadden we van tevoren nou ook weer niet verwacht.
2: Nee. Bijzonder bedrijfsfeitje, zullen we maar zeggen.
3: Ja, exact. Ja, wat anders dan een bootje naar Schier.
2: Ja. Ja. Hartelijk dank dat jij weer naar uitzending wilde komen.
3: Graag gedaan, dankjewel.
2: Joe, boy, René Blokzijl.
3: Hoi.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord. Gisteravond werden de zilveren griffels en penselen uitgereikt. Bekendste en belangrijkste juryprijzen voor het best geschreven en ook mooist geïllustreerde kinderboek. Onder de winnaars stadjer Pim Lammers. Hij ontving in de categorie poëzie een zilveren griffel voor zijn dichtbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan? Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, heel fijn.
0: Daar kun je inmiddels in grossieren in deze prijzen volgens mij.
2: Nou, er zijn bekende kinderboekenschrijvers die al jaren bezig zijn, die een stuk meer hebben, maar ik mag niet klagen. Zeker niet.
0: Nee, want op jonge leeftijd heb je nu al 3 zilveren griffels.
2: Ja, dit was de derde, maar ik moet zeggen, het blijft iedere keer weer even bijzonder.
0: Wat zag je het gisteren aankomen?
2: Nee, totaal niet. Zoals je zei, ik heb in de categorie poëzie gewonnen. En vorig jaar zijn er ontzettend veel prachtige kinderpoëziebundels gewonnen. Dus ik heb zoveel gelezen die ik echt prachtig vond. Dus ik had het niet durven dromen.
0: Want poëzie is belangrijk voor kinderen, vind je?
2: Zeker. Niet alleen voor kinderen, ook voor volwassenen.
0: Ja, maar jij richt je op kinderen, toch?
2: Ja, ik schrijf kinderpoëzie, maar ik moet daar wel bij zeggen dat ik vind dat ook volwassenen wat meer kinderpoëzie zouden moeten lezen.
0: Oh, want waarom?
2: Nou, de kinderblik eigenlijk leert ons weer opnieuw naar dingen kijken. Kinderen en volwassenen vermaken er eigenlijk dezelfde dingen mee. Met het enige verschil dat kinderen dingen voor het eerst meemaken. En door weer op zo'n manier voor het eerst weer naar dingen te kijken, ja, leer je weer anders naar dingen kijken.
0: Heb je het jurycommentaar al tot je genomen?
2: Ja, ik heb daar gisteren naar mogen luisteren. Ja. Dat was ontzettend fijn.
0: Want wat hebben ze over je gezegd?
2: Jij vindt dat lastig om dan zelf te herhalen. Maar ze waren onder andere onder de indruk van dat dat de bundel zo dik was. En toch de kwaliteit van de gedichten hoog bleef. En dat is natuurlijk heel fijn om te horen.
0: Ja, want jij schrijft dan voor kinderen, dat is een aparte doelgroep. Waar hou je dan rekening mee als je voor hen schrijft?
2: Nou, eigenlijk wat heel belangrijk is dat je voor kinderen nooit kinderachtig schrijft. Als kinderen ergens allergisch voor zijn, dan is dat het gevoel dat ze niet serieus genomen worden. Dus wat ik probeer in mijn gedichten is gewoon alle onderwerpen te bespreken zoals ik die ook nu hier met jou zou bespreken.
0: En dat is allemaal uiteindelijk een mooi geschikt kinderboek, blijkt uit de vele prijzen die je inmiddels gekregen hebt.
2: Ik hoop het. Ja, ik hoop dat dat een van de redenen is. Ja.
0: Geboren in Groningen, hè?
2: Ja, klopt.
0: Zit er dan ook nog iets Gronings in de toekomst voor jou? Een Gronings kinderboek bijvoorbeeld?
2: Dat zou heel leuk zijn. Ik heb ook lang in Oosterwolde gewoond. En een paar jaar geleden is een van mijn prentenboeken in het Stellingwars vertaald. Ah, ja. En dat was toch wel heel leuk.
0: Dus als er iemand is die jouw werk in het Gronings willen vertalen, dan hou je zeker aangeboden.
2: Absoluut.
0: Ja. En nu zit er, want je hebt de zilveren griffel gewonnen. Dan kom je automatisch ook in aanmerking voor de gouden griffel.
2: Ja, klopt. Alle kinderboeken die gisteren een zilveren griffel hebben ontvangen, die maken dus kans op een gouden griffel die in oktober tijdens de kinderboekenweek wordt uitgereikt.
0: Spannend moment weer.
2: Heel spannend. Ja. Maar ik moet zeggen, de zilveren griffel is al een hele fijne bekroning. Dus ik durf nog niet te denken aan goud.
0: En komt er ook weer nieuw werk aan van je binnenkort?
2: Ik ben momenteel druk bezig. In september verschijnt een nieuw prentenboek van mij en Natasha Stanford. Die komt ook uit het noorden. En dat prentenboek heet Een bison aan tafel. En ik ben gelukkig al klaar met de tekst. Maar Natasha is nog druk bezig met illustraties. Maar de dingen die ik al heb gezien zijn echt prachtig.
0: We wachten dat af. Dankjewel, Pim.
2: Yes, dank jullie wel.
0: Yo, mooi. Pim Lammers was dat.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De Eemshaven blijkt toch in beeld voor de bouw van 1 of 2 kerncentrales. Sterker nog, netbeheerder Tennet denkt dat dit de beste plek in Nederland is. Dat stond in de Volkskrant vanochtend. Ik ga het erover hebben met collega Robert Pastoor. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Nivino.
2: Ja, hoeveel politici in Groningen zouden zich vanochtend in hun koffie hebben verslikt toen ze de krantjes opensloegen?
3: Nou, ik denk dat ze nog niet eens aan de koffie zijn toegekomen. En toen lagen ze vermoedelijk al in een stuip. Want die berichtjes bereikten mij natuurlijk ook al heel erg snel gewoon via WhatsApp. Dus zo zal dat ook bij de politici zijn gegaan. Maar ja, die schrokken ervan. Die dachten, wat krijgen we nu? Want in de afgelopen periode is natuurlijk altijd tegen Groningen gezegd van ja, wij gaan wel onderzoeken of die kerncentrales daar kunnen komen, want dat moeten we juridisch doen, hè, zodat we alles hebben uitgesloten, dat we er later niet op worden gepakt. Eigenlijk werd er steeds gezegd van, ga maar rustig slapen en het komt wel goed. Nou, dat blijkt dus nu een klein beetje anders te zitten. En de reacties, ja, die waren dan ook geschokt. PvdA, die zei, dit meen je niet in Provinciale Staten. Diep geschokt hoorde ik, wat een gekkigheid. En ik sprak met de VVD, met Willemijn Brilstra. En die is er ook nat nieuws over. Ik vroeg aan haar wat haar eerste reactie was.
4: Toen dacht ik, oh, dat is verbazendwekkend.

0: Dus daarvoor had ik niet verwacht dat dit eruit zou komen.
1: Technisch lijkt hij daarentegen dan wel weer heel goed inpasbaar hier. Dat is natuurlijk weer een andere discussie.
0: Ja, technisch is inderdaad een andere discussie. Maar uiteindelijk is het kabinet die bepaalt waar de kerncentrale komt. Ook al dat het hier dan technisch wel of niet kan. En wij gaan ervan uit dat het kabinet zich houdt aan eerdere afspraken. Dat Groningen niet de plek is om hem neer te zetten.
1: Hoe hard zijn die afspraken?
0: Ja, uiteindelijk bepaalt het kabinet. Dus...
1: Want dat is waar het op neerkomt. Het kabinet bepaalt, dus die kan het ook doorzetten, doordrukken.
0: Ja, natuurlijk. Maar dat hopen we niet.
2: Nee, dat is duidelijk. De VVD, hoe ze erover denken. Ja, en Tennet zegt dit nu wel, Robert. Maar hoe concreet is dit eigenlijk? Want het is een soort advies volgens mij.
3: Ja, kijk, er worden natuurlijk allemaal onderzoeken gedaan. In de afgelopen periode zijn er op meerdere plekken, waaronder in Zeeland, waaronder dus Groningen, zijn er onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid van kerncentrales in Nederland. Want dit kabinet wil meerdere kerncentrales hebben, plaatsen. Dus daarom is er onderzoek gedaan. Tennet, die heeft natuurlijk dan de technische kant van dit alles bekeken. En die komt tot de conclusie dat de Eemshaven het meest geschikt is. Daar kan je het snelst gaan beginnen. Dus zie... Technisch gezien is de Eemshaven een goede plek. Maar ze weten in het kabinet natuurlijk ook wel... en vooral het vorige kabinet, maar goed, dat zit er niet meer... Ja, hoe de vlag er hierbij hangt in Groningen. En dat de provincie, maar ook betrokken gemeenten al tijden zeggen... wij willen geen kerncentrale hier. Dus dat sentiment is wel heel erg duidelijk. Dit rapport is van Tennet. Die zegt, technisch kan het best. Maar nu is de vraag, wat gaat het kabinet daarmee doen? Gaat het kabinet ook zeggen... ja, dan willen wij het daar ook. Dat is de grote vraag. Daar zal waarschijnlijk morgen meer duidelijkheid over komen.
2: Ja, sijpelt er al wat door vanuit Den Haag qua reacties?
3: Nee, dat zijn nog niet echt Haagse reacties. Ik heb al wel hier en daar wat gehoord. Mensen die wat dichter bij het vuur zitten. Dat ze zeggen, ja, de kabinetsreactie die zal wat milder zijn. Maar goed, ja, weet je, je kan ook mild zijn. Maar onderaan de streep toch zeggen... Het moet daar wel komen, of wij zien dat wel voor ons. Dus daar wil ik nog niet op vooruit lopen. Maar volgens mij is het wel duidelijk, ziet het kabinet wel echt heel erg duidelijk... hoe het sentiment hier in Groningen is. En laten we ook niet vergeten dat er is ook gewoon een motie... in de Tweede Kamer in meerderheid aangenomen... die ervoor pleit om in Groningen geen kerncentrales te plaatsen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met ons de aardbevingsellende die hier speelt.
2: Ja, qua proces, is het kabinet nu aan zet en moeten we daar gewoon op wachten?
3: Ja, dit is een van de onderzoeken. Dat is dus inderdaad uitgelekt. En na verwachting zal er morgen meer duidelijkheid komen. Op vrijdag is altijd de ministerraad. Daar worden besluiten genomen. Wellicht dat er morgen een besluit wordt genomen. Of een tussenstap wordt genomen en dat we daar meer over horen. Dat is de verwachting dat er morgen meer duidelijk wordt van de koers die het kabinet wil gaan varen.
2: Dankjewel, Robert Pastoor. En dan schakelen we even naar een andere provincie. Want ja, of het kabinet het nou wil... en of de provincie en gemeente het Hoge Land het nou willen of niet... Tennet zegt, beste locatie in Nederland is Eemshaven. En dat is dan inderdaad technisch gezien... en zonder enorme extra kosten voor de bouw van één of twee kerncentrales. Maar dat betekent dus ook dat de provincie Zeeland... die wel open staat voor de komst van kerncentrales... dan in dat geval zou afvallen... Ik ga erover praten met Remy Oppeneer van Omroep Zeeland. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Ja, jullie hebben ervaring hiermee, hè? Want de enige kerncentrale van het land staat in Borselen. Jullie stonden ook wel open voor een tweede kerncentrale. Hoe vallen deze conclusies van Tennet in Zeeland?
4: Ja, daar maken ze zich eigenlijk niet zo druk om hier, lijkt het. Ze zeggen, ja, dat is een onderzoek van Tennet. Die hebben een opdracht gekregen, bekijken technisch. Maar we weten inmiddels ook al dat in die Kamerbrieven... die morgen bekend zullen worden vanuit het kabinet... zal staan dat er nog twee mogelijke locaties overblijven. En dat zal zijn bij een polder in Terneuzen en de Eemshaven. Dus ja, de Zeeuwse politici die hebben nog steeds zoiets van... laat me lekker komen.
2: Nee, want volgens mij zeggen ze bij jullie ook al een tijdje... van ja, de infrastructuur in Zeeland is er al. In Groningen is die er niet. Wat heb je nou allemaal nodig dan om zo'n ding daar neer te zetten?
4: Ja, die nuance is wel dat die infrastructuur bij Borselen ligt. En die locatie die valt dan morgen net af. En ja, Terneuzen is net een ander gebied van Zeeland... waar je nog over en onder water door moet. Dus dat is wel heel anders. Het moet ook allemaal aangelegd worden daar. Maar ik ben 2 jaar geleden bijvoorbeeld in Hinkley Point C geweest in Engeland... waar ze vergelijkbare kerncentrales aan het bouwen zijn nog steeds. Die zijn inmiddels 8 jaar vertraagd. Ja, er moet gewoon heel veel gebouwd worden. Extra wegen, er moeten boerderijen onteigenen... dreigend worden. Er komt echt heel veel bij kijken. Dat is echt een proces van jaren.

0: Ja, is het dan niet raar dat Zeeland nu niet de eerste voorkeur heeft, aangezien de houding van Zeeland wel is van, nou, kom maar hier?
1: Ja, dat is van Tennet, hè, dus dat is technisch gezien betreft. Maar ja, als het goed is, gaat het kabinet morgen zeggen van, onze voorkeur ligt nog steeds bij Zeeland, maar er zijn nog twee opties over. Dus wat de Zeeuwse politiek betreft, hebben ze zoiets van, ja, wij lopen nog steeds vooraan.
0: Ja, daar kwam de koffie gewoon normaal de keel binnen vanochtend.
1: Ja, daar hebben ze zich niet verslikt, denk ik. Ze verslikten zich er wel even in dat de Kamerbrief, in ieder geval de inhoud daarvan, al een beetje uitgelekt was. Maar nee, ze hebben nog steeds alle hoop op, en dat willen ze ook hier op welke manier dan ook, dat er hier kerncentrales bij zullen komen.
0: Het is natuurlijk nog een beetje speculeren, hè? Maar stel, het kabinet is dan uiteindelijk toch overstag, want Tennet zegt, doe maar in de Eemshaven. Je hebt natuurlijk bij die productie van kernenergie, zit je met radioactief afval. Zou Zeeland daar dan nog een rol in kunnen spelen?
1: Ja, sterker nog, dat speelt Zeeland al. Je hebt hier de Kovra, dat is de plaats waar al het radioactieve afval uit het hele land, dus ook van ziekenhuizen en dergelijke, opgeslagen wordt. En ik heb het ooit met de huidige staatssecretaris Johannes de Bat, die was hiervoor gedeputeerde in Zeeland, over gehad. Ik zeg, stel nou dat je dat in de Eemshaven bouwt, die kerncentrale, dan is het best een eind naar Zeeland. Hij zei, joh, in Nederland hebben we bijna geen afstanden. Hij zegt, die afstand is echt te verwaarlozen, daar maken we ons niet druk om. Dus dat afval, waar die dan ook komt, dat blijft gewoon naar Zeeland komen.
0: Ja, en dat gebeurt per spoor dan?
1: Ja, dat gebeurt meestal per spoor. Ze doen het ook regelmatig richting Noord-Frankrijk. En dan worden er een hoop veiligheidsmaatregelen genomen. Vroeger werden er ook vaak acties gedaan door Greenpeace bijvoorbeeld. En tegenwoordig doen ze het in het geheim, waardoor ze het minder op de hoogte zijn en er ook minder kritiek op is.
0: Ja, was het draagvlak in Zeeland er ooit ook niet, zoals dat volgens mij nog steeds hier in de provincie ook zo is?
1: Ja, toen voordat wij de eerste kerncentrale kregen in Borselen, dat was in de jaren 70, toen waren er enorm veel protesten en heel veel kritiek op. En toen ging het ook om het principe, hè, Tsjernobyl natuurlijk, dat kwam later, maar goed, dat was wel een sentiment dat toen al leefde, zoiets zou kunnen gebeuren. Nou ja, toen wilden veel mensen het niet, en uiteindelijk staat hij er al heel lang en zeggen mensen, ja, we hebben er eigenlijk niet zoveel last van, we merken er niet zoveel van. En dat is iets wat je nu ziet. Mensen realiseren zich misschien niet wat de overlast van de bouw jarenlang met zich mee zal nemen. Maar hebben zoiets van, ja, er staat er alleen, dus waarom niet nog een paar?
0: Met jouw deskundigheid, Remy, gaat er nog een kerncentrale komen? En zo ja, waar komt die te staan of komen ze te staan?
1: Ik denk dat er meerdere door heel Nederland zullen komen. Tegenwoordig is het toverwoord SMR. Dat is iets wat je heel goed moet onthouden de komende jaren. Dat zijn een soort compactere kerncentrales die net zo groot kunnen zijn qua oppervlakte als de huidige kerncentrale die nu in Borselen staat, maar minder groot dan die enorme die ze nu in het buitenland willen bouwen. De staatssecretaris is daar groot fan van. En die zegt van, nou, waarom bouwen we niet op meerdere plaatsen van die SMR's? Dus iets minder grote kerncentrales, maar op 4 of 5 plaatsen in Nederland misschien wel. Oh. En ik denk dat het in de toekomst wel eens die kant op zou kunnen gaan.
0: Moeten we ons daar hierin gaan verdiepen?
1: Dat zou ik zeker doen.
0: Nou, duidelijk. Remy, bedankt voor deze update vanuit Zeeland. Remy, op en neer van Omroep Zeeland.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
10: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
9: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord.
6: De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamma Tamma. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
3: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
4: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
3: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
5: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
3: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar
2: nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
4: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
3: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
5: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
3: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Komende zondag praat ik 2 uur lang met Jos Haaier. Hij groeide op in de wilde jaren 60. Was betrokken bij de eerste popconcerten die er in Groningen werden gehouden. Zijn professionele carrière begon hij als jongerenwerker, maar de muziek bleef trekken. Hij werd zanger, maar vooral platenbaas van Top Hole. Van onder meer Groningse acts als The Boogies, Moon Lizards en Yamatama. Zondag praat Jos Haaier over de passies die zijn leven hebben bepaald.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
4: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
3: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
5: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
3: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

Yeah. Hier bin ich geboren,

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.

Dit is Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.